0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.

0: Verlaat de regio als je veilig wilt zijn, schrijft de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken op X. Amerika heeft meerdere doelen in Iran aangevallen, als wraak voor het neerhalen van een Amerikaanse helikopter eerder op de dag. In Moskou is gisterochtend een belangrijke Russische generaal gedood. Hij werd opgeblazen door een autobom. De generaal was verantwoordelijk voor de aanvoer van raketten en munitie naar het front in Oekraïne. De Russische autoriteiten onderzoeken de zaak. Het is niet duidelijk of Oekraïne erachter zit. Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En bondscoach Arjan Veurink van het Nederlandse vrouwenelftal heeft er vrede mee dat zijn team in de play-offs moet strijden voor een WK-ticket. Het was het hoogst haalbare, zegt hij. De Oranje Leeuwinnen wonnen met 3-1 van Polen, maar hadden niet genoeg punten in de pool voor directe plaatsing. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Ah, nee hè.
4: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
3: Ja, weer eens.
4: Nou, proef jij even.
3: Oh ja?
4: Ik heb net koffie gezet.
3: Lekker.
4: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
5: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
6: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl.
7: Dit is de muziek van Radio

0: Radio NL.
1: Altijd aan.
2: In de slaaptrein naar nergens zat ik samen met een kerel die alles wist van kaarten, die het deed voor zijn beroep. We konden geen van beiden slapen en zaten zomaar wat te kijken, tot hij begon te praten zonder dat ik hem iets vroeg.

0: maar het is zoals het gaat. Hier aan de kust.
1: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
2: Altijd aan.
3: Nu het nieuws op Radio NL.
4: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Er slapen toch weer mensen buiten bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld door de hoge energieprijzen.

0: Bijvoorbeeld klantenservice-medewerkers. Maar de medewerkers die overblijven krijgen dan wel weer veel moeilijkere vragen die AI niet kan oplossen. Het verschilt dan ook per geval of AI een toevoeging is of niet. En iemand in België is schathemeltje rijk geworden. Hij won de jackpot van een grote loterij. Die stond op 175 miljoen euro. Het is het hoogste bedrag dat ooit is gewonnen in België. Het oude record stond op 168 miljoen, 10 jaar geleden. En dan nu het weer van Weer Online. Er trekken nog een paar buien over het land en het koelt af tot een graad of 10. Overdag opnieuw buien en behoorlijk fris voor de tijd van het jaar. De maxima liggen tussen de 14 en 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaap Comfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaap Comfort.
1: In Klazina Veen.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Is de muziek van

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Gemeenten moeten strenger handhaven als mensen de taal niet goed spreken. Dat zegt minister Aartsen van Werk en Participatie in de Telegraaf. De regel is dat als mensen niet goed genoeg Nederlands spreken, ze worden gekort op een uitkering. Maar in de praktijk gebeurt dat bijna niet. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht de tweede golf van aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz, waarop Iran een Amerikaanse legerbasis in Bahrein bestookte. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. Een groot deel van Mexico's stad ligt plat door protesten aan de vooravond van de openingswedstrijd van het WK voetbal morgen. Zo worden er bijvoorbeeld wegen geblokkeerd. De protesten hebben niet zozeer met het WK te maken. Zo grepen leraren het WK aan om extra aandacht te krijgen voor hun zaak. En Kroatië heeft ook dit jaar de duurste campings van Europa, meldt het AD. Je betaalt er gemiddeld 78 euro, twee keer zoveel als in Nederland. Volgens een campingspecialist komt het doordat steeds meer mensen naar Oost-Europa op vakantie gaan en camping-eigenaren ook steeds meer investeren in luxe voorzieningen.

0: weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
2: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
1: In Klazina Veen.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
7: Adverteren op de radio.nl.
8: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Oscar van Oorschot. Tientallen goedgekeurde medicijnen die in het buitenland al beschikbaar zijn, zijn dat nog niet in Nederland, meldt het AD. Het gaat vooral om medicijnen tegen kanker. Dat komt omdat de overheid eerst onderzoekt of een nieuw medicijn toegevoegde waarde heeft. En dat duurt gemiddeld bijna 2 jaar. In Hellendoorn in Overijssel is een jongen overleden na een ongeluk. Hij werd aangereden door een bestelbus. Hij werd nog gereanimeerd en er werd onder andere een traumahelikopter uit Duitsland ingevlogen, maar dat mocht niet meer baten. De chauffeur van de bestelbus is aangehouden en wordt verhoord. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om nu gas in te kopen, terwijl het in de zomer normaal erg goedkoop is. En Amerika verwacht dat de muur op de grens met Mexico eind volgend jaar af is. Het is een belofte waar president Trump al bijna 12 jaar aan vasthoudt. Hij wil met de muur voorkomen dat illegale migranten vanuit Mexico naar de Verenigde Staten komen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazinaveen.

0: Waar kunnen we je blij mee maken?
1: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
2: Adverteren op de radio.nl.
3: Dit is de muziek van Radio NL.

is vrolijk spoot. Liggen zij nu ziek of dood? SOS, een vis in nood. Door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest. Je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi

alles grauw en grijs in het aardse paradijs. De natuur kun je straks kopen om nog eens door het bos te lopen. Wat je eerst hebt moeten slopen, want het stond zo in de weg. Die natuur, dat was een vlog.

0: Zometeen de Radio NL Mega Run.
1: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Er hebben toch weer mensen buiten geslapen bij het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hebben gemist. Een hulporganisatie heeft tenten voor ze neergezet. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al 3 weken aan het maximum dat ze kunnen opvangen. De gasvoorraden worden niet snel genoeg bijgevuld, waarschuwt de GasUnie in de Telegraaf. Ze missen te weinig urgentie bij het kabinet. De gasvoorraden zijn nu pas voor een vijfde gevuld. Door de hoge energieprijzen aarzelt Nederland om gas in te kopen, terwijl dat in de zomer normaal erg goedkoop is. Amerika en Iran voeren over en weer vergeldingsaanvallen op elkaar uit. Amerika voerde vannacht meerdere aanvallen uit in de buurt van de straat van Hormuz. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Bahrein. Het conflict is weer opgeleid nadat Iran gisteren een Amerikaanse legerhelikopter neerhaalde. En de Oranjevrouwen zijn nog niet zeker van een plek op het WK van volgend jaar. In een kwalificatiewedstrijd wonnen ze met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg om de pool te winnen voor de rechtstreekse plaatsing. De voetbalsters moeten zich daarom gaan plaatsen via de play-offs. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met stevige buien en maxima van 14 tot 17 graden. Lijkt het eerder herfst dan zomer. De wind is matig en komt uit het westen. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
5: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
4: In Klazina Veen.
6: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
7: En parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
8: Genieten van je tuin.
7: Iedere donderdag koopavond.
8: Leukes outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
9: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Voor het lekkerste vlees.
10: Bendyxl.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. Bendyxl.nl.
11: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
12: Gritter Chalets en staakcaravans.
13: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026. Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
14: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
15: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
16: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
17: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke

0: Ja, goedemorgen. Een paar minuten over zes op deze woensdagochtend. Het is de 10e van juni vandaag. Op dit moment nog lekker rustig onderweg. Zowel in Nederland als op deze camping. Nog 0 kilometer aan vertraging. We kunnen gas geven.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Maas van Dijk. Met als allereerste na zes en zometeen muziek van Frans Duits. Komt er voor mij dan ook een dag?
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Rosamunde, Danny Christiaans, juist bij Radio NL. Goedemorgen, woensdag 10 juni vandaag. Het is dag nummer 3 van de Radio NL Meegaarden. Live vanuit Barcelona deze morgen. En het is hier geweldig. Mocht je toevallig even meekijken via radionl.tv, dan denk je, nou, wat is hier nou zo geweldig aan? Ik zie alleen maar een groot stofnest. Nou ja, goed, dat is het op het allereerste oog inderdaad ook wel. Maar hier aanwezig op deze camping, een heus motocross circuit, waar alle runners ook hun rondes over mogen doen. En waar runners ook al hun rondes over hebben gedaan. Beelden daarvan kan je terugvinden in het dagjournaal van gisteren. Hoef je zeker niks te missen. Ook vandaag belooft weer een prachtig mooie dag te worden. We zitten dus in Barcelona. Dus de kans is aanwezig dat wat runners de wereldstad gaan bezoeken. En andere runners die de route gaan volgen, die komen op een oud plekje, waar ze misschien nog wel wat herinneringen kunnen ophalen. Oude vriendinnetjes achter de bar kunnen spreken. We gaan namelijk ook nog langs Lloret de Mar deze morgen. Dus dat voor deze woensdag. Laten we nu even kijken naar het nieuws van vandaag.
1: Goedemorgen. Dit is de Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, het gaat over de tabaksindustrie. Er zijn zorgen in de politiek nu de tabaksindustrie investeert in een Nederlands wietexperiment. Het wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het overheidsexperiment over Altria. Altria, zo heet dat. De politiek zit ermee in hun maag. Wietexperiment duurt tot 2029. En in die periode mogen coffeeshops in 10 gemeentes dus legaal wiet verkopen. Om te onderzoeken welke gevolgen dat zou hebben voor criminaliteit en veiligheid. Daar zijn ze dus druk mee. Kijken wat dat zal gaan worden. Daar gaan we vast nog wat meer over horen. Ander nieuws dan. Goed en positief nieuws voor het luchtalarm. Het leek er eventjes op dat het luchtalarm zou verdwijnen namelijk. Maar het blijft toch bestaan. Er komt een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Ook krijgt het alarm nieuwe geluidssignalen. Defensie gaat eraan meebetalen. Dat zeggen bronnen tegen de NOS. En daarmee zal het toch niet op 1 januari 2028 gaan verdwijnen. Het luchtalarm blijft bestaan, ook naast het NL-alert. Dat piepende geluid op je telefoon. In Nederland staan nu zo'n 4200 alarmpalen. Om die af te laten gaan moet nu nog in elke veiligheidsregio de knop worden ingedrukt. En dat zou dan zometeen via één landelijke knop kunnen. Ik wist dat het een oud systeem was. Maar dan is dus elke allereerste maandag van de maand, moet je het even voorstellen, is er een ambtenaar die zit klaar op dat knoppie te wachten tot het 12 uur wordt. En de ene horloge loopt een minuutje achter en de andere loopt een minuutje voor. En die moeten dus tegelijkertijd op de knop drukken. Dat vind ik dan wel weer geinig. Goed, anders dan het weer van vandaag. Het is wel wat rustiger dan gisteren. Er was code geel afgegeven gisteren. Vanwege onweer en windstoten. Vandaag niet zo stormachtig, maar zomerachtig is het niet. Wisselvallig en ongeveer 17 graden.
1: De Sowieso Ochtendshow.
0: Ja, voor de woensdag. Wijngaard woensdag onder de kenners. En route die we verreden hebben deze week. Dacht, daar kunnen we misschien wel even een liedje over gaan draaien. Wolter Kroes. Veel runners hebben de route zo lijn gezien deze week.

Maywood en hun Late at Night, juist bij Radio NL. Daarvoor een Wolder Kroes en de Route du Soleil. Goedemorgen, live vanaf de Mega Run Camping. Het is dagje nummer 3 en we staan in Barcelona.

0: Goedemorgen. Jouw tekst of audio appje mag je ze doorsturen via de app van Radio NL. Alles voor deze mooie woensdag. Wat heb je meegemaakt? Wat staat er vandaag op de agenda om mee te maken? Een bericht van Jan bijvoorbeeld. Goedemorgen. Mooie dag allemaal. Veel succes daar ook bij die mega run. Het ziet er leuk uit. Dank u wel. Ja, het is inderdaad het is gezellig, als ik het zo een klein beetje mag omschrijven. En dat zeg ik dan met gevoel voor understatement als je er mij vraagt. Ja, het is fantastisch. Zo'n week is machtig. Zo'n week is geweldig. Iedereen vindt het leuk. Iedereen vindt het gezellig. Ook al ken je elkaar niet. Ja, ik wil bijna zeggen dat je een grote familie bent, maar dan begint het ergens anders op te lijken. Nee, het is super. Het is geweldig. Ik zal even kijken of ik een paar runners kan aanspreken.
1: Radio NL. Mega Run.
0: Want er zijn een paar die strompelen, als ik het zo eventjes mag omschrijven, over de camping heen. En dat is omdat ze al wakker zijn. Maar ik heb vanmorgen ook iemand gesproken. Maar ja, goed, dat was om 5:50. Die was nog wakker. Elke avond is er namelijk een groot feest om de dag af te sluiten. Die had hem aardig hangen, als ik het zo mag omschrijven. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent al wakker.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, oké, dat is toch een klein verschilletje. We zijn in Barcelona. Nou, toch eventjes de vraag. Hè. We zitten hier zo'n 2 kilometer van het Formule 1 circuit af. Komend weekend de Formule 1 race is. Zijn jullie wat fan?
2: Heel klein beetje, maar wij hebben er wel bij zitten bij ons team niet wel zijn.
0: En dan neem ik aan dat die in elk geval wel even naar het circuit toe gaan zometeen om gewoon te kijken of je een glimp kan opvangen van wat dan ook.
2: Ja, dat was waarschijnlijk wel de bedoeling, want het werd gisteren al wel geopperd, maar we moeten even kijken wat de route wordt en of dat er tijd voor is en noem maar op.
0: Nou ja, goed, ik heb de route toevallig gezien. Als je er langs wil, dan moet je er tijd voor maken, want het is niet dat de route er langs gaat. Hè.
2: Oh, dan moeten we even gaan overleggen.
0: Maar ja, goed, zelfs met de fiets is die 10 minuten vandaan, dus dat is te doen.
2: Ja, dat klopt. Maar ja, de fiets halen duurt waarschijnlijk lang al.
0: Hey, jullie zijn met een groep van 4, 5 auto's zoiets, hè?
2: Ja, 5 inderdaad. Eigenlijk maar 6, maar de eerste is onderweg al uitgevallen.
0: Lekker.
2: Ja, niet echt eigenlijk. Meer dan 7 uur lopen sleutelen, maar ja, mocht niet helpen.
0: Jullie zijn de talmusketier. Zo'n talmuutje, dat is zo'n geel reflecterend ding wat je voor op de auto kan zien, toch?
2: Ja, dat klopt inderdaad. Ja,
0: daar kunnen we jullie ook elke keer weer aan herkennen. Hoe gaat het tot nu toe? Redden jullie het einde van de week ook?
2: Ja, ik denk het wel. Ja. Eigenlijk verder is geen probleem. Hè. Dus ja, we mogen niet klagen.
0: Gaan we dat in elk geval niet doen. Heel veel succes vandaag.
2: Komt goed, dankjewel.
0: Kijk eens, dat dus voor de runners bij de Radio NL Mega Run. Het weer hangt er goed in, ondanks de kleine oogjes. Maar ja, goed, hè, dat hoort er nog een klein beetje bij, zullen ze dan zeggen.

0: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
2: Dat zeg ik. Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, proef jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
5: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
7: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibenstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
7: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
10: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
9: Ja, de leeuw komt eraan.
10: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn-app.
11: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
12: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
13: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klazinevee of kijk op DrentseHotTub.nl.
12: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
14: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
15: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
16: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
17: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 50 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vanochtend schijnt op veel plaatsen de zon. In het westen komt dan plaatselijk een buitje voor. Maar verder is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag wisselend bewolkt. En vooral in de zuidoostelijke helft van het land komen dan wat buien voor. Bij die buien is er ook kans op wat onweer, hagel en windstoten. Er geldt ook weer code geel vandaag. Niet voor heel Nederland. Met wat zon tussen de buien door wordt het vandaag ongeveer 17 graden. Morgen een klein graadje warmer dan 18 graden. En net zo wisselvallig als vandaag. Dan gaan we nu naar het nieuws van 6:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Nederlanders moeten veel langer op nieuwe medicijnen wachten dan andere Europeanen, schrijft het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Bij het aanmeldcentrum in Ter Apel hebben opnieuw asielzoekers buiten geslapen. Het gaat om 12 mensen die de bus naar de nachtopvang in Rode hadden gemist. Een hulporganisatie zette tenten voor ze neer. En het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, waarna Iran terugsloeg.
3: Ik hoorde iemand gisteren nog praten over vrede in het Midden-Oosten, maar dat lijkt nu wel weer ver weg. Goed, andere zaken dan. Zaken over de Nederlandse wegen. Tim bij de ANWB, goedemorgen.
5: Ja, goedemorgen Lars, hallo. Hier en daar rijdt het wat langzamer. Zoals op de A4 richting Amsterdam tussen Den Haag en de Roelevaar en Sveen. Een file van ongeveer 15 minuten. Verder de A15 naar Rotterdam tussen Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 5 tot 10 minuten extra. En ook nog de N242 file Middenmeer richting Alkmaar. Vanaf Alkmaar totdat je de A9 op kunt. 5 kilometer en een klein kwartiertje. Nou, dan de flitsers gemeld door Flitsmeister. Kunnen we kort over zijn. Er is er geen enkele gemeld langs de Nederlandse snelwegen.
3: Oké, dan. Dank u wel, Tim. Zijn we begonnen aan dag nummer 3 van de Radio NL Mega Run. Live in het Barcelona met zometeen Jan Smit. Dag.

0: Lieve Lina, Joost juist bij Radio NL. Ja, niet toeteren inderdaad, het is Timmy Toeter. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jullie zijn al wakker. We hebben zo meteen Timmy Toeter die de rest van de camping wakker gaat maken. Denk je dat er nog veel slaapkopjes zijn onder ons?
1: Ja, ik denk dat er nog wel veel lengte slaap, ja.
0: Nou, dan gaan wij eens even ons best doen. Jullie gaan naar het ontbijt?
1: Nee, ja, we gaan lekker een beetje broodje eten, ja.
0: Gaan jullie een broodje eten? Eet smakelijk.
1: Dankjewel, hè.
0: Kijk, we hebben namelijk onze eigen Timmy Toeter met zijn muzikale toeter. En die muzikale toeter, dat is een Nederlandstalig ingeprogrammeerd liedje. Dat verhaal ken je inmiddels. En aan jou de vraag om eventjes goed te luisteren. En misschien wel het ene liedje in te herkennen dat wij deze morgen zoeken. Timmy, die zit alweer in zijn witte Volkswagen bussie met genoeg stickers daarop. En hij zit alweer te lachen, joh. Hij vindt het geweldig. We zijn op een strategisch punt gaan staan. Hier kan, als het goed is, de hele camping ons horen. Oren gespitst. Tim, het is jouw beurt. Doe maar. Ja, dat is voor onze Timmy Toeter. Welk liedje zoeken wij vandaag?

0: gezellig. René Schuurmans op de radio en laat de zon in je hart. Het is iets voor achten. Of zeven, hè. Het is onze Timmy Toeter, die heeft er zin in. Je hoort hem inderdaad op de achtergrond. Aan de telefoon voor deze morgen, Michel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Stefan. Lars van Dijk, sorry.
0: Ja, nou ja, goed. Ja, dat is 30 kilo verschil ongeveer. Ja. Vanuit Emme Kompas, als ik het goed heb, toch? Of Emme Kompascum, ja. Moeten we zeggen.
1: Zeker.
0: Emmer Kompascum, Superman. Hey Michel, heb je al wat beelden meegekregen van deze, nou ja, goed, als ik het mag zeggen, stelletje maloten bij elkaar hier zo?
1: Nee, ik zit in de auto.
0: Oké, nou ja, goed. Maar als je nog eventjes een paar minuten vrij hebt, kijk het dan eventjes. Tenminste, nou ja, goed. Misschien is dat een beetje schaamteloze promotie op onze sociale media kanalen. Maar daar vind je die filmpjes wel terug. Dat is echt even, dat is het lachen waard, zeg maar.
1: Ja, oké.
0: Goed, Michel, we hebben ze net de opgave van deze morgen gehoord. Timmy Toeter uiteraard met zijn brave... Of, oh, misschien heb ik het nu wel gezegd. Wat is ook alweer het goede antwoord?
1: Frans Bauer en zanger Kafka met Brabant na Bordeaux.
0: Nou ja, zeg, dat is hem natuurlijk.
1: Super.
0: Ja, goed, Michel, we gaan hem inderdaad draaien. Kijk eventjes alles op social media en een mooie dag, hè.
1: Ja, hey, dankjewel, hè.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebeco. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
2: Overson, groot en klein wonen.
1: Check de voorraad op overson.nl.
3: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en ga.
7: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
8: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
9: Radio NL.
10: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
11: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Ja, Radio NL.
10: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
11: De Zomertour.
10: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
12: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
13: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
14: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Als er nieuwe medicijnen op de markt komen, dan moeten Nederlanders daar veel langer op wachten dan andere Europeanen, meldt het AD. Dat komt omdat Nederland na een Europese goedkeuring het middel nog een keer wil testen. Het wrange is dat een paar van die medicijnen in samenwerking met Nederlandse ziekenhuizen is ontwikkeld. Er is vannacht weer een bus met asielzoekers vertrokken naar de tijdelijke opvang in Rode. Daar kunnen maximaal 150 mensen opgevangen worden, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. 12 mensen misten de bus en sliepen buiten. Voor hen werden tenten geregeld door een hulporganisatie. Het was even rustig, maar Amerika en Iran hebben elkaar weer aangevallen. Amerika begon daar gisteravond mee omdat Iran een gevechtshelikopter zou hebben neergehaald. Iran sloeg daarop terug door drones op een Amerikaanse basis in Bahrein af te sturen. Wat voor schade de aanvallen hebben veroorzaakt is niet bekend. En een Canadese piloot heeft jarenlang gevlogen zonder het juiste vliegbrevet, meldt een Canadese zender. Hij zou bijna 17 jaar lang honderden vluchten voor Air Canada hebben uitgevoerd. De man wordt verdacht van fraude en het bezitten van valse papieren. De luchtvaartmaatschappij zegt dat passagiers nooit gevaar hebben gelopen. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden met een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
9: In Klazina Veen.
17: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even

0: 30 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
1: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
3: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
1: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
2: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
4: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
5: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
6: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
7: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
9: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
12: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
15: Goedemorgen, 7 minuten over 7 op deze woensdagochtend. Tijd voor de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Tim bij de ANWB, goedemorgen.
16: Ja, goedemorgen Lars. Ja, helaas hier en daar toch wel iets van files. En er zijn ook al een paar bijzonderheden. Allereerst de A4, Rotterdam-Den Haag. Tussen Delft en Rijswijk, 20 minuten door een ongeluk. 2 rijstroken zijn er dicht door de bergingswerkzaamheden. Dan de andere kant op de A4 richting Rotterdam. Voor de Keteltunnel een file van 10 minuten. Komt daardoor een kapotte auto. Dan in Brabant, de A58 Breda-Eindhoven. Tussen knooppunt De Baars en Oorschot een 30 minuten over 8 kilometer. Er gebeurde een ongeluk en 1 rijstrook is afgekomen. Kruist. Dan een 2-tal flitsers gemeld door Flitsmeister. De A7 naar Hoorn bij Purmerend, hectometerpaal 17,6. En de A9 naar Amstelveen bij Akersloot, hectometerpaal 63,1.
17: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
15: Naast van Dijk! Met het keuzemoment van vandaag onderweg, uiteraard in de Wijngaard Woensdag editie. En zometeen muziek van Marco Schuitmaker.
17: Dit is de muziek van Radio NL.

0: alles wat ik hebben wil, Vincent, juist bij Radio NL. Daarvoor de engelbewaarder Marco Schuitmaker. Zometeen de twee liedjes van Henk Wijngaard voor het keuzemoment van vandaag. Je mag zo weer gaan appen, keuze A of keuze B. Eerst even een blik op het nieuws van deze woensdag, de 10e van juni. Het gaat over Oranje en Ronald Koeman. Koeman die gaat vandaag namelijk een persconferentie geven. Dat doet hij om 19:30 vanavond, Nederlandse tijd. Alles in aanloop naar het WK voetbal vanuit het basiskamp van het Nederlandse elftal in Kansas City. Daar komt Kitty ook vandaan. Het persmoment is live te zien op nos.nl en in de app daarvan. Daar zenden ze dat uit. Eens even kijken met wat voor uitspraken hij gaat komen. Want nou ja, Nederland is niet heel positief. Maar Koeman die is volgens mij ook nog wel aardig realistisch. Morgen dan begint officieel het WK. En zondag dan is de allereerste wedstrijd van Nederland 22:00 s'avonds. Dan mogen wij voor de buis gaan zitten. Goed, andere zaken dan voor deze woensdag. Er komt een schriftelijk vonnis in een rechtszaak tegen het Mauritshuis. Een kunsthistoricus liet 25 waardevolle schilderijen, waaronder twee van Rembrandt, na aan het museum op voorwaarde dat ze altijd getoond moesten worden. En dat gebeurt op dit moment niet. Nu eisen de nabestaanden de werken terug. Wat daarvan gaat komen, dat gaan we vast nog wel even horen. En meer te doen deze woensdag. Het gaat onder andere over VS en Iran. Het Amerikaanse leger heeft namelijk vannacht luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Op meerdere plekken in het zuiden van het land zijn daar explosies gehoord. Dat melden Iraanse staatsmedia. Het zou gaan om een vergelding voor de crash van een helikopter voor de kust van Oman. Iran is ook geantwoord met drone- en raketaanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. Goed, gaan wij het eventjes over gezellige dingen hebben. De runners van vandaag.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: Want er zijn al aardig wat runners wakker. En de ene die kijkt misschien iets fitter uit de ogen dan de ander. En de ene die blijft even in de auto zitten. En de ander die zit op een stoeltje even lekker te genieten buiten de tent. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Heb je lekker geslapen?
2: Ja, heerlijk.
0: Ja, het is kamperen, hè? Een week lang zo.
2: Ja, klopt.
0: Ik zal eventjes gauw hier langs manoeuvreren zo. Want er komt uit, ik volg bij de Volvo waar mevrouw ook in slaat, komt een man gekropen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kan je dat bevestigen? Is het lekker slapen deze week?
3: Heerlijk. Perfect. Ja hoor.
0: Even voor iedereen die maar thuis is gebleven. Ik probeer even een beeld te schetsen. Het is gewoon de achterbank die plat is gegooid. Of heb je hem eruit gehaald?
3: Nee, hij ligt gewoon plat. Met truis ligt er gewoon boven overheen. Het ligt perfect.
0: Ligt perfect. Ja, maar nou moet je hier toch ook aardig wat spullen in kwijt, zou je zeggen. Want ik zie hier helemaal geen tassen staan of wat dan ook.
3: Bovenop het dak heb ik een koffer gemaakt en daar zit alles in.
0: Dat is voldoende?
3: Ja, hoor, voldoende.
0: Ja, als ik zie wat sommige mensen meezuilen voor één weekje weg, dan denk ik, mijn god, volgens mij blijft hij 3 weken. Maar jullie passen het gewoon in zo'n koffer. Dat vind ik krap, hoor.
3: Je kan ook op naar 1000 en we gaan rijden, dan kom je de rest op 1000 en perfect.
0: Mooi, hè?
3: Ja,
2: heerlijk. Geen dikke kleding nodig.
0: Nee, goed, je hebt nu genoeg aan 2 korte broeken en 4 onderbroeken, want die kan je tussendoor even omdraaien natuurlijk, hè?
2: Precies.
0: Ja, daardoor. Nou, heel veel succes vandaag.
2: Hey, dankjewel. Jullie ook, hè.
0: Voor deze woensdag hebben we uiteraard 2 liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar staan. In het Wijngaard woensdag keuzemomentje. Jouw appie met daarin de letter A of de letter B is welkom. Keuze A mag je doorsturen voor Zolang de Motor Draait.
4: Zolang de motor draait, is er niets aan de hand. En het eind halen we allemaal. Waarom je zorgen maakt.
0: Mooi. Keuze A voor Zolang de motor draait van Henk Wijngaard. En een beetje voor de kilometervreter.
4: Rijden op de truck leek het einde voor mij. Er bestond voor mij niks beters. De handen aan de stuur als een volgende vrij. En ik noemde ze kilometervreter.
0: Goed, welke van de twee mag het zijn? Keuze A of keuze B mag je doorsturen via onze app.

Keuze A of keuze B mag je doorsturen. Keuze A is deze morgen voor Zolang de motor draait van Henk Wijngaard. En een beetje is voor de kilometervreter. Welk liedje heeft jouw voorkeur? Een haatje of een beetje is dus welkom. Voor deze Wijngaard woensdag 10 van juni live vanuit Barcelona.

0: Mag ik naar je kijken, Marcel de Groot, juist bij Radio NL op deze woensdagmorgen. Wijngaard woensdag is het traditioneel gezien elke woensdag. En zo dus ook vandaag. We hebben twee liedjes van Henk Wijngaard tegenover elkaar staan. En jouw keuze is welkom via de app van Radio NL. Dat mag je doorsturen met de letter A of de letter B. Dat is allebei voldoende. Doe een tekst of een audio-appie, dan vinden wij het wel. Met daarin dus jouw voorkeur. Spreken wat in, hou het een beetje aan de korte kant. Hè. Dan kunnen we zoveel mogelijk stemmen bij elkaar optellen. Weet dat die lastig is, maar er is maar één letter welkom. Keuze aan mag je doorsturen voor Zolang de Motor Draait.
1: Zolang de motor draait, is er niets aan de hand. En het eind halen we allemaal.
0: Ah, mooie keuze aan voor Zolang de Motor Draait van Henk Wijngaard. En een beetje is voor de kilometervreters.
1: We rijden op een truck leek het einde voor mij. Er bestond voor mij niets beters. De handen aan de stuur als we wolden vrij. En ik noemde ze... Kilometervreters.
0: Ja, de kilometervreters op keuze B. Wat heeft je voorkeur? Het is een A'tje voor Johan het Uithuizermede. Goedemorgen. Keuze B zegt René van het Monster. Dan is het een audio-appie vanuit Klasinaveen. Goedemorgen, Daan.
2: Hey, Larsie. Een hele goede morgen.
0: Goedemorgen.
2: Het is voor mij weer een makkelijke keuze, hoor. Doe mij toch maar een keuze B vandaag.
0: Keuze B. Staat genoteerd een A'tje voor Duncan vanuit Tiens. Een beetje voor Kevin uit Appingedam. Dan is het keuze A voor Luc vanuit Baarlo. Een A'tje ook voor Johnny. Johnny vanuit Weidenes. Goedemorgen. Een beetje daarentegen voor Mark uit Wieringenwerf. Lammert,
3: goedemorgen. Goedemorgen. Doe maar een beetje.
0: Een beetje, ja tuurlijk. Keuze A dan daarentegen voor Richard vanuit Bennekom. Kilometervreter voor Wouter uit Bovensmilden. Aantje voor Hans uit Eckenwiel. Aantje vandaag voor Shannon vanuit Enschede. Jan Jelle uit Zuid-Laren die gaat voor keuze A. Trudy uit Ochten, goedemorgen. Doet dan toch maar een aantje. Dikke vette A. Oude runner zegt Willy uit Milhezen. Een aantje dan voor Luc uit Annapolona. Lastige keuze, doet toch maar een aantje. Zegt Cas vanuit Sprangkapelle. En de laatste is voor Nardi uit Nuland. Goedemorgen.
4: Ja, keuze B vandaag. Laske, ciao de bakken!
0: Dat was volgens mij toch wat meer voor de vorm. Want het is keuze A geworden deze dag. En het is ook wel een toepasselijke voor de radio al meegerun. Dan was de kilometervreter ook geweest.

0: Kleurkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: House for sale?
5: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
4: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
3: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
6: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Score deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swink en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je
12: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
11: Goedemorgen!
13: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
14: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
15: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
16: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
17: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
18: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
19: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
0: Radioreclame. Kijk op adverterenopderadio.nl.
20: Attentie.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard.
1: Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vandaag starten we de dag droog en zonnig. In de middag volgen dan lokaal stevige regen- en onweersbuien. Daar is dan ook code geel voor afgegeven voor de provincies in het oosten van het land. Vandaag wordt het zo'n 15 tot 17 graden. Ook de komende dagen verlopen wisselvallig met ongeveer een graadje of 18. Maar er is ook goed nieuws. Vanaf zaterdag wordt het droger. Eerst andere zaken. Het nieuws van 7:30. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afin van der Meijs. Nieuwe medicijnen zijn voor Nederlanders veel later beschikbaar dan voor andere Europeanen. Dat komt volgens het AD omdat na een Europese goedkeuring de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. Gemeenten moeten strenger controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Minister Aartsen vindt dat er niet genoeg op gecheckt wordt, schrijft de Telegraaf. En vannacht hebben opnieuw mensen buiten geslapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om 12 asielzoekers die de bus naar de tijdelijke nachtopvang in Rode misten. Omdat de nacht erg koud was, werden er tenten voor ze neergezet.
2: Oké, dan dankjewel. Dan is het Tim bij de ANWB. Tim, goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen Lars, hallo. Ja, de ochtendspits stelt tot nu toe niet al te veel voor, gelukkig. In totaal 89 kilometer. Er zijn wel een paar files die opvallen. Allereerst de langste file van het land, de A4 Den Haag-Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel. 6 kilometer, 30 minuten. Er is één rijstrook dicht door dat ongeluk. Dan goed nieuws vanuit Brabant. De A58 Breda-Eindhoven. Die is weer vrij bij Oorschot na een eerder ongeluk. Nog 5 minuten vertraging vanaf knooppunt De Baars. Dan een file op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravensburg. 11 kilometer en 15 minuten. En een file waarvan ik eerlijk gezegd even moest googlen waar die precies lag. De N348 naar Deventer. Voor Epse 2 kilometer vanaf Gorssel. Het pittoreske dorpje daar zo. Een kwartier vertraging. Hoogstwaarschijnlijk daardoor een ongeluk.
1: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de rol.

0: Hydra, en als het gras twee kontjes hoog is...
1: Opschakelen.
0: Dat is wat we weer gaan spelen. En op het spel staat het befaamde Radio NL Mega Run pakket. Alles erop en eraan, dat kan van jou zijn. En het is verder vrij simpel, je kan hem zomaar in de wacht slepen. Ik zal het je eventjes uitleggen. Zometeen starten wij de auto, starten wij de motor van onze auto. En beginnen we met rijden. Alleen op een gegeven moment moet je wel schakelen natuurlijk. En daar is een goed antwoord voor nodig. Zes versnellingen betekent zes vragen. En misschien zelfs wel zes goede antwoorden. Bij elk juist beantwoorde vraag gaan wij een versnelling omhoog. En als jij in de zesde versnelling ook nog een keer weet te versnellen... ja, dan ga je naar huis met het Radio NL Mega Run pakket. Dat kan dus van jou zijn. Denk je, hey, dit gaat mij lukken. Mag je een appje doorsturen met daarin opschakelen. En dan bellen we je zo meteen misschien wel terug. Kom je in de uitzending en sleep je zomaar dat Radio NL Mega Run pakket in de wacht. Opschakelen is wat je mag doorsturen.
2: We zijn hier niet om te slapen, maar om je wakker te maken. Met Lars kom ik je ontwaken op Radio NL.
0: Ja, kwart voor acht op Radio NL. Nu tijd voor het laatste liedje, het nieuwste liedje van Even Serieus.

0: Senna met haar kleine vogel.
1: Opschakelen
0: is wat wij weer gaan spelen. Het is het mega rundspel van deze week. En op dit moment staat de hoogste score op 2 juist beantwoorde vragen. Dus even kijken of we daar vandaag overheen kunnen gaan. Dat gaan we proberen met Marcel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Alles wel, Marcel. Denk je dat je er overheen gaat?
2: Ja, ik wil het proberen.
0: Ja. Nou, ik moet zeggen, de vragen bestaan bijna allemaal uit algemene kennis. En ook een klein beetje aan hoe erg je Radio NL een beetje volgt. Dus als dat zo is, dan kan je dat nog wel een klein beetje helpen, Marcel.
2: Kijk, ja, nee, we luisteren altijd.
0: Nou, hey. Laten we dan beginnen en de auto starten.
1: We gaan naar de eerste versnelling.
0: Oké dan. Vraag nummer 1. Hoe heten de dagverslagen die we elke dag maken van de Radio NL Mega Run?
2: Hoe heten de dagverslagen?
0: Ja, wat is de titel daarvan? Hoe komt hij op YouTube te staan?
2: Ja.
0: Je gaat me toch niet vertellen dat we nou al crashen, Marcel? Ja, hij begint te lachen en zit het op te zoeken. Marcel, kom op, ik dacht dat we er overheen gingen, want het is niet goed nu. Ja, gecrashed bij... Nog vraag nummer 1. Of ja, gecrashed bij vraag nummer 1. We hebben ineens een antwoord kunnen noteren. Marcel, wel een hele mooie dinsdag. En kijk vanavond dan even naar onze Radio NL Dagjournaals.
3: Waar komt

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus Poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebroek. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
2: We gaan op zoek naar pellets.
3: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
5: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
6: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Pas je eindelijk het perfecte...

0: 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol. Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
4: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
5: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
2: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Wanneer er een nieuw medicijn op de markt komt, dan moeten Nederlanders er langer op wachten dan andere Europeanen. Dat is vooral het geval bij kankermedicijnen, meldt het AD. Reden is dat als er een Europese goedkeuring is, de Nederlandse overheid er ook nog eens naar wil kijken. En dat kost tijd. Minister Aartsen wil dat gemeenten strenger gaan controleren of mensen in de bijstand die uit het buitenland komen wel genoeg Nederlands kunnen spreken. Zo niet, dan moet hun uitkering omlaag, meldt de Telegraaf. Die regel bestaat al, maar in de praktijk doen gemeenten er weinig mee. In Ter Apel hebben vannacht 12 mensen buiten geslapen. Ze misten de bus naar Drentse Rode, waar de tijdelijke nachtopvang is geregeld, nu Ter Apel vol zit. Mensenrechtenorganisatie Migrate zet de tenten voor ze op. Eergisteren sliepen ook al mensen buiten bij het aanmeldcentrum. Ook zij kwamen te laat voor de bus. De spanningen tussen Iran en de Verenigde Staten lopen opnieuw op. Amerika voerde luchtaanvallen uit op Iran nadat een Amerikaanse gevechtshelikopter werd neergehaald. Iran sloeg daarna terug met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag een wisselvallige en frisse dag met flinke buien. Daarbij wordt het maximaal 17 graden en er staat een matige wind. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Ga je naar Haken Slaapcomfort.
8: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
7: In Klazina Veen.
9: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
10: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
11: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS

0: regelt het. Turnkey Utiliteitsbouw. Met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
1: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
2: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Voor het lekkerste vlees.
3: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
4: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
3: Kijk op proostop.nl.
5: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
6: Overson, groot en klein wonen.
5: Check de voorraad op overson.nl.
7: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Samen delen we Oranje.
11: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl. Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl.
12: Ja, goedemorgen. 8 uur geweest en dat betekent de start van de Radio NL Mega Run. Hebben we er wat zin in?
13: Ja, zekers.
12: Traf hem lekker aan vandaag. Veel plezier, hè?
13: Ja, dank u. Kom goed.
12: Gaan wij naar Tim van de ANWB. Tim, goedemorgen.
14: Ja, goedemorgen. Wij hebben er ook zin in Nederland, hoor. Dus het klinkt goed. Die A58 naar Breda, daar ging het wat minder goed. Bij afrit Wouwse Plantage. Een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. En vanaf knooppunt Zoomland 20 minuten extra. Niet de langste file van het land, want die staat op de N348. Zutphen richting Deventer. Tussen Gorssel en Epse 3 kilometer, een half uur door een ongeluk. Dan een pechgeval op de A2 Den Bosch Amsterdam. Tussen Utrecht en Breukelen 5 kilometer en 5 minuten. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A1 naar de Duitse grens bij Oldenzaal. Hectometerpaal 169,8. De A2 naar Amsterdam, die staat erbij bij 53,3. En de A13 naar Rotterdam vanuit Den Haag bij Delft. Hectometerpaal 11,2.
3: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
12: Ja, stonden we net nog bij jullie, maar jullie trappen hem nog niet aan.
13: Ja, hij blaast te veel.
12: Er zit nog te weinig bloed in zijn alcoholstelsel.
3: Dit is de muziek van

0: Peter Koelewijn en je wordt ouder papa.
1: Radio NL.
2: Mega Run.
0: Ja, we staan aan de start van de Radio NL Mega Run. Vanaf 8 uur mogen ze altijd beginnen met rijden. Ik denk dat we nog nooit zo'n rustige start hebben gehad. We moeten even gauw naar onze campingburgemeester toe, hoor. Want dit heeft een klein beetje tekst en uitleg nodig. Heb ik het idee. Campingburgemeester, een hele goede morgen.
3: Goedemorgen.
0: Hoe kan dit nou? Er staat nog helemaal niemand aan de start. Er zijn nog ongeveer 10 auto's vertrokken ongeveer.
3: Er zijn helemaal geen 10 auto's vertrokken. Er zijn veel meer vertrokken. Maar je hebt je verstand.

0: Het is de George Baker Selection en Una Paloma Blanca is juist bij Radio NL. Deze woensdagmorgen. Ja, goedemorgen. Inderdaad, is wel live uit Barcelona voor de start van dag nummer 3 van de Radio NL Mega Run. Maar zoals je ze net misschien half mee hebt kunnen krijgen, is het nog heel erg rustig hier aan de start. En dat heeft misschien een klein beetje uitleg nodig, want het is namelijk de enige dag van deze week dat we vanavond weer eindigen op dezelfde plek als waar we starten. En dat is in principe heel erg mooi, want dat biedt bijvoorbeeld runners de mogelijkheid om eventjes een Barcelona in te gaan. Om eventjes naar het Formule 1 circuit te gaan dat hier op 10 minuten afstand zit. Zelfs 10 minuten op de fiets. Op de fiets is het sneller dan met de auto. Alleen die ruimte hebben ze dus vandaag. Maar er zijn ook genoeg die wel routes gaan rijden. Maar goed, omdat ze dus die keuze hebben, houdt dat in dat sommige runners er wel eventjes voor kiezen om iets later te beginnen. Ze gaan toch de stad in. Ze gaan toch naar het circuit. We gaan geen route rijden. Dat hoor je best wel veel. En dat allemaal dus omdat ze vanavond ook weer op dezelfde plaats terugkomen. Er zijn ook een paar auto's. En die kunnen simpelweg niet rijden. Daar is te veel aan kapot. Dus die hebben vandaag dan weer een dagje om te sleutelen. Komt ook goed uit. Maar dat is dus de reden dat het op dit moment nog even een klein beetje rustiger is aan de start van de dag nummer 3. Maar dat houdt ons niet tegen. Ook uiteraard vandaag gewoon genoeg gekkigheid. Nu eerst even muziek van Chris Bauer.
1: Wie gaat er met me mee? Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
3: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
2: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Stap binnen bij Gritter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte sta-caravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op grittercaravans.nl.
6: Gritter Chalet en sta-caravans.
4: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
8: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
7: Ja, de leeuw komt eraan.
8: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
9: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Eelder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Eelder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarkteelde.nl.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen? 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
12: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
13: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Adverteren op de radio.nl. Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
16: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
17: Wil jij ook in onze WK-selectie?
16: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: 30 jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Vandaag starten we droog en zonnig. Het begint best wel als een prima dag hier, maar vanmiddag kan het weer een klein beetje gaan regenen. De temperatuur van vandaag komt uit op ongeveer een graad of 17. Ook morgen wisselvallig, dan ongeveer 18 graden. En vanaf zaterdag wordt het weer wat droger. Dan nu het nieuws van 8:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afnie van der Meijs. Gemeenten moeten beter checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken. Die taak hebben ze nu al, maar volgens minister Aartsen gooien ze er met de pet naar, schrijft de Telegraaf. Nederland is veel strenger met het toelaten van nieuwe medicijnen dan andere Europese landen. Met als gevolg dat patiënten langer moeten wachten op geneesmiddelen. Vooral middelen tegen kanker blijven daardoor op de plank liggen, schrijft het AD. Nadat Iran maandag een Amerikaans gevechtshelikopter zou hebben neergehaald, is de onrust tussen de VS en Iran opnieuw opgelaaid. Over en weer worden aanvallen gemeld. Het is niet bekend wat de schade is.
3: Oké, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van Tim van de ANWB. Goedemorgen.
5: Hey, hallo, goedemorgen. Lars, sta jij midden in een tornado of zo? Wat gebeurt daar allemaal, man?
3: Ja, we staan hier aan de start van de Radio NL Mega Run. Ik denk niet dat we dat nog extra hoeven uit te leggen.
5: Nee, dat was duidelijk. Maar let op jezelf, zou ik zeggen. Hey, er zijn meerdere files in Nederland te melden. Onder andere op de A2 Eindhoven-Maastricht. Bij Maastricht-Noord een half uur extra. Er is een ongeluk gebeurd en je moet er langs over de vluchtstrook. Verder de A27 Almere-Utrecht. Bij Eemnes ook een ongeluk. Vanaf Almere Hout ongeveer 35 minuutjes. Dan in Brabant goed nieuws over de A58 naar Breda. Vanaf Wouwse Plantage nog 10 minuten extra, maar de weg is weer vrij na een ongeluk daar. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Een heel rijtje, onder meer de A1 richting Apeldoorn bij 125,5. De A16 naar Breda bij 71,0. En de A28 naar Zwolle bij 157,1.

live in het Barcelona voor de start van dag 3 van onze run. En het wordt ook alweer drukker aan de start. Steeds meer auto's beginnen aan de route van vandaag.

0: André Hazes en ik meen het.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: Ja, dagie nummer 3 en we hebben er zin in. Zoals gezegd, steeds meer runners die worden inmiddels ook wakker. Want er waren toch nog best veel die lagen te slapen. Het kan aan meerdere factoren liggen. Er zijn namelijk al wel heel wat runners die de weg naar de startboog weten te vinden. En op het moment dat ze daar doorgaan, ja, dan gelden de regels van de camping niet meer. Met andere woorden, dan mogen ze massaal gaan toeteren. Want ze zijn niet meer op het campingterrein. En daar wordt ook gretig gebruik van gemaakt, als ik het zo mag zeggen. We horen verschillende verhalen. De ene die gaat dus inderdaad wel de stad in, de ander gaat lekker route rijden. We hebben een paar gesproken, die gaan het natuurpark in, want ook dat is een optie. En een andere kant op, een andere route gaat richting Lorette en Mar. Dus wellicht dat sommigen daar nog wat jeugdherinneringen kunnen ophalen, omdat ze er vroeger zijn geweest. Daar horen we ook veel over, dat mensen voor die route kiezen. Dus we gaan het zien. Ook wij trappen hem bijna aan. Het is bijna inpakken. En dan gaan we zo meteen ook beginnen aan dag nummer 3 van de Radio NL Megadun.

Bernie over onder andere de Playa. Daar gaan ook veel runners vast wel naartoe vandaag. En ook wij gaan hem aftrappen rond het ochtendprogramma voor vandaag dan af. Maar je hoeft zeker niks te missen van de Radio NL Mega Run. Je kan zoals gebruikelijk meekijken via de dashcam. Althans, we gaan eerst eens even kijken en horen bij het Formule 1 circuit. Komend weekend rijdt onder andere Max Verstappen de race van Catalunya van Spanje. Ja, en dat is hier dus zo'n 2 kilometer vandaan. Dus daar gaan we zo meteen als eerste horen en kijken of daar runners tegenkomen. Dat uiteraard later vandaag te zien in het Radio NL Mega Run Dagjournaal. Dat was hem dan voor deze woensdag. Morgenochtend 6 uur, dan spreken we elkaar weer.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
1: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel 15.070 euro terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
4: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenenwiesel bij Apeldoorn. Met een royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni.
5: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
6: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
7: Goedemorgen.
8: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
11: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
12: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
13: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
16: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
17: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen.
16: Ja, de leeuw komt eraan.
17: Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
18: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
20: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
20: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
20: Groot of kleine zomertour.
19: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
7: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Bij een schietpartij in het Zuid-Afrikaanse Johannesburg zijn 12 doden gevallen en 9 mensen gewond geraakt. Het vuur werd geopend in een sloppenwijk. 10 zwaar bewapende mensen stapten uit een witte auto en begonnen op woningen te schieten. Ze vluchtten daarna in dezelfde auto weg. Er is nog niemand aangehouden. Gemeenten moeten checken of statushouders met een uitkering wel genoeg Nederlands spreken, maar dat doen ze amper. Daarom komt minister Aartsen met strengere regels, heeft de Telegraaf gehoord. Als iemand niet aan de taaleis voldoet, gaat er 40% van de uitkering af. Als er geen verbetering komt, vervalt die helemaal. Het conflict tussen Amerika en Iran laait opnieuw op. Beide landen hebben elkaar vannacht aangevallen. Amerika begon daarmee nadat er een Amerikaans gevechtshelikopter was neergehaald en ze Iran daarvan beschuldigen. Iran heeft daar weer op gereageerd met aanvallen op Amerikaanse bases in Bahrein, Jordanië en Kuwait. En een scheidsrechter uit Somalië die zou gaan fluiten op het WK kwam afgelopen weekend Amerika niet in en nu is duidelijk waarom. Volgens Washington zou de man banden hebben met terroristische organisaties en een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. De man zou de eerste Somalische scheidsrechter op het WK zijn. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, terwijl het in het binnenland gaat regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
24: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
23: In Klazina Veen.
25: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
26: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
25: Echt?
26: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollo.
29: Lucas Outdoor in Wolvenga.
30: De mooiste tuinzets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
29: Genieten van je tuin.
30: 7 dagen per week geopend.
29: Lucas Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
31: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
32: Want u scoort bij Isolatie Noord.
19: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
33: Lieve mensen, al die

0: zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
1: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Bijna 7 minuten over 9, de hoogste tijd om te beginnen met werk en uitvoering. Ja, dat mag dan ook wel een keertje, 7 over 9. Dat gaan we ook snel doen met de meldingen van de ANWB. Tim, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen teken. Ja, de files van de ochtendspits lossen snel op. We zitten nog rond de 50 kilometer, alles bij elkaar. Nog een paar opvallende zaken. Allereerst een ongeluk op de A2, Eindhoven-Maastricht. Tussen knooppunt Kinzijde en Maastricht-Noord. 3 kilometer en een kwartier. Je moet daar over de vluchtstrook. Op de A20 dan, hoek van Holland-Gouda. File voor Schiedam, 5 kilometer en 40 minuten door een ongeluk. Er is daar slechts 1 rijstrook open momenteel. En door wegwerkzaamheden viel op de N810, Zevenaar richting Duiven. Voordat je de A12 kunt, 3 kilometer en 20 minuten vertraging vanaf Groessen. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Emmeloord bij 99,8. En langs de A28 naar Zwolle bij 157,7.
5: Tim, dankjewel voor dit moment. En dan spreken we elkaar ongetwijfeld na 10 nog een keertje.
6: Dat gaan we doen. Tot zo.
5: Tot zo dan.
7: Hoi. Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
5: Take a bow down. Het is een kwestie van muziek tijdens je werkzaamheden. En die hebben we voor je. We beginnen heel vrolijk met Sieneke. Ik doe wat ik wil.
7: Dit is de muziek van...

ook alweer ruim 14 jaar geleden dat deze single uitkwam van de mannen van Helemaal Hollands. En nog steeds staan ze op het podium met de grote smile. En dat doen ze natuurlijk met hun medleys. Ja, gebaseerd op het publiek wat voor hen staat. Dat kan Nederlandstalig zijn, dat kan Engels zijn, dat kunnen dance classics zijn. En afgewisseld met Nederlandstalige muziek. Waaronder deze classic, want zo mag hij wel omschreven worden. Delilah! Aan het begin van de nieuwe werkeruitvoering die van halverwege de week alweer... de

0: Woensdag die hebben wij natuurlijk ook ingericht als Wijngaard Woensdag. Dus er zitten vandaag een extra aantal Wijngaard Classics in. We gaan weer iemand toevoegen aan het elftal van Radio NL, zodat de televisie eraan komende vrijdag uitgaat. Kortom, druk, druk, druk, maar met heel veel enthousiasme. We zijn er klaar voor. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Dit is Werk in Uitvoering.

Het is de nieuwe single van Robert van Emert. Vorige week vrijdag mochten we deze als eerste draaien. En toen belden we ook even met hem. En het lijkt wel alsof ja, alles wat hij aanraakt in goud, diamant of ja, platina verandert. Want het is hit na hit na hit. En deze kan ook weer bijgeschreven worden. En let op onze woorden. Over een aantal weken dan zijn die streamcijfers dusdanig hoog dat er ongetwijfeld wederom een award uitgereikt kan worden. Je hoorde hem, Robert van Emert met Zandloopster. Ja, de meningen die zijn nog wat verdeeld over het WK. Ja, Nederland dit, Nederland dat. Ik heb gisteren ook nog wat mensen gesproken. Die hadden maandagavond ook zitten kijken. Die zeiden van, oh, als we hiermee moeten doen, dan komen we de pool niet eens door. Dus, oh ja. Maar dat is meestal een slechte generaal is een goede uitvoering, toch, zeggen ze. Daar gaan we dan maar voor. Aankomende zondag de eerste wedstrijd van Oranje. En sowieso die poolwedstrijden, die moeten we doorzien te komen. 3 wedstrijden. Nou, zondag dus de eerste. En ook op Radio NL gaat het niet onopgemerkt voorbij. Want de dikdakkers, die zijn weer bereid om het WK nog meer kleur te geven. De kleur oranje natuurlijk. Wat wij gaan doen is de komende dagen mensen selecteren voor het elftal, het Radio NL elftal. En aankomende vrijdag dan komen de dikdakkers hier langs in de studio van Werk en Uitvoering om te husselen met de 11 balletjes. Daar zitten dan de namen in van de kandidaten. En een ervan wint aankomende vrijdag een flatscreen en die wordt diezelfde middag door de dikdakkers bij de winnaar of winnares thuis bezorgd. Nou, in alle programma's mogen wij 1 kandidaat toevoegen aan het elftal. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is het woord voetbal insturen via de app van Radio NL. Gemakkelijk en wel. Vanaf dit moment kan dat. Het woord voetbal insturen via de app. En dan mochten we je terugbellen in de uitzending, dan mag je een positie kiezen in het veld. En bij deze kan ik je melden dat rugnummers 7 en 9, die zijn inmiddels vergeven. Leon heeft rugnummer 9 gekregen en Jarno heeft nummer 7. En die andere 9, die zijn dus nog vrij. Daar mag straks een keuze uit gemaakt worden. Vanaf nu dus, het woordje voetbal insturen. En wie weet ga ik jou zo meteen bellen.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
3: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht. Al jaren bekend om zijn beroemde gehaktballen, droge worsten en schnitzels, maar natuurlijk ook van zijn barbecue vleesschalen. Slagerij Visser in Nieuw-Dordrecht voor het lekkerste vlees.
3: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
5: Op zoek naar een nieuwe vloer? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
6: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
7: Tweede huis, vakantieplek of mantelzorg? Overson in Apeldoorn heeft een mega voorraad nieuwe en gebruikte chalets, staakcaravans en tiny houses op een gigantisch showterrein.
8: Overson, groot en klein wonen.
7: Check de voorraad op overson.nl.
6: Kozijnen vandaag besteld met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
9: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio RL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilde.nl.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: Oh, die wil ik ook. Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En drentsehottub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op drentsehottub.nl.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
14: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
17: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
18: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
17: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
19: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. 11 luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
20: Wil jij ook in onze WK-selectie?
19: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Raad.

aantal jaartjes op muzikaal gebied moeten missen. Maar ja, het kruipt dan toch weer waar het niet gaan kan, zoals het dan wel eens gezegd wordt. En dan komt hij terug. En hoe? Roy Raymond natuurlijk. En als Roy dan even in de geschiedenisboeken van Radio NL bijhalen, dan zullen velen zich hem nog herinneren als de man die er altijd bij was op de zomertours. En dan had natuurlijk één grote hit. En toen Radio NL eigenlijk net was begonnen, toen had hij die hit te pakken. En ik weet nog wel, in de Snake Week was het op een gegeven moment de Snake Week hit. Later is hij met Radio NL kriskras door het land gaan toeren met die zomertour. En zou je dan kunnen zeggen, de cirkel is rond. Want het begon allemaal met een knalrooie rubberboot. En nu gaat het over een knalgele scooter. Ja, even nog een klein stukje af van die knalrooie rubberboot. Dat ging toen de tijd zo.

En het handelsmerk van deze man was overal in het land waar hij hem tegenkwam. Stond hij op blote voeten op het podium? Is dat nog steeds het geval, ja of nee? Nou, we kunnen hem binnenkort vragen. Hij wil heel graag een keertje langskomen. En ik denk dat we die uitnodiging zeker moeten gaan versturen. Roy Raymonds dus met knalgele scooter hier op Radio NL. 11 uurtjes over 9:30, over 11 gesproken. Er zijn al 2 plekjes vergeven in het elftal. Nummer 9 en nummer 7, die zijn voorzien van namen. Die andere 9 cijfers, die mogen nog ingevuld worden. En een daarvan gaan we binnen nu in 10 minuutjes doen. Wanneer jij het woord voetbal instuurt via de app van Radio NL om zo kans te maken een plekje in het elftal te verwerven. Belk je, dan ga je er vandoor met het Radio NL oranje pakket. En natuurlijk het feit dat je in het elftal staat en aankomende vrijdag kans maakt op een flatscreen bij jou thuis bezorgd door de Dikdakkers. Jawel! En we moeten natuurlijk niet vergeten, het is Wijngaard woensdag. Haha, we mogen er weer eentje doen uit het immense repertoire van Henk. Dit is Bak Roest op 18 wielen.

0: Marco Schuitmaker en wat zou ik daarvoor moeten doen? Ik zat ondertussen stiekem mee te kijken met de megarunner. Dat kan via radionl.tv. Dan zie je aan de ene kant het clipje draaien wat wij, van de muziek die wij draaien. En aan de andere kant zie je de beelden live vanuit de auto. En die auto die stopte. En Lars die ging informeren bij een aantal mannen die daar voor de beveiliging stonden in de hesjes. Maar volgens mij was dat wat ik eerder op de radio al hoorde, om bij het circuit te kunnen komen van de Formule 1. En die mensen die stonden te wijzen van nee, die kant en omdraaien. Dus ik heb stiekem het vermoeden dat hij alles in de strijd gooide. Dus van ja, Nederlandse radio, we komen hier voor Max. Dus als een beetje geluk staat hij hier gewoon straks. En er is hem al zoveel geluk, dit zal ook goed komen. Zeker weten. En anders is het zeker terug te zien in het dagjournaal. Erg leuk. Wij gaan een belletje doen en dat heeft alles te maken met ons voetbalitem. We hebben een elftal te vullen en tot nu toe hebben we 2 spelers op het veld. Nou ja, dan win je de wedstrijd nooit een keer. We hebben er 11 nodig en we gaan wederom iemand toevoegen die het woordje voetbal heeft gestuurd. Even kijken wie wij krijgen te spreken. Nummer 9 is... Hallo?
1: Hallo,
0: met wie?
1: Hi, met Manita.
0: Manita, goedemorgen. Je spreekt met Tirke Wouda, Radio NL.
1: Hoi, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Je zit in de auto, Manita?
1: Ja, in de vrachtwagen.
0: In de vrachtwagen. Waar gaat de reis naartoe vandaag?
1: Ik ga nou weer terug naar de zaak, naar Friesveen.
0: Oké, even laden los en dan volgende ritje, of is het klaar?
1: Ik heb een trailer weggebracht naar België, dus dan ga ik solo weer terug.
0: Solo? Jongens, wat een rit ook weer even. Even naar België op en neer.
1: Nou, inderdaad.
0: Ja, hey, maar met de voetbal wel thuis? Kun je het allemaal een beetje volgen? Hoe lijkt het?
1: Ja, zeker.
0: Goed zo. Dus heel belangrijk. Manita, wij hebben 2 plaatsen in het elftal. Die zijn inmiddels ingevuld. En dat is nummer 9 en nummer 7. Welk nummer mag ik jou geven?
1: Doe maar nummer 11.
0: Nummer 11, zeg jij. Even kijken, dan ga ik dat voor jou regelen. Manita, zetten wij op nummer 11. Dat betekent dat wij inmiddels 3 spelers hebben. En het leuke is, Manita, jij krijgt van Radio NL het prijspakket, inclusief de oranje gadgets en leuke hebben dingetjes van de Dikdakkers. Dus een goed gevuld voetbal oranje pakket namens Radio NL. Gaan we naar je opsturen.
1: Oh, wauw, heel blij mee.
0: Hey, en aankomende vrijdag, dat is toch even van belang. Vrijdagmiddag, ergens tussen 12 en 3, zullen wij de Dikdakkers op pad sturen met de welbekende cabrio. We gaan met z'n allen naar Amerika cabrio. Die gaat rijden door Nederland. Ben jij vrijdagmiddag thuis?
1: Jazeker, dan blijven we gewoon voor thuis.
0: Nou ja, je zit erbij, de 11, jouw naam gaat mee en een van de balletjes. Vrijdagochtend zal tussen 11 en 12 hier de loting plaatsvinden. De Dikdakkers zullen 1 balletje eruit halen. En mocht het zo zijn dat jij in dat balletje zit, qua naam dan, dan rijden ze hier vandaan rechtstreeks naar jouw woonplaats om de televisie bij je te bezorgen.
1: Nou, ben heel benieuwd. Spannend.
0: En anders wij wel. Ik wens jou een hele fijne dag, nog heel veel veilige kilometers en maak er nog een hele mooie dag van.
1: Ja, hetzelfde gewenst. Fijne uitzending.
0: En je mag toch even blijven hangen voor de gegevens. Dan kunnen we alles keurig netjes regelen.
1: Top.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Dit is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: Houthandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
2: Op zoek naar de camper van uw dromen? Kom naar Bakker Campers in Wenen-Wiesel bij Apeldoorn. Met de royale keuze van diverse modellen campers vindt u altijd een camper die bij u past. Kijk op bakker-campers.nl.
3: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Ai, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
8: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
9: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
10: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
11: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Oranjefans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarige internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
13: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker, Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
14: Ah, nee hè.
15: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
14: Ja, weer eens.
15: Nou, proef jij even.
14: Oh ja?
15: Ik heb net koffie gezet.
14: Lekker.
15: Kom maar even binnen, dan kun je hier wachten. Je
16: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
17: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl. Radio NL.
18: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio.
18: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
18: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg is een klopjacht aan de gang op de 10 schutters die het vuur openden in een sloppenwijk. Daarbij kwamen 12 mensen om het leven. 9 raakten gewond. Volgens de lokale politie kwamen ze aan in een witte auto en vluchtten ze daar ook weer mee weg. Sinds 2 weken zijn fatbikes in het Amsterdamse Vondelpark niet meer welkom en dat heeft tot nu toe 39 bekeuringen opgeleverd. Ook kregen rond de 30 mensen een waarschuwing. Fatbikes mogen het Vondelpark niet meer in omdat ze voor overlast zorgen. Een boete is, afhankelijk van je leeftijd, maximaal €115. Er hebben vannacht bijna 40 asielzoekers in de tijdelijke nachtopvang in Rode geslapen. Die tijdelijke opvang is er omdat het aanmeldcentrum in Ter Apel vol zit en er nog geen structurele oplossing voor is gevonden. Nog 12 andere asielzoekers wilden ook gebruik maken van de opvang, maar misten de bus. Zij sliepen buiten. En de Somalische scheidsrechter die op het WK in Amerika zou fluiten, maar het land niet inkwam, zou banden hebben met terroristen. Althans, dat beweert Amerika, dat niet met bewijzen voor de beschuldiging komt. De FIFA zegt er niks aan te kunnen doen, omdat het gastland bepaalt wie er naar binnen mag. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
1: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
0: In Klazina Veen.
2: Voortman bestaat 70 jaar en dat vieren we groots. Bij aankoop van een complete keuken of badkamer maak je kans om tot wel €15.070 terug te winnen. Tot ziens bij Voortman in Pessen of Assen.
3: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
2: Zeg het Voortman. Open dag bij Voortman. Op 26 en 27 juni. Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chalets vakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleef het op glittercaravans.nl.
22: Glitter chalets en staakcaravans.
25: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
26: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio NL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Daal en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilde.nl.
27: Kleine billetjes, grote actie, Petrekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
28: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op de radio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
29: We waren binnen no time uitverkocht.
28: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl. Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
30: Deel 2 van Werk en Uitvoering staat op het punt van beginnen. En zo meteen om 10:30 is er ruimte voor 3 verzoekjes. Ja, het is bekend natuurlijk, de 10:30. Het enige wat je daarvoor hoeft te doen om een liedje door te kunnen geven is de gratis app van Radio NL erbij pakken. Even de naam van de artiest vermelden met het bijbehorende liedje. En wie weet kunnen we jou 10 juni onvergetelijk maken door jouw suggestie te draaien. Het is de hoogste tijd om even de update te vragen voor wat betreft het verkeer. Tim, goedemorgen. Ik hoorde hem net nog wel op de achtergrond, maar Tim is denk ik... er staat ook nog maar één, zag ik. Het springt echt heel snel naar beneden en dat is positief. De A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. Daar doe je nog 5 minuten langer over. En dat waren de files voor dit moment. Dan nog wel een aantal flitsers die worden gemeld door Flitsmeister. De A1 Amsterdam Amersfoort even oppassen met 10.5. A6 Lelystad Emmeloord 99.8. De A9 Alkmaar richting Amstelveen bij 36.5. En de laatste voor dit moment komt vanaf de A35 Almelo richting Enschede. Daar even oppassen bij hectometerpaal 51.6.

0: En het tweede deel gaan we feestelijk van start. Geef wat kleur aan heel je leven. Dat is het advies wat we maar krijgen van niemand minder dan Wolter Kroes.
1: Dit is de muziek van Radio 1.

Ik word hier oprecht zo fantastisch vrolijk van en happy. Ja, alles wat het maar met zich meebrengt. Omdat zomerse gevoel, dat warme weer, het zonnetje erbij en blije mensen om je heen. Daar is hij voor gekozen en uitgebracht. Ferry de Lid samen met Jacques en Marco in Monaco. Dit is een liedje wat je de komende zomer veelvuldig voorbij gaat horen komen. Daar zit ik absoluut geen seconde over in. Ja, misschien deel jij die mening ook en dat je denkt van ja, deze moeten we vaker horen. Nou, dat kan natuurlijk. De verzoekprogramma's die lenen zich daar uitermate goed voor. En straks hebben wij ook een klein verzoekmomentje. En dat is het moment dat er 3 op verzoek gedraaid gaan worden in de 3 na half 11. Dat allemaal straks. Ik zie al leuke suggesties binnenkomen. Dus wij gaan een keuze maken. En die ga je dan over een minuutje of 18, hooguit 19 voorbij horen komen. Uurtje nummer 2.

Mannen hebben natuurlijk zoveel mooie liedjes gemaakt. En als je er dan zoveel wil draaien, dan is het alleen maar leuk dat er een medley is. En die is gemaakt door Next One. En je hoort de Cats Forever hier op Radio NL in werk en uitvoering. Zometeen nieuwe muziek. Mike Versteeg hebben we voor je met Hartslag van je Heupen. En dit, ja, ook zo'n heerlijke zomerse plaat. Veel gedraaid en dat zullen we nog veel doen. Jeroen van Zel.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
0: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
3: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
5: Kozijnen bestellen, toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
6: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
7: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
6: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
8: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
9: Het is feest bij Concordia, al 120 jaar thuis in de regio.
10: Concordia.
11: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
12: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
13: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
14: Nou,
13: naar Zwaagstra.
15: Zwaagstra sierbestrating in Hogeveen.
13: Al aan de A37.
11: Koop de Waldgereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
16: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 km per jaar.
17: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
18: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van de Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
19: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
20: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
19: Lekker hoor.
20: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
19: Boeie.
20: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
19: Zoé.
20: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
19: Yes.
20: De meeste en de beste aanbiedingen.
19: Hamster.
21: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
22: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dick Dakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
23: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: half elf. Woensdagochtend 10 juni en inderdaad ook deze woensdagochtend is er weer een 3 na half 11, zoals we dat traditiegetrouw iedere werkdag doen rond dit tijdstip. Mark uit Heemskerk, we gaan je feliciteren, want jouw verzoekje zullen we als eerste gaan draaien. En die schrijft: goedemorgen teken, deze zonnige morgen zou je ik weet niet hoe van Arie Post willen draaien. Dat kunnen we. Het is zijn nieuwe single, een oude van Benny Nijman in een 2.0 jasje. Met heel veel plezier gaan we die als eerste voor je draaien. De 3 na half 11.
1: De 3 na half 11. Nummer 1.

0: na half elf. De drie na half elf.
1: Hey, Tekoda, goedemorgen. Ja, graag voor de drie na half elf. In Spanje. In Spanje schijnt altijd de zon. Ja, natuurlijk voor al die mega runners en die toppers. Hè, doen ze het mooi, hè? Mooie video's op de socials, heerlijk. Hey mensen, werk ze vandaag allemaal. En ook voor de mannen hier van Ten Ham. Stoutconstructie, gast erop, mannen.
0: Nummer 2.

0: Ja, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Niemand minder dan Mart Hoogkamer. En in Spanje, mocht je net mee hebben zitten kijken naar RadioNL.tv, dan zag je twee schermpjes. Eén was de dashcam van de auto waar Lars in rijdt met de meegerun. Dat was Spanje. En dan zie je inderdaad ruitenwisseltjes en af en toe een drupje op de voorraam. En links was het schermpje waar wij Mart Hoogkamer draaiden met in Spanje. En daar ging het geweld los op het strand in de volle zon. Oud liedje natuurlijk van Basie en Adriaan door Mart in een hedendaags jasje gestoken in Spanje. En misschien heb je dat nieuws meegekregen dat ook hou je rustig, rustig, rustig, hou je rustig, kalm en stil. Dat die ook in een nieuw jasje is gestoken voor de WK voetbal. En dat heeft alles te maken met de VAR. Dan zie je Bas Nijhuis als dirigent. Aantallen BN'ers die in het koor zitten. En Adriaan die ook een rolletje speelt samen met Jaap Stam in dat clipje. Erg mooi gedaan. En dat je je rustig moet houden dat de VAR even naar het schermpje gaat kijken. En als je daar rustig blijft, loopt het misschien allemaal wel heel goed
1: uit. De 3 na 10:30.
0: Dus wat dat betreft, die liedjes van Basie en Adriaan is de basis voor heel veel leuke liedjes. En ja, zo gek waren die liedjes niet. En stel dat je ze allemaal hebt en je luistert ze af, dan denk je, oh ja, de bakker hebben we gehad. Dat oversteken met zebrapad, met veilig oversteken. Nou ja, dat zijn er zo gigantisch veel liedjes. En dan niet te vergeten de Spaanse lessen, de Griekse lessen, de Franse lessen. Jeljo en is goeienacht. Nou ja, dat moet allemaal. We hebben het als kind zijnde allemaal meegekregen. Heel stiekem. Als volwassenen zijnde kijken we nog steeds. Jawel. We kunnen er nog één doen als het gaat om de 3:30. En die hebben we vorige week ook al een keer gedraaid. Een liedje wat wij niet gek vaak draaiden. Maar ja, de suggestie wekt ons om het toch nog een keertje te gaan doen. En dat is dat leuke duetje van

0: Eigenlijk was het een soort van bonusje op de 3.5-11. Want halverwege kwam er een appje binnen inderdaad. Of BZM wilde gaan draaien met Mon Amour. Nou, dan is het gewoon de 4.5-11 geworden. In dit geval bij deze gedaan. Simone was het. Simone Eikens, die had hem aangevraagd. Wij gaan langzaam op weg naar het nieuws van 11 uur. Zijn we straks bij je terug met deel 3 van Werk en Uitvoering. Maar de belangrijkste plaat staat nu voor je klaar van deze week. En dat is de single van Jeffrey Leunenberg, Italiani.
1: Deze week is Italiani van Jeffrey Leunenberg de

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef.
0: Ja. Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens. Hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
3: Proost.
0: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
5: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
6: Yeah!
4: Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
5: Dichterbij dan je denkt.
4: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
4: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
9: Want u scoort bij Isolatie Noord.
10: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
14: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
15: BTN De Haas. Al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. Aanmerken en producten uit onze eigen fabriek. Getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor BTNDeHaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
16: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
17: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
18: Een ijs koffie voor mevrouw.
17: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
19: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
20: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
21: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
21: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
22: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
3: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
18: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Afne van der Meijs. Opnieuw is een woning in de Rotterdamse wijk Portugal doelwit geworden van een explosie. Het is al de derde ontploffing in dezelfde straat in een paar weken tijd. Bij de laatste explosie ontstond ook brand. Niemand raakte gewond. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de drie incidenten. De parlementaire enquêtecommissie die de aanpak van de corona-epidemie onderzoekt is weer begonnen met de verhoren. Vandaag zijn oud-ministers Tamara van Ark en Wouter Koolmees aan de beurt. Van Ark hield zich bezig met de vraag of de coronamaatregelen versoepeld konden worden en hoe het corona-toegangsbewijs eruit moest zien. Paus Leo zegent vandaag de hoogste toren van de Sagrada Familia in. Na bijna 125 jaar is het einde van de bouw van de beroemde basiliek in Barcelona in zicht. Dat de paus het juist vandaag doet is geen toeval. 100 jaar geleden stierf de architect van de basiliek, Antoni Gaudi. Zaterdag begon de paus aan zijn bezoek aan Spanje. Donald Trump heeft zich de woede op de hals gehaald van liefhebbers van manga. Dat zijn Japanse stripverhalen. In een video is Trump te zien als ninja uit een populaire serie. Dat pikken de manga-fans niet en daarom zijn ze in Japan een handtekeningenactie begonnen. Die is al 20.000 keer ondertekend. En dan nu het weer van Weer Online. Aan de kust is het droog, maar in het binnenland gaat het regenen. Het wordt vandaag 14 tot 17 graden. Vanavond en vannacht krijgen we meer buien. En tot zover het ANP-nieuws.
22: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
23: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
22: In Klazina V.

0: Groothandel Martin Robbe vindt u aan de Heerenveenseweg nummer 3 in Oldebekoop. Of kijk op martinrobbe.nl.
1: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
2: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
3: De Weerzeloze Markt. Dat is altijd weer een feest.
4: Aanstaande zaterdag zijn we er weer.
5: Jij ook?
4: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
6: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy. Met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
7: Lieve mensen, aan die handen.
6: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
8: Op zondag 14 juni is er van 12 tot half 5 een bromfietsenmarkt op de Weerseloze Markt. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
9: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Haal maximaal rendement uit je reclame-euro. Kijk op adverteren op de radio.nl.
12: Het derde en laatste deel van de woensdagochtend. En inderdaad, het is Wijngaard woensdag. Er moet zo meteen nog eentje van Henk gedraaid worden. Tim heeft misschien nog wel een suggestie. Tim, heb je een favoriete plaat van Henk Wijngaard?
13: Ja, Henk Wijngaard. Ja, natuurlijk toch wel gewoon de classic. Ja, toch? Ik zou gewoon lekker met de vlammende pijp doen.
12: Die vind jij wel leuk, hè?
13: Ja, tuurlijk. Dat is gewoon de classic.
12: Ga ik die er zo meteen bij zoeken? Ga je die zo meteen horen hier op Radio NL?
13: Gezellig, gezellig.
12: Buiten de vlammende pijp om is er nieuws over waar het stilstaat en langzaam rijdt, Tim.
13: Jazeker, helaas zijn er twee files te melden op een en dezelfde snelweg. Allereerst A12 richting Utrecht. Tussen Bodegraven en Woerden vanuit Den Haag een file van 10 minuten. Komt er een ongeluk, linkerrijstrook is dicht. Nou dan kilometers verderop op diezelfde A12 voor de Duitse grenscontrole. Daar nu 6 kilometer en een kwartier. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A2 richting Amsterdam bij 33,2. Maar ook de A16 naar Breda staat erbij bij 71,0.
12: En dat waren ze alweer voor dit moment. Dankjewel Tim en dan heel graag tot de volgende. De ronde.
13: Yes, tot de volgende keer. Hoi, hoi.
14: Flitser aan of afmelden? Meld het in de

Het is Wijngaard Woensdag hier op Radio NL. En Tim van de ANWB die liet ons weten van... ja, doe maar even een klassieketje. Dan meteen ook maar de allergrootste hit. Zoals hij ook in de Henk Wijngaard top 30 op nummer 1 stond. Met de vlam in de pijp. Henk Wijngaard hoorde je in werk en uitvoering. En dit is Jannes met Dans tot de morgen met mij.

0: Morgen de Date met Roberto Giacchetti en de Scooters. En I Save the Day hier op Radio NL in werk in uitvoering, waar het bijna 11:30 is. Zometeen natuurlijk het uitgebreide weerbericht. Komt er na alle ellende ook weer eindelijk weer wat extra zon deze kant op. We kunnen het zometeen horen.
1: Dit is de Radio NL Mega Run.
0: Ja, de megarun. Wij zagen vanochtend natuurlijk al prachtig mooie beelden van hetgeen wat er allemaal zich afspeelde nadat de rit van start was gegaan in Spanje. En ja, toen zei ik al, volgens mij zijn ze met halsbrekende toeren bezig. Is dat ook daadwerkelijk het geval? We kunnen het nu vragen aan Lars. Lars, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Tik. Nou, dat soort toeren hebben we inmiddels niet meer. We hebben wel geprobeerd om inderdaad op het Formule 1 circuit te komen.
0: Ja.
2: Waar dit weekend ook geraced zal gaan worden. Vorig jaar hadden we succes bij het circuit van Oostenrijk. Maar nou kwamen we er echt niet in. En dat heeft alles te maken met dat die race ook gewoon dit weekend was. Dus zonder vertoon van pasje kwam je niet verder.
0: Nee, ik had nog het idee, want jij stond met een aantal van die mannetjes in van die gele hesjes te babbelen. Ik denk, die gaat nu uitleggen aan Nederlandse radio. We komen voor Max en dat soort dingen. Ik denk, nou, dan oogje toekruipen en rij maar even door. Maar nee dus.
2: Nou, dat is precies wel wat ik heb gezegd. De Nederlandse nationale radio. En helemaal vanuit Holland hier deze kant op gekomen. Ja. En Max Verstappen. En nou ja, ze trapten er niet in. Dus
0: zonde.
2: Toen moesten we weer omkeren en verder met de dag, zeg maar.
0: Hey, en waar rijden jullie op dit moment? Want ik zag net beelden van, als het zonnetje daarbij is, dan is het jaloersmakend.
2: Ja, we hebben de camera heel even uitgezet en dat heeft een reden. We zijn namelijk stiekem alweer even vooruit gereden. We hebben hetzelfde gedaan als gisteren. Maar we rijden nu in Jorette Mar. Dus allemaal vrouwen zwaaien natuurlijk. Die herkennen we nog van 5 jaar geleden ongeveer.
0: Oh, ja,
2: dus daarom hebben we het even uitgezet. Ja, want anders dan kijkt de vriendin ook mee natuurlijk.
0: Ja,
2: maar daar gaan we nu alvast even zitten. En dan komt, als het goed is, over een uurtje of twee de allereerste runner hier ook door Jorette rijden.
0: Wauw, ja, dit zijn de vakantiebeelden die we nu hebben voor velen die dan toch wel zoiets hebben van, oh ja, wat we straks weer terug gaan zien in jullie dagjournaals. Daar hebben ze gezeten, daar zijn we geweest, daar zijn we dronken naar buiten gerold, dat soort dingen.
2: Nou, dat is precies wat ik ook deed, dat denk je.
0: Heerlijk, joh. Ja, het is een feest der herkenning, denk
2: ik. Ja, ik... Nou ja, ik zal je wat vertellen, maar dat verhaal bespaar ik je een keer. Ik rijd nu langs het punt waar ik ooit een keer Freek Vonk tegemoet ben gekomen, maar dat verhaal is echt voor later.
0: De Freek Vonk.
2: Ja, de echte Freek Vonk. Dieren! Die Freek Vonk,
0: kijk,
2: die liep hier toen ook.
0: Ik
2: heb er nog een foto van.
0: Ja, wauw.
2: Nou ja, dat zei hij dan net weer niet. Oh. Maar dat was dit punt waar ik net langs reed.
0: Oh, geweldig. Een stukje jeugdsentiment wat er even voorbij komt.
2: Ja, klopt, ja.
0: Wauw. Hey, en dan Jorette Mar, daar ga je straks de eerste runners opvangen voor even een gesprekje. En dan vanavond het avondprogramma. Ik heb een artiest klaarstaan die volgens mij ook bij jullie is. En die is over het algemeen...
2: Dat zou zomaar kunnen, ja.
0: In Turkije hoor je hem ook van ver aankomen.
2: Oh, ja, dan weet ik precies om wie het gaat. Hey, Jantje!
0: Hey, Micheltje! Die.
2: Het lijkt mij nou op Bassie van Adriaan.
0: Ja, maar hoe zijn die avonden daar bij jullie met al die artiesten?
2: Ja, fantastisch, geweldig. Kijk, het is iets wat we nog niet veel hebben besproken deze week. Alleen elke avond is het avond. En alle is natuurlijk op een camping. Dus dan gaan ze gewoon stoom afblazen. Met z'n allen daar lekkere feestterreinen op. Groot podium wat daar staat. Inderdaad, de artiesten die we kennen. De Stef Eckels, de Jan Biggels. Gisteravond nog Danny Panadero. En dan wordt het gewoon één groot feest. Dus nou ja, goed, dan kan je volgens mij zelf wel aardig inschatten hoe dat eraan toe gaat dan.
0: Dan is het feestje compleet. Danny Panadero, die wilde jouw auto nog verkopen voor Danny's Autopaleis.
2: Ja, ik heb het gezien inderdaad. En dan kregen we bierman de rugzak maar mee. Maar die houden we, hoor. Die gaan mee naar huis.
0: Dat zou ik zeggen. Die auto prima. Maar die buurman die moeten mee terug naar Nederland.
2: Ja joh, gingen we lopen. Zolang buurman in de tas zitten, vind ik alles prima.
0: Zo is het. Maak er nog een hele mooie dag van. Wij gaan het volgen zodra wij alles weer kunnen zien. En uiteraard de dagjournaals die vertellen alles wat jullie beleven met deze fantastische tour door Frankrijk en inmiddels Spanje. Jorette Mar staat vandaag op de planning en dat gaat alleen maar leuk worden.
2: Yes, wij gaan hem inderdaad parkeren. Och, kijk, oh, die ken ik nog. Hola, señorita. Hola.
0: Ja, hola, Lars. Holland.
2: Ja. Ja. Hola, sí.
0: Nou, veel plezier daar, hè.
2: Ja, kom. Ja, nee, sí, poquito. Ja, sí.
0: Ja, sterkte. Dag, hoor.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
3: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
4: Nou,
3: naar Zwaagstra.
5: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
3: Al aan de A37.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Op zoek naar mooie tapijten en gordijnen? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
10: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
12: Zaterdag 13 juni is de jubileumeditie van de Ilder Jaarmarkt. Met meer dan 120 marktkramen en gezelligheid op de terrassen. En dit jaar de Radio RL Artiestenshow. Met optredens van Marloes, Jorieke Sterken, Rob van Dijl en Frank van Etten. Gratis toegang, mis het niet. Zaterdag 13 juni vanaf 2 uur op de Ilder Jaarmarkt. Meer info, jaarmarktilder.nl.
13: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
16: Samen delen we Oranje.
17: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
18: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar €2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Adverteren op de radio.nl.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
22: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: jaar de Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Friesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: 11:40, we hebben het weerbericht voor je. Vanmorgen dan breekt de zon af en toe wat door. Er valt ook plaatselijk nog een bui. Vanmiddag verschijnen er met name landinwaarts meer buien. Soms met onweer en tussendoor komt de zon af en toe nog even tevoorschijn. Het kwik stijgt naar maximaal 17 graden. En er waait een vlagerige zuidwestenwind vandaag. Morgen dan zijn de meeste buien voor het binnenland weggelegd. Verder wisselen zon en wolken elkaar af. In de avond trekt dan vanuit het westen een regenzone over het land. En de maxima die komen dan wederom te liggen rond de 17 graden. En dat alles bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Het is nog niet echt dat je zegt zomer in Nederland. Nee, maar vanaf het weekend komt het zonnetje vaker tevoorschijn.
3: Als je

Maar nou niet gek. Ik zag gisteren al even met een schuin oog richting de lijst voor aankomend weekend. De Radio NL Top 30. En ja, dat doen de mannen goede zaken. Ja, hele goede zaken zelfs. En voor het eindresultaat mag je aankomende zaterdag weer luisteren tussen 1 en 3. En natuurlijk ook zondagmiddag tussen 4 en 6. Wanneer we alle 30 weer voor je mogen draaien hier op Radio NL in de Top 30.

Het is en blijft een fantastisch mooi liedje. Sinds een aantal weken drijven dit op Radio NL. En het is iets waar je vrolijk van wordt. En deze dame die heeft zoveel talent en zoveel liedjes op het repertoire. En ze zingt het met alle gemak van de wereld. Dat mag ze binnenkort ook bewijzen op onze zomertour in Assen. We staan daar 3 dagen, 25, 26 en 27 juni aanstaan op de Brink in Assen. En als je wil weten wie op welke avond, wanneer, hoe laat langskomt, dan is dat heel makkelijk terug te vinden. Tenminste in ieder geval wie er welke avond bij is. Check het even via radionl.fm en dan hopen we je daar te zien voor de aftrap van de zomertour van 2026. 3 dagen lang in Assen. Prachtig, prachtig. Wat dat betreft is de woensdagochtend alweer ten einde. Het is bijna 12 uur, dat betekent de lunch. En dat betekent zometeen ook heel veel verzoekjes in op volle kracht na 12 uur hier op Radio NL. Maak er nog een mooie woensdag van. Sluiten wij af met een meezinger. En je mag dat doen, inderdaad, zelfs op de werkvloer. Wij houden je niet tegen. André Hazes als laatste in werk en uitvoering. En Kleine Jongen.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
3: Por favor.
1: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Hey, vakmensen. Zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
5: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
6: Jansenendewit.nl.
5: Dat werkt wel.
7: Wat is dit heerlijk.
8: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
7: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
8: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
7: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
8: Ja.
6: Jansenendewit.nl.
5: Dat werkt wel.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: 123 Sonarscreen.nl. De webshop voor screens en rolluiken op zonne-energie. Zo is de high-tech groene stroom op de zonwering wel heel makkelijk zelf te monteren en op afstand te bedienen. 123 Sonarscreen.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
11: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
12: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
13: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
14: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
13: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
11: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
15: BandyXL.nl, de online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
16: Oh, die wil ik ook! Och, heerlijk dit. Een echte Drentse hot tub. Handgemaakt. Genieten. En DrentseHotTub.nl heeft ook sauna's. Ga naar de showroom in Klasineveen of kijk op DrentseHotTub.nl.
17: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
19: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
20: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarden. Karwei, maak het mooier.
21: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
22: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey, schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
23: Boost yourself.
24: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
25: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
26: Radio en...
0: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
1: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
0: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
1: De Zomertour.
0: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
2: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
3: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
4: Tot zover het nieuws op Radio NL. Nu ander belangrijk nieuws.
7: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
26: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
7: In Klazina Veen.
27: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
28: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
29: Leukes Outdoor in Wolvenga.
30: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
29: Genieten van je tuin.
30: 7 dagen per week geopend.
29: Leukes Outdoor in Wolvenga. Dat zit wel goed.
28: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
31: Proost op Lasertherapie helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
32: Stoppen met roken, doe je met Proost op.
31: Kijk op proostop.nl.
33: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
34: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info@wendyvanout.com.
1: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Adverteren op de radio.nl.
6: Ja, goedemiddag. Ik zit hier even te stoeien met het beeldscherm. Want er stond net nog een flitser of een file bij Marum. Maar dat is weg. Op de A12, daar staat wel een opstopping. 11 minuten duurt die tussen Arnhem en Oberhausen. Daar 2 kilometer voor de grens heeft te maken met de paspoortcontroles. Dan de flitsers op de A1 bij Willep, tussen Deventer en Apeldoorn, 92,9. En ook vanmiddag bij Holten zijn ze bezig op de A1 bij 125,6. Op de weg van Amsterdam naar Utrecht, bij Amsterdam-Duivendrecht, 33,2. Ook daar vind je ze. En even oppassen bij IJsden, dat is het... Ja, het laatste puntje Nederland richting Maastricht, vanaf Maastricht naar België, zeg maar naar Luik. Op de A2 bij 271,2. En dan de polder, de A6 tussen Lelystad en Emmeloord, staat ook een flitser gemeld. 99,2 ter hoogte van Nagelen. En in het noorden van het land op de A7 tussen Drachten en Heerenveen bij Terwispel, daar vind je ze ook. 152,0. Dan weer terug naar het zuiden, Den Haag. A12 Den Haag naar Zoetermeer bij 9,0. En ook bij Rotterdam, vanaf Rotterdam naar de Maasvlakte, de A15. Daar even extra op letten bij 46,0. En dan de laatste, die staat bij Wezep. Oh nee, de ene laatste, de 28 is dat. Amersfoort-Zwolle bij Wezep bij 80,2. En dan hebben we nog eentje gemeld gekregen bij Bijlen op de 28. Assen-Hogeveen, 157,5. Tot zover.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
6: We beginnen gelijk even met een hele grote klapper. Die van Justin de Wild uiteraard. Cheerio. Goedemiddag.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Dat hou ik even in de gaten hier. En mocht je zelf in de megarun meedoen met een van die 500 wagens en ook naar ons luisteren. Ja, wij zijn natuurlijk ook de luchtbrug, de radio, het snelste medium ooit. Dus ja, mocht je ons willen gebruiken, misbruiken, dan verneem ik het graag. Je weet vast de weg wel even via de app van Radio NL. Daar kun je de verzoekjes indienen. Ik had Edwin ook even gevraagd. Edwin uit Driebergen, die had hier een verzoekje ingezonden. Even kijken, dat gaat over... goedemorgen. Dat was nog even bij teken. We zijn hier een dakkapel aan het isoleren in Veenendaal. Zou je om de tijd wat sneller te laten gaan... Sineke willen draaien met Ik doe wat ik wil? Nou weet ik niet of teken die al gedraaid heeft. Laat even weten, Edwin. Dan ga ik hem eens nog even inserten. En dan... dat jullie even kunnen genieten aan die kant. En mocht je je geroepen voelen... voor een leuk, gezellig verzoekplaatje hier bij Radio NL kan het altijd, hè? Even via de app downloaden, gratis en voor niets.

had net een duet met Samantha Steenwijk. Het is ook niet bij te houden met al die mannen en vrouwen. Wesley Bronkhorst hoor je met Ik drink rosé. Ja, ik hou het even in de gaten hier op de schermen. Want ja, we zijn natuurlijk druk bezig met de megarun. Hè, onderweg in Spanje, denk ik. Want ik zie palmbomen in beeld. Hè, als je meekijkt. Maar zodra er actie is, dan gaan we echt schakelen. Dus

0: Vincent. Amor, por favor. Mor amor, por favor. Nou, de verzoekplaten komen hier binnen. Jolanda Hogewoning uit Haarlem, die wil graag voor Michel van de Roodselaar even een liedje aanvragen. En voor haar vader, die 86 jaar is, Dien Sanders, meisje van de Ruis. Dat vinden ze allebei mooi, schrijft ze. Nou, dat gaan we even doen. En Elko Corbé, die zit hier ook, die doet ook mee. Die zit hier in de box met een spraakbericht. Even kijken, hij is onderweg van Hippolytushoef naar Opmeer en van Purmerend naar Landsmeer, naar Amsterdam. Dus een soort van route. Maar hij heeft ook een bericht ingesproken, die wil ik je graag even laten horen.
1: Goedemiddag, ik wil wel Raymond Hermans met Ja. Dat vind ik wel een lekker en gezellig nummertje. Dankjewel.
0: Gaan we regelen, dankjewel Elko voor je verzoekplaat. Ja, en dan even in het kader van Wijngaard Woensdag. Het is namelijk zo dat, ik lees hier in grote letters, in Noord-Nederland stopt het asfalteren. Rijkswaterstaat stopt met asfalteren in Noord-Nederland, want het geld is op. Nou, een radicaal besluit leidt tot geschokte reacties. Ja, dat kan ik me voorstellen. Dat is toch ook wat, het geld is op. Hey, snap je er nou wat van? Dan geven ze dat dan uit dan.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
2: Soudal, de bouwverslimmers.
1: Soudal, de bouwverslimmers.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Hey bouwprofessional, snel kunststofkozijnen bestellen zonder gedoe? Skodora.nl. 100% maatwerk, persoonlijk advies en met 5 dagen geleverd. Skodora.nl.
4: Zijn het te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rollen.
3: Kozijnen vandaag besteld, met 5 dagen al op je aanhanger. Skodora.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
6: Mastertools.nl, jouw klus onder tools.
7: Stap binnen bij Glitter in Geesbrug. De plek waar chaletsvakantiehuisjes worden en gebruikte staakcaravans een nieuw leven krijgen. Een droomchalet op maat? We bouwen hem gewoon zelf in onze eigen fabriek. Precies zoals jij het wilt. Ook voor mantelzorg, inruil en financiering mogelijk. Beleverd op glittercaravans.nl.
8: Glitter, chalets en staakcaravans.
5: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
0: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
10: Lieve mensen, aan die handen.
0: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
11: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
14: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
15: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
16: Samen delen we Oranje.
17: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
18: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
19: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
20: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
10: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: is weer terug.
1: Mooi.
0: Hartstikke idee. Ik doe wat ik wil. Ik lees hier ook dat Marianne Weber dat heeft gezongen. Dat klopt toch niet? Nee, dat was Hanny, man. Ja. Goed. En ook Rob Zorn natuurlijk, hè. Die had het ook gezongen. Misschien wel als eerste ook. Daarvoor draaiden we nog even Sakka Sakka van Arjon Oostrom. Deden we niet zomaar, deden we speciaal voor Gio Fanny uit Oldenzaal. En die wenst iedereen een hele mooie dag. En geniet er vooral van, staat hier. Nou, dat nemen we graag ter harte natuurlijk. En het liedje van Zieneke draaiden we voor de mannen op H&B-bouw. Omdat de dag wat snel, of tenminste dat het dan wat sneller gaat met de dakkapel bouwen. Edwin was de aangever uit Driebergen. Goed, wat heb ik hier meer binnengekregen? Oh ja, nog een politieke mening van Rob. Die kan het ook zo plat brengen, die Rob. Hij heeft een mening over dat asfalteren. Rob.
2: Hey, Noord-Nederland, wakker worden. Je moet gewoon door blijven asfalteren. Ik moet naar het Noord, nee. En weet je wat? Ik kan het moeilijk met de vrachtwagen over al die keien injagen, of niet?
0: Ja.
2: Ik voor alle banden leek. Zou je de moeite kieken door?
0: Misschien is het idee om net als in België gewoon in de gaten straks bloempotten te poten. Ja, dan kunnen we er mooi mee heen slaan, Lommen. Dat kan ook, hè? Is het ook weer wat gezelliger onderweg? Zie ze wat heen en weer wiebelen en zo? Dit is Meisje van de Reis, Dien Sanders op verzoek.

0: is.
1: Nou, je hoort het wel, hij komt gewoon uit zijn donder, uit zijn hart, zeg maar, dat hij dat zingt. Dean Sanders, die zit in Portugal met zijn ouders. En ja, zijn vader maakt het weer goed, begreep ik. Meisje van de Reis, dat is zijn liedje. Hey, ik heb toch even aan de telefoon, want ja, we kunnen het, ja, wij zijn bij Radio NL gewoon heel laagdrempelig. En wij hebben heel veel vertrouwen in onze luisteraars. En die doen ook van alles. Dus ik heb hem aan de telefoon. De beroemde Niels de Wegwerker uit Jouweren. Niels, goedemiddag.
2: Hessel, goedemiddag.
1: En jij reageert natuurlijk, want jij bent echt zo'n asfaltrocker, ben jij.
2: Ja, we proberen alles voor iedereen weer in goede banen te begeleiden, Hessel.
1: Ja.
2: En zorgen dat het asfalt begaanbaar blijft.
1: Ja. Schrok je van het bericht of wat is er aan de hand?
2: Nou ja, schrikken niet. Wij krijgen gewoon nog salaris. Dus dat geld is veilig. Alleen wat ik zeg, ja, we hebben zoveel calamiteiten gehad met de vorst. Ja, dat het geld is op.
1: Het potje is leeg.
2: Ja.
1: Ja. Ja, er is een budget voor wat nu gewoon helemaal open is door die vorstschade. Hoe kan dat dan? Is die SOAP dan minder dan vroeger of zo? Met die asfalt? Is dat niet in te calculeren?
2: Het is anders. Dus onze kwaliteit is niet berekend op de extreme sneeuwval zoals in Oostenrijk of in Zwitserland. Dus wij hebben een andere samenstelling. En ja, uiteindelijk moet het daarmee voldoen voor de regen en de vorst wat hier valt.
1: Ja. Maar goed, nou is het geld op, potjes leeg. En wat moet jij dan?
2: Ja, we hopen nog steeds op andere calamiteiten. Maar ja, de asfaltschade, dat wordt toch met een emmertje op die bloembak, wat jij zegt.
1: Ja, dan moet je die bloempotten poten, wou je zeggen.
2: Ja.
1: Ja. Ja. Nou, het is wat, jongen. Ik wens je heel veel sterkte in de strijd. En ik hoop dat ze een ander potje even wat minder uitgeven. En dan, ja... Het is toch, dat moet toch doorgaan, dat kan toch niet anders.
2: Ja, we moeten het noorden wel bereikbaar houden. Maar aan de andere kant, Hessel, blijft het mooi rustig en hebben we de files in het zuiden.
1: Zo is het. Hey, dankjewel Niels voor je reactie. Hè.
2: Alright, tot de volgende, Hessel.
1: Mooi liedje voor je, Maywood. Het was in de winter.
2: Ah, het was in de winter. Hoi, ahoi.

0: Leuk zijn, hij komt gewoon uit Soesterberg.
1: Ja.
0: Jan Brink heet hij. Och man, daar ben ik vaak in Soesterberg geweest vroeger. Bij Harry van Es. Ja, dat is lang geleden, man. Ik kwam er wel elke week. Maar Jan Brink heeft dus een liedje uitgebracht. En ja, daar horen we binnenkort meer van. Sterker nog, hij komt hier ook op visite. Dat gaat, en over visite gesproken, vanmiddag krijg ik het net binnen. Dan heb ik Wendy van Hout, maar hij komt mee vanmiddag. Ja, ja. Hij zit nog niet vast. Peter Gillis komt mee naar de studio zometeen. Tussen 2 en 3 ga je dat horen. En dan wil ik natuurlijk Peter ook proberen even wat vragen te stellen. Maar ze zijn onderweg en Wendy heeft een nieuw liedje uit. Daar gaan we natuurlijk ook uitgebreid over hebben. Nou, dan Adrie uit Geldermalsen. Adrie uit Geldermalsen, die doet een verzoekje. Die heeft het ingesproken. Arie de Ruiter heet hij. En hij wil de groeten doen aan de mannen van Ham Staal. En dit is zijn boodschap, moet je horen. Hij heeft er zin in.
2: Salt, goedemiddag. Ja, gooit hem er maar in hoor. Het dondert en het bliksemt. En het regent meters bier.
0: Ja, die heeft er zin in. Dus even de drumband erbij van Guus Mewes. En zometeen ga ik het elftal verder uitbreiden. Elftal? Ja, elftal. We hebben 11 spelers nodig voor de voetbalactie. En er staan al 3 op. Leon J., Manita en Jarno. En die wordt zometeen aangevuld op het, in de verdediging, denk ik.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
2: En mooi groen.
1: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
2: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
3: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
4: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
3: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
5: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
6: We gaan op zoek naar pellets.
7: Kies dan voor duurzame pellets van Pelletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pellets. Maar ook het juiste adres voor droge pellets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpellets.nl.
5: Pet Rebels, grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
9: BandyXL.nl. De online retailer die met je meedenkt. Van horloges tot parfum en van keuken tot slaapkamer. BandyXL.nl.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
10: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
11: Want u scoort bij Isolatie Noord.
12: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
13: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA. Een wereld aan ideeën.
14: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
15: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag... hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
16: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Adverteren op de radio.nl. Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
17: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
19: Zo. Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
22: Altijd aan.
23: Nu het nieuws op Radio NL.
24: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Nog 4 jaar en dan heeft stroomleverancier TenneT niet meer genoeg elektriciteit om aan iedereen te leveren. De angst voor een tekort was er al, maar dat zou pas na 2030 gebeuren. Dat het nu eerder komt is het gevolg van de stijgende vraag naar elektriciteit. Bedrijven schakelen over van gas naar stroom en we rijden steeds vaker elektrisch. Rijkswaterstaat stopt voorlopig met het asfalteren van en het onderhoud aan meerdere snelwegen omdat het geld op is. Het gaat onder meer om de A12 en verschillende wegen in Groningen, Friesland en Drenthe. Ook onderhoud aan bruggen en viaducten wordt uitgesteld. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette-Marit blijft voorlopig vastzitten. Een Noors gerechtshof heeft een verzoek van Marius Borg-Hubby om vrij te komen afgewezen. Hij wilde naar zijn moeder die ziek is en wacht op een longtransplantatie. Hubby zit vast voor meerdere strafbare feiten, waaronder verkrachting en mishandeling. De Britse premier Starmer is geschrokken van de rellen die gisteravond in het Noord-Ierse Belfast uitbraken. Compleet onacceptabel noemt hij het. Op een aantal plekken in Belfast waren protesten nadat een Soedanese man iemand had gestoken en geprobeerd had om te onthoofden. Die protesten liepen helemaal uit de hand. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag ontstaan buien. Daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Hiervoor is code geel afgegeven. Het is 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
25: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
26: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
25: In Klazina Veen.
27: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in-arrangementen op turfcafé.nl.
28: Zunnen te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rollo.
29: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
30: Mastertools.nl.
31: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
32: Nou,
31: naar Zwaagstra.
32: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
31: Al aan de A37.
29: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
33: Toe aan een nieuwe boxspring? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
34: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
35: Mooi.

0: kinderdoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar €7,99 en kans op een WK-voetbal.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Oh, wat een goal! Goal?
5: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ga jij voor lokaal, regionaal of landelijk succes?
7: Ik kreeg meteen meer websitebezoekers.
6: Wij helpen je de juiste luisteraars te bereiken.
7: Mijn klanten herkennen mijn bedrijf op de radio.
6: Kijk op adverterenopderadio.nl.
8: Goedemiddag, hier de actuele verkeerssituatie. Een blik op de Nederlandse wegen vertelt ons het volgende. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen staat tussen Ouddijk en de grens daar 11 minuten vanmiddag 2 kilometer. En ook op de A58 Breda Tilburg tussen Galder en Sint-Annabos defect voertuig 16 minuten vertraging en 5 kilometer op onthoud. Nou, dan voor de flitsers. Op de A1 staan ze bij Wild tussen Deventer en Apeldoorn bij 92,9. En ook bij Holten zijn ze aan de gang op de A1 bij 125,6. Op de weg van Berg op Zoom naar Heiningen bij Steenbergen. Ook daar zijn ze actief op de A4, 223,5. En op de A6 even oppassen ter hoogte van Nagelen tussen Lelystad en Emmeloord bij 99,8. In Friesland op de A7 Drachten Heerenveen bij Ter Wispel nog steeds 152,2. En ook zo'n apparaat bij Wezep tussen Amersfoort en Zwolle op de A28 79,9. En tot zover de verkeersinformatie hier op Radio NL.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
10: Hessel Bijkstra!
8: Ja, zometeen de Hollandse Nieuwe van Jeffrey Lunenberg. En ook Rutger van Banneveld komt eraan met Zwolle Zomernachten.
9: Dit is de muziek van Radio

0: kun je wel op een Vespa rondscheuren, maar dat is gewoon zo'n brommetje, zo'n scooter. Een rode in dit geval. Niet de gele, Roy Raymonds. Het is zondag 14 juni, dan is het zover. Hè? Dan zal om 10 uur Nederlandse tijd de aftrap zijn in groep F, het WK 2026. Daar in het AT&T Stadium in Dallas, in de United States. En ter voorbereiding daarvan lijkt het elftal voor ons nog niet helemaal klaar te zijn. Want de oefenwedstrijd tegen Oezbekistan, dat was een soort repetitie waarvan, waarvan we allemaal dachten van oei, ze moeten ze er wel in schieten. Hè? Dat is wel belangrijk. Dat deden ze dus net niet, maar ja, net niet is niet goed genoeg. Maar goed, wij helpen ze natuurlijk in gedachten mee. Onze mannen, onze strijders, onze oranje leeuwen daar in Amerika. En dat doen wij even aan de hand van onze actie, WK-actie. Dikdakkersactie hebben we deze week. Hoe werkt dat? Nou, ik zal het even proberen goed uit te leggen. Op onze website staat een elftal. Net als de vorige keer hadden we ook zo'n mooie actie. Elftal met lege shirts eigenlijk. Daar kan jij in komen te staan met je naam. Als fictieve speler van Radio NL en Dikdakkers. En dan kan het zo zijn dat je een mooi oranje pakket thuis krijgt gestuurd. En op de valreep, vrijdagmiddag, dan wordt er dus zo'n grote tv-ledscherm uitgedeeld door de Dikdakkers ergens in het land. En dat kan jij misschien ook zijn, want er wordt er eentje uitverkoren aanstaande vrijdag hier bij het Teerkind-programma. En hoe dat gaat, weet ik niet precies. Maar er wordt eentje uit dit elftal uitverkoren die die tv wint. En die kan dus met de hele gezin of met vrienden en iedereen die wedstrijd zit te kijken. Dus we hebben al 3 spelers opgesteld. Hè. Collega's hebben dat al gedaan. Op nummer 9 staat voorin in de spits Leon J. Ook 11 op rechts voor staat Manita. En we hebben in het middenveld staan Jarno. Dus de volgende plekken zijn nog open. Nummer 6 op het middenveld links. Op het middenveld rechts nummer 8. Maar je kunt het allemaal zien op onze website. Hè. Dus wat is de bedoeling? Nou, gewoon heel simpel. Het woord voetbal insturen. Dan maak je ook kans om zo'n shirt aan te mogen trekken. Dat je dus afgebeeld wordt in, als onze fictieve speler in ons Radio NL elftal. Dat is de bedoeling. Dus het woord voetbal insturen. En dan als ik je aan de lijn krijg, zometeen misschien, dan mag je kiezen op welke positie je het liefst zou willen staan. En dan is maar afwachten of je vrijdag dan kans maakt op die, op die fantastische fantastische tv. Ledscherm. Dus afwachten maar. Goed, dan gaan we naar de Dikdakkers. We hebben een liedje erbij gemaakt.
1: Willen alle passagiers.
0: En het heet We gaan met z'n allen naar

0: Heineman.
1: En die laatste. Die laatste. Dat is wel mooi. Dit komt een verzoekje uit Zwolle van het bedrijf Sales Support Wensink. En daar zit, ik denk dat ze op kantoor zitten, ik weet niet precies, maar Jacco doet even een verzoekje voor zijn collega. Hoe leuk is dat? Buurvrouw Marlinda. Dus ik denk dat Marlinda naast hem zit en die luistert ook altijd naar ons. En of het dan de hartslag van de stad even kan zijn van Tino Martin en Mart Hoogkamer. Nou, dat gaan we natuurlijk regelen, hè? Dat is natuurlijk fijn dat er op de werkvloer gewoon verzoekjes tussendoor gevraagd worden. Super. Ja, en ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Zometeen in de house na 2 uur halen ze erbij. Peter Gillis. Ik bedoel Wendy van Hout. En Peter Gillis is erbij, laat ik het zo zeggen. Het gaat om Wendy, hè? Niet om Peter. Maar ja, als hij er toch bij is,

0: Drukkerkoning, de specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die eiken eettafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed ook bij meubelboerderij Woodestic in Borger. Woodestic.nl.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan. House for sale?
3: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
4: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
5: Te groot bestaat niet.
6: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
5: Grootpakket.nl. Groot gemak.
7: Jannes komt terug naar Rotterdam Ahoy met een nieuw concert op 30 en 31 oktober 2026.
8: Lieve mensen, aan die handen.
7: Zaterdag 31 oktober is al uitverkocht. En de laatste kaarten voor vrijdag 30 oktober gaan snel. Zing mee met zijn grootste hits en beleef een onvergetelijke avond. Wacht niet te lang en bestel nu je tickets via jannesonline.nl. Jannes, live in Ahoy 2026.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt vandaag nog tot 6 uur om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
11: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
12: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: info wendyvanout.com.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: 30% korting op kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Radioreclame? Kijk op adverterenopderadio.nl. Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
4: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
5: Wil jij ook in onze WK-selectie?
4: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
6: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: jaar de Vries XL in Rode. Vier het mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Ja, voor het weerbericht gaan we uiteraard even naar Purmerend. Want daar zit onze grote vriend Jan Visser. Jan, goedemiddag.
4: Hessel, goedemiddag.
3: Jan, wat ben je allemaal aan het doen? Aan het boren, zei je? Wat is
4: ja,
3: dat?
4: Ja, ik niet hoor.
3: Nee?
4: Nee. Nee, het is de zoveelste renovatie in dit gebouw.
3: Ja, dus we kunnen wat geluiden tussendoor
4: ja, horen. Zeker.
3: Ja. Nou, zou jij maar laten zitten, Jan. Geen gruis in je haar.
4: Nee. En zo gauw mogelijk maar door.
3: Ja. Wat is het weerbeeld vandaag en morgen?
4: Ja, nou, de situatie is vergelijkbaar met die van gisteren. We hebben nog steeds te maken met een bijzonder koude bovenlucht. Zeker voor deze tijd van het jaar. En dat resulteert in de vorming van buien. Nou was het gisteren zo dat de buien fel waren. Brabant onder meer. In Raamsdonk werd een minicamping voor een deel zelfs verwoest door een zware hagel. Er viel een laag hagel van 10 tot 15 centimeter maar liefst. Dus dat is nogal wat, hè. Het leek wel of er een sneeuwdek lag. En onweer ook, blikseminslagen in Brabant. Nou, en vandaag is dat wederom het geval. Vanochtend Zuid-Holland, Utrecht. De treinverkeer tot stilstand gekomen tussen Amsterdam en Utrecht vanwege een blikseminslag bij Breukelen. Dus dat zegt nogal wat. En die buien produceren ook veel neerslag. Bijna 20 mm in Barendrecht. Montfoort 18. En dat hele buiencircus bevindt zich nu boven het oosten van het land. Maar bijvoorbeeld in het westen, daar kwamen gisteravond ook wel buien. Ook in het noorden trouwens, wat een gebied. Maar over het algemeen, veel zon gisteren, 12 uur. En ook vandaag is het daar redelijk weer. Zeker in de kustgebieden schijnt de zon geregeld en blijft het waarschijnlijk vanmiddag droog. Maar in het binnenland dus nog flinke buien, waarbij de temperatuur, Hessel, soms kan zakken tot iets onder 10 graden.
3: Oh jee.
4: En maximaal is het 17 tot 18 graden. Zojuist 11 graden, onder meer in Heino, Overijssel en bij Arnhem. En Cabau in Utrecht had vanmorgen zelfs iets beneden de 9 graden. Dus een teken dat die bovenlucht bijzonder koud is. Ja. Maar goed, er komt wel wat verandering in. Morgen is het in de ochtend op een enkele bui in het oosten na droog. We hebben af en toe zon. De atmosfeer wordt stabieler, dus die buienkansen met onweer die verdwijnen. Er vallen 's middags wel nog in het oosten een paar buien. Trouwens vanavond en de komende nacht ook, verspreid over het land, een buienkans. En dan morgenmiddag is het ook droog met af en toe zon. Later wordt de bewolking dikker. En morgenavond gaat het van het zuidwesten uit opnieuw regenen. Onder invloed van het frontensysteem van de nieuwe depressie. Temperatuur morgen 17 tot 18 graden. De wind is zuidwest tot west. En matig, morgenavond iets aantrekkend. Nou, vrijdag wordt een dag met veel bewolking en af en toe regen. In het weekeinde houden we het niet compleet droog. Zeker niet in het noorden kan soms nog wat regen vallen. En het blijft aan de koele kant. Pas midden volgende week zien we de temperatuur duidelijk oplopen.
3: Ja. Zijn ze er al doorheen, Jan, door de muur? Het lijkt wel een scène uit La Casa de Papel, man.
4: Ja. Heel irritant. Heel irritant.
3: Straks zie je Tokio voor je staan. Of die professor. Dan de weerspreuk, Jan. Ja.
4: Een dag is nooit zo nat of de zon schijnt altijd wat.
3: Ah, dat is een mooie om mee af te sluiten. Dankjewel en succes daar, hè.
4: Ja, dankjewel.
3: Ik zou eens een helm opzetten ook.
4: Nou.
3: Dankjewel, Jan.
4: Ja, hoor.
3: Hoi.

0: muzikaal hoor. René Vroeger en Welen. Bijzondere samenwerking weer. En hoe de liefde gaat. Ja! Aan de telefoon heb ik Mario op de radio. Mario, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent stucador of zo? Wat doe je precies?
1: Ik ben schilder.
0: Schilder?
1: Schilder, ja.
0: Ja, wat ben je aan het schilderen, Mario?
1: In Doetinchem.
0: Ah. En Mario, je bent ook van de voetbal, lees ik hier?
1: Ja, klopt.
0: Wat speel je zelf ook, of?
1: Dat heb ik wel gedaan, ja. 35 jaar, maar helaas niet meer, ja.
0: Oh, niet meer. Wat dan?
1: Achillespezen, die begonnen een beetje tegen te werken, dus ja.
0: Ach.
1: En, ja, dan hou je een half uurtje vol en ik ging toen ook voor mezelf beginnen en dan kun je dat allemaal niet hebben, hè.
0: Nee, dan kun je dat niet hebben, nee. Maar je bent wel, waar heb je altijd gespeeld dan, voor ons beeld?
1: In Gaander heb ik gevoetbald en bij Fiat in Doetinchem heb ik gevoetbald, bij VV Doetinchem.
0: Ja.
1: Ja. Ja, in de zaal, op het veld.
0: En altijd op dezelfde positie, of wisselde dat? Waar ben jij het sterkst?
1: Op het laatst stond ik achterin.
0: Ja, ja. En dan, schoppen je Achillespees ook naar...
1: Ja, je krijgt wel eens wat mee, ja.
0: Komt het daardoor, door het voetbal, dat je dat...
1: Ja, maar dat kun je, maar dat heb ik ook zaal en veld gecombineerd.
0: Ja.
1: Voor 10 jaar lang, en dat was eigenlijk te veel van het goede.
0: Ja. Hey, ik heb goed nieuws voor je, Mario Otton uit Doetinchem. Want jij mag een plekje kiezen bij ons in het elftal, onze fictieve elftal. Ja. Dus je kunt het gewoon zittende weg doen. En daarmee maak je kans. Sowieso heb je al een oranje pakket gewonnen. Dat is natuurlijk al een felicitatie waard.
1: Ja, dank je.
0: Maar het kan ook zo zijn dat de mannen van de Dikdakkers met die WK-auto bij je komen met een grote tv op de achterbank.
1: Ja, nou, dat zal helemaal prachtig zijn natuurlijk.
0: Ja, toch? Waar kan ik jou plaatsen? Op nummer 2, 3, 4, 5 of 1? Je kan nog in het doel als je wilt. Je mag in de spits. Nummer 10.
1: Nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Ja, dat is gewoon linksback, denk ik, hè? Of rechtsback, hoe heet dat? Linksback.
1: Ja?
0: Ja, bij ons in het veld. Dus we zetten jou daar neer, Mario. En dan heb jij nummer 3. En dan hoop ik dat nummer 3 je geluk brengt. Want aanstaande vrijdag dan gaan die mannen dat regelen. En houd het even in de peiling als je wilt.
1: Ja, dat is goed.
0: Ja?
1: Ja, we wachten rustig af.
0: Ja, en je gaat nog even een slotvraag. Wat gaat het worden tussen Nederland en Japan?
1: Ik denk toch dat ze 3-1 winnen.
0: Echt? Wij winnen?
1: Ja, dat denk ik echt, ja.
0: Nou, dat is mooi, man. Dat is echt positief.
1: Ja.
0: Maar je hebt ze toch al zien spelen, hoop ik? Of,
1: Ja, ik heb ze 2 wedstrijden spelen. Maar goed, dat zegt niet alles natuurlijk.
0: Nee,
1: ja.
0: Dat zegt niet alles. Ze moeten even aan elkaar wennen, een dagje vrij en dan wat borrelen en dan hoppakee.
1: Ja, een beetje aan de warmte wennen.
0: Ja, precies. Ja. En we gaan het meemaken. Dankjewel voor je tijd.
1: Ja, is ook goed. Dankjewel.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: De Weerzeloze Markt. Dat is altijd weer een feest.
2: Psst, aanstaande zaterdag zijn we er weer.
3: Jij ook?
2: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
4: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
5: Op zondag 14 juni is er van 12 tot half 5 een bromfietsenmarkt op de Weerseloze Markt. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
6: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
7: En mooi groen.
6: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
7: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
8: Duurzaam bouwen met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
9: Wat is dit heerlijk.
10: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
9: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
10: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
9: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
10: Ja.
8: Ook al je duurzame bouwmaterialen hou je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
11: Ga jij binnenkort kamperen en wil je ook slapen alsof je op vakantie bent? Scoor dan nu bij Matrasconcurrent je caravan, camper of bootmatras vanaf €65. Ook op maat samen te stellen. Je vindt onze winkel in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
12: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
13: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
14: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
15: Kozijnen bestellen. Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
16: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
17: Daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
19: Scoor zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
18: Ja, de leeuw komt eraan.
19: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
20: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
21: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
20: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
22: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
23: Radio NL.
24: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
25: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
24: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
25: De Zomertour.
24: Met onder andere Marco Schuitmaker. 3J's. Walter Kroes. Justin de Wild. Sieneke. Django Wagner. Frans Duits. Senna. Danny de Munk. Amcora. Wesley Klein. Rutger van Barneveld. Vincent. Lucas en Gea. Robert Pater. Jan Biggel. Amar. En vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
26: Dus
0: Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
1: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
2: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
3: Altijd aan.
4: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedemiddag, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Daphne van der Meijs. Een aantal treinen tussen Utrecht en Breukelen zijn weer aan het rijden. Het treinverkeer werd stilgelegd omdat de bliksem was ingeslagen. Er rijdt ook af en toe weer een trein tussen Amsterdam Centraal en Utrecht Centraal en tussen Schiphol en Utrecht Centraal. De NS zegt dat reizigers nog wel even last kunnen hebben van drukte en vertraging. In Hellevoetsluis heeft de politie 5 mannen en 2 vrouwen aangehouden voor betrokkenheid bij handel in harddrugs en de invoer van chemicaliën. Bij invallen werden onder meer contant geld, luxe horloges, auto's en een boot in beslag genomen. In de gevangenis zijn nog 3 mannen opgepakt. 2 agenten die een jaar geleden schoten bij een verkeerscontrole in Brabant gaan vrij uit. Het OM gaat er geen zaak van maken. De agenten trokken hun wapen toen een bestuurder er vandoor ging en ze de achtervolging hadden ingezet. Het OM vindt dat de agenten mochten schieten, onder meer omdat de auto op een van de agenten inreed. De man die in het Noord-Ierse Belfast werd aangevallen door een Soedanees is daardoor een van zijn ogen kwijt. Zijn andere oog heeft schade. Dat werd bekend bij de rechtbank, die besloot dat de Soedanees langer blijft vastzitten. De aanval leidde gisteravond tot protesten in Belfast die helemaal uit de hand liepen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag regent het en daarbij is onweer, hagel en veel wind mogelijk. Tussen de buien door wordt het 16 tot 18 graden. Vanavond komen vooral in Limburg nog pittige buien voor. En tot zover het ANP-nieuws.
26: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
27: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
26: In Klazina Veen.
28: Kok, wonen en slapen. De woonspecialist in Leek. Voor maatwerk, kasten en relax voor thuis. Maar ook de AVIC beddenstudio met de nieuwste matrassenlijn en de 19-box spring. Als beste getest door de Consumentenbond. Kok, wonen en slapen.nl.
29: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
30: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
29: Dichterbij dan je denkt.
30: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
28: Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat. Kokwonenenslapen.nl.
31: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
32: Kia. Movement that inspires.
33: Te groot? Bestaat niet.
34: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
33: Grootpakket.nl. Groot gemak.
31: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
35: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
36: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
35: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
36: Wat doe ik aan?
35: Shop nu bij Zalando.
37: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
38: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
39: Zonnebrandcreme?
40: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
41: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
42: Ja, goedemiddag. Hier de actuele verkeerssituatie op de Nederlandse wegen. Er staan 3 files.
0: Op de A1 tussen Hengelo en Osnabrück. Eigenlijk tussen Oldenzaal-Zuid en de grens. Daar staat 15 minuten. 3 kilometer. En op de A29 Rotterdam-Berg-op-Zoom voor Numelsdorp. Dat is een defecte vrachtwagen. 15 minuten ook en 4 kilometer file. Nou, en dan nog een opmerkelijke. Even oppassen, vooral op de achterkant. Op de A208 tussen Haarlem en Velsen. Zandpoort Noord naar IJmuiden bij 13 minuten vertraging en 2 kilometer file. Nou, dan de flitsers. Op de A1 staan ze gewoontegetrouw bij Willep. Dat is bij 93.1 tussen Deventer en Apeldoorn. Bij Schiphol is het niet omhoog kijken vanmiddag, maar gewoon even voor je. Bij 7.0 op de A4. En op de A6 Lelystad-Emmeloord. Bij Nagelen staan ze bij 99.8. Ook bij Joure word je gewaarschuwd tussen Sneek en Heerenveen. 133.1. En ook bij Velsen-Zuid langs de A22 tussen Velsen en Beverwijk bij 9.2. Nou, dan nog twee in, tussen Amersfoort en Zwolle bij Wezep. De 28, 80.4. En de laatste die vinden we bij Bijlen, Assen, Hogeveen, 157.4. En tot zover.
1: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
0: Ja, die heeft visite hier. Als je mee wilt kijken, kan dat op radionl.tv. Want Wendy van Hout zit hier naast Peter Gillis. Die is er ook.
1: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Al een tijdje staan daar in Joret de Mar. Want daar staan ze. Maar ik zie alleen maar dat die auto geparkeerd staat. Daar heb ik over de megarun. Die zijn daar, toen ik mijn programma begon om 12 uur, stonden ze er ook al. Nou, nog. Dus ik weet niet, volgens mij hoeft het... Kijk, of het beeld staat vast, kan natuurlijk ook. Palmbomen, flatgebouw en een parkeerplaats ergens in Loret de la Mar. Of de Mar. Loret de Mar. Hoe zeg je dat eigenlijk, Wendy? Weet jij dat?
1: Ja, Loret de Mar.
0: Loret de Mar is het.
1: Het zonnetje schijnt daar ook.
0: Ja. Hey, Wendy van Hout, hoe is het?
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
1: Ja, goed.
0: Ja, je lacht nog steeds.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ja. Wat heb jij wat over je heen gekregen, zeg?
1: Ja, ik ben het inmiddels gewend dat ik het een en ander over me heen krijg.
0: Ben je inmiddels net zo hard als je partner geworden? Of,
1: Nee, ik blijf mezelf. Ik ben gewoon een softie.
0: Hey Wendy, je hebt Peter meegenomen. We moeten hem toch even bewijzen dat hij hier zit. We gaan hem niet te veel vragen, want het gaat om jou. Maar Peter, even heel kort. Je zit niet vast.
2: Ik ben er weer, hè. Dus ik heb nog niet vastgezeten. Dus niks aan het handje.
0: Valt dat mee dan? Of wat wij allemaal zien? Je moest toch echt de bak in, of?
2: Ja, maar een hoge beroep, hè. Dus een eerlijk proces, dat wil ik.
0: Ja. Peter, dank je wel, man.
2: Alsjeblieft.
0: Dat je mee bent, super.
1: Hij zit vast aan mij, hè.
0: Ja.
1: Nou ja, vastgeplakt.
0: Ja, ik moet je eerlijk zeggen, het verhaal vergeet ik nooit weer. Ik vond het een heel bijzondere man, die Peter van jou. Maar ik ben hem echt gaan waarderen, want... Ja, was, dat is dat eeuwige verhaal over die sticker. Hè, dat, ja. Voor de mensen die dat niet meegekregen hebben... Peter liet me een keer zitten hier. Dat ging per ongeluk, niet zijn schuld. En toen dacht ik van ja, die kerel moet ik helemaal niks van hebben. En toen kwam die de keer met jou mee, weet je nog?
1: Ja, de allereerste keer.
0: En toen zei ik tegen van ja, ik wil niks met jou, dacht ik bij mezelf. En hij is, ik weet niet hoe hij dat deed... maar hij heeft toch bepaalde eigenschappen dat hij mensen kan overreden.
1: Een goede charisma heeft
0: hij. Ja. En toen zei ik, nou weet je wat Peter, als jij nou een sticker van Radio NL achter op die auto voor je plakt, dan kan ik hem weer goed maken.
1: Hij zit er nog op.
0: Hij zit er nog op. Man van zijn woord. Alleen ja, er zit nu wel eentje naast helaas, maar die van ons wordt nooit weggeblurd. Hè. Ik weet niet hoe het flikt, maar in Massa's Kassa zie je hem altijd mooi prijken. Dat is fantastisch.
1: Klopt.
0: Wendy, hoe gaat het met jouw carrière?

0: Ja, ik tuf lekker door. Het gaat weer goed, hè? Ja.
1: Je hebt een mooie nieuwe single gemaakt. Je bent wel overgestapt van de een naar de andere studio. Waarom was dat?
0: Ik had het liedje vorig jaar al gekregen toen ik Chica's en Chico's aan het opnemen was met Marloes.
1: Ja.
0: En even laten liggen, want ik dacht, dat past niet helemaal bij mij. En toch de stoute schoenen aangetrokken en naar de studio gegaan in... helemaal noord in het land.
1: Ja,
0: Stadskanaal. Stadskanaal.
1: Ja. En daar zitten die jongens Vredeveld en Rusje, die het overigens heel goed doen. Want ze waren ook Buurman presenteren, zag ik.
0: Klopt, ja.
1: Die zijn echt aan het scoren.
0: Die hebben awards gehad ook. Ja, ik bedoel, Manfred ook, hè. Maar die zijn op dit moment goed aan het scoren.
1: Ja. Hey, we gaan straks je nieuwe single draaien natuurlijk. Maar we moeten even, bij het begin beginnen vind ik altijd. We gaan even naar Jij kan de hele wereld aan. Dat is jouw laatste single, toch?
0: Dat klopt. Ja. Voor jou, schat.
1: Oh, die is voor Peter.
0: Vandaag wel.
1: Dit is het autobiografische liedje over Peter Gillis.

0: nee, hij wil niet meezingen. Dat is het. Wat een leuk liedje dit van Lucas en Gea. Laat me maar gaan. Nou, Wendy.
1: Ja.
0: We hebben het achter de scherm met de microfoon even over gehad. 16 seizoenen is massa en kassa voorbij geweest.
1: Ja.
0: 130 afleveringen. Hoeveel afleveringen heb jij mee mogen doen?
1: Ik denk meer dan 130 afleveringen, hoor. Ik denk dat Peter een beetje ernaast zit.
2: Ja, dat zou
1: ik denk dat het zomaar iets meer zijn. Ik heb er... ik heb het laatst op ChatGPT heb ik het uitgerekend. Maar ik weet het niet meer.
0: Nee.
1: Nee.
0: Wat heeft jou het gebracht, Wendy?
1: Een goede vraag. Bekendheid.
0: Ja,
1: dat heeft het me gebracht, ja.
0: Is het allemaal even leuk ook? Of?
1: Nou, in het begin was het nieuw natuurlijk. En daarna, ja, dan ga je de dingen ervaren wat het is als je bekend bent. En ik vind dat niet altijd even leuk.
0: Nee, maar jij bent ook zo... Jij hapt ook altijd zo, weet je wel?
1: Ja, en dan, heerlijk.
0: En dat pakken ze dan, hè?
1: Nee, ja. Weet je, als iets recht is, is het recht. En als het krom is, is het krom. Maar als je over mijn kinderen gaat beginnen, dan word ik niet zo... Dan ben ik niet zo vriendelijk meer.
0: Nee. En als het over een toilet gaat in Parijs, waar je kokhaast...
1: Nou, dan had je moeten ruiken, Hessel.
0: Nee, joh, hou op, want ik kan me voorstellen.
1: Viskraam was er niks bij.
0: Maar Peter, doet Peter niks?
1: Nee, ja, die ruikt daar wel. Je vond het ook wel vies, schat. Ja.
2: Ja, maar ik was een pis kwijt. Dus,
1: Ja, hij was een plas kwijt. Ja, daar gaat het hem dan om.
0: Ja. Hey, wat is de bedoeling met de serie? Want je hebt natuurlijk verhoren gemaakt. Het is natuurlijk wel zo, want dat heb ik wel gezien. Hè, een paar jaar geleden was je hier ook. En toen waar we ook kwamen, ging het allemaal om Peter. Maar dat is niet meer zo. Hè. Het gaat nu ook om jou, hè?
1: Nou, nog wel veel om Peter, maar het is natuurlijk ook Peters een serie. En ondertussen, ja, omdat ik zing natuurlijk, heb ik ook eigen fanbase opgebouwd. Dus dat heb ik er dan wel mee bereikt.
0: Maar je doet meer dan zingen? Jij doet hondenfokkerij? Of,
1: nee, dat valt allemaal wel mee. Oh. Nee, ik heb een paar puppies en dat vind ik leuk. En dan kan ik lekker mijn ei in kwijt, lekker in mijn eigen bubbel. Ja, als er zoveel meningen zijn, dan heb je lekker thuis je hondjes. Ja. Zonder mening.
0: Ik krijg een lief bericht van Johan uit Veldhoven. Die zegt, wat leuk Wendy, je nieuwe single is top, ga zo door. En Peter, ik ben geen rechter, maar voor ons blijf je een topper.
2: Johan.
0: Mooi toch?
1: Ja, dat zijn leuke berichten.
0: Mocht er nou nog meer mensen een vraag hebben voor Peter, ik kan het misschien zo even stellen. Houd wel even netjes alsjeblieft. Want wij zijn een happy zender. En natuurlijk kritisch mag, maar wel even redelijk, zeg maar. Dat zou mooi zijn. Hey, Spaans Benauwd heb je uitgebracht.
1: Ja.
0: Mooie clip erbij.
1: Ja.
0: Je lijkt wel een jonge meid.
1: Ja, even terug naar 10 jaar terug in de tijd.
0: Ja. Wat is het verhaal achter dat liedje? Hoe kom je daarbij?
1: Nou ja, goed. Ik heb natuurlijk de jongens gevraagd van... joh, zouden jullie voor mij een liedje willen schrijven? Nou, is dit uitgerold. Het gaat eigenlijk meer over een verborgen liefde.
0: Ja.
1: In een vriendschap. Ja. Ja.
0: Daar gaat het over.
1: Daar gaat het over. Het is totaal niet aan mij te refereren. Maar ik vond het wel een hele leuke tekst.
0: Ja. Nou, we gaan het even beluisteren. We zijn ook benieuwd wat jij ervan vindt op de andere kant van de radio. Je hebt het vast al gehoord, want we zitten met het liedje in de promotie. Spaans Benauwd. En die jingle, dat is helemaal fantastisch, hè? Met Frank, hè?
1: Ja, daar hebben we Frank even voor gevraagd.
0: Frank Lammers. Echt top. Krijg je daar reacties op die spot?
1: Heel veel. Ja, heel leuk. Ja.
0: Top. Nou, hier in de studio. En nogmaals, mocht je vragen hebben, gooi het even in de app voor ons. Wendy van Hout, Spaans Benauwd.

0: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
1: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
0: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom, vergelijk direct.com.
2: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl.
2: Merkgereedschap scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
4: Mastertools.nl.
5: Alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana, dat Italiaanse ijsbroeiarm? Neem kunststof kozijnen, joh!
6: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
5: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
7: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
8: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
7: Sorry Bo, het is beauty.
8: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Weet je waar ik naartoe ga voor de mooiste bestrating en terrasoverkappingen?
10: Nou,
9: naar Zwaagstra.
11: Zwaagstra Sierbestrating in Hogeveen.
9: Al aan de A37.
8: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.

0: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Sp-

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
7: Ik werd echt goed geadviseerd.
6: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
8: Met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
6: Radio is krachtig en betaalbaar.
8: Het werkt echt.
6: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
10: Adverterenopderadio.nl.
11: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
12: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Ja, Jack van Raamsdonk. Dat is wel even niet zomaar dat we dat draaien. We doen dat even speciaal voor de familie Gillis hier. Want Jack is jullie held, hè? Peter?
1: Ja, ik moet zeggen, Jack heeft bij ons altijd heel veel opgetreden. Ik denk 7-8 weken aan een stuk. 'S middags op het ene park, 's avonds op het andere park. En zo 7 dagen in de week. Altijd. Nooit ziek, altijd en nog, hè.
0: Ik zag hem ook in Marsma's Kassen bij het kasteel van je staan.
1: Oh ja, bij de open dag was dat. Dus, ja. Hij is overal inzetbaar. Iedereen vindt hem leuk. En,
0: krijg er ook een vraag over, meerdere vragen trouwens. Peter, wanneer is dat kasteel klaar?
1: Dat kasteel is klaar, ik denk voor 2030.
0: Ja?
1: Ja.
0: Kasteelheer.
1: Ik denk nog 2 jaar. Ja. Want het is een tuin, daar zijn ze direct 1 jaar aan bezig, dus ja.
0: Bijzonder project, hè?
1: Ja, moet je maar eens komen kijken.
0: Ja, ja. Ja. Staat er ook een kist in? Zo'n Hugo-kist?
1: Hugo-kist? Wat voor kist?
0: Nou, waar Hugo de Groot in zat.
1: Oh, nee, ik denk met die drank erin. Nee. Die zal er wel staan.
0: Hey Wendy, we hebben jouw nieuwe liedje gehoord. Best leuk.
2: Ja.
0: Gaat ook best goed, want de streams lopen goed op.
2: Ja.
0: Je staat bij ons op de zomertour in Assen. Ja. Dat is even goed kijken. Wanneer staat
2: vrijdag.
0: Vrijdag sta je erbij, hè? Bij Danny de Munk en Sineke en zo.
2: Goeie line-up.
0: Ja, toch?
2: Jazeker.
0: Ja, daar sta je tussen.
2: Ja, daar zijn we goed heen ook, hè?
0: Superleuk. Hey, even die vragen nog, want ik had natuurlijk even kijken, hoor. Vraag aan Peter. Peter, kunnen we je vrouw inhuren voor een paar nummers en dan zwart betalen? Ik vraag het voor een vriend.
1: Ja, massa's kassa, hè?
0: Eduard de Held, Hetteler, uit Goor. Wendy, gaat ze door met zingen. Ik moest er eerst even aan wennen, maar het zijn mooie nummers. En Peter, gaat ze door, laat je niet uit het veld slaan. Lieve berichten van Renate, onder andere.
2: Dankjewel, Renate.
0: Harold uit Oost, die zegt veel succes gewenst met de rechtszaak, Peter. Patrick uit Sint-Willebrood. Wendy, het is geweldig mooi nummer. Jullie zijn toppers. Nou, zo gaat het maar door.
2: Ah, superleuk.
0: Nog even een gewetensvraag voor het gewicht van Peter. Ton Bakker uit Vlaardingen. Peter, hoe is met afvallen?
1: Nou, ik ben lekker afgevallen in mijn portemonnee. Dat moet ik wel zeggen.
0: Ja. En even kijken wat nog meer. Nou ja, zo allemaal van die... Er zit geen kritisch bericht bij. Zo
2: dat is goed. Het is gedraaid. Yay. Leuk. Nou, hey, leuke berichten.
0: Wendy, iets minder leuk, maar wel een mooi nummer. Hè? Een kind zonder moeder.
2: Ja.
0: Leg eens uit.
2: Ja, dat is natuurlijk van Mieke. Hè? Die heb ik gecoverd. Dat liedje, daar heb ik heel veel geluisterd. En nog. Ja, dat doet iets met mij. Daar kan ik mij helemaal in vinden. En er zit ook een stukje met mijn kindje in, hè, op het laatst.
0: Ja, natuurlijk. En als je hem zingt, dan zingt iedereen hem mee, of niet?
2: Ja, dat is echt niet normaal wat dat doet op het podium. Het is eigenlijk een langzaam nummer in een wat versnelde versie, hè? Toch?
0: Maar je hebt ook de langzame, toch?
2: Dat klopt. Maar die doe ik eigenlijk niet echt op de feestavonden. Maar toch, als ik dat nummer draai, of als ik dat nummer ga zingen... dan staan er toch altijd wel heel veel dames met tranen in hun ogen. Ja, dus ik maak wel wat los bij de mensen.
0: Het is echt een gevoelig liedje.
2: Ja, want, heel gevoelig.
0: Hoe is het met de situatie met de kinderen? Mag ik dat vragen?
2: Dat mag jij vragen. Nou ja, de situatie die wordt niet beter. Die wordt alleen maar slechter.
0: Oei.
2: Ja. Heel veel kan ik er niet over zeggen. Dan gaan de mensen en de luisteraars het niet begrijpen. Maar ik zelf begrijp het ook niet. Ja. En het heeft allemaal te maken met de sport die ons kindje uitoefent. Ach. Dus... de sport moet de moeder moet wijken voor de sport.
0: Oh,
2: ja, dus dat wordt alleen maar erger. Ja.
0: Maar je blijft vast doorvechten.
2: Absoluut.

0: Hij is erg aan het pesten ook, hè?
1: Hij is zo vervelend, die man.
0: Ja, ik moet dat even proberen te omschrijven. Ik weet alleen niet hoe. Hij pakt een plopkap van jouw microfoon. Die zet hij op een flesje en dat flesje geeft hij aan jou.
1: Ja, en ik kan niet door. Nee. Zit ik tegen een flesje te praten.
0: En het is gezellig met jullie altijd. Ja. Wat zijn de plannen? Hoe zit Kroatië? Hoe is dat eigenlijk, Peter? Horen we ook niks meer van.
2: Nou, Kroatië is goed. Ik heb daar 12 stukken grond gekocht. En dan ga ik afronden als ik Nederland verkocht heb. En dan ga ik er als een haas aan de gang. Dus,
0: dat loopt allemaal nog.
2: Ja, dat ligt allemaal vast. Dus dat ontglipt niet meer, hoor.
0: Maar we zitten wat voor op de serie natuurlijk. Een week of vier, zei je? Of hoe?
2: Ja, dat weet ik niet precies.
1: Nee. Zes weken.
0: Maar is er sinds de serie gestopt is, zijn er nog dingen gebeurd die van belang zijn?
2: Nee, ik heb niks te melden. Dus, nee.
0: Je hebt de park, we kunnen ons nog steeds melden om zo'n park te kopen bij je.
2: Ja. Dus ja? Met allerlei mensen in gesprek. Dus eerdaag zal er wel eens een keer eentje bij zijn. Dus.
0: Ja. Wendy, ik vroeg jou even wat je nog van plan bent. Oh, daar gaat het. Niet best, die man.
1: Hij mag niet meer mee.
0: Nee. Staat die auto ook weer in de grindbak? Of,
1: Nee, oh, daar hadden we net een discussie over. Hè. Ik zeg, ga niet weer in dat grind staan. Hè.
0: Het is gewoon, een tuintje hiervoor. Ja,
1: zeg, ik kan gewoon daar parkeren. Hoezo? Kan die toch ook staan? Nee, Peter, doe nou niet. Laten we Nico's tuintje gewoon netjes houden.
0: Ja. Hey Wendy, wat is je bedoeling nog? Want je bent singles aan het uitbrengen. Ja. Sta je nog ergens? Zing je op de parken van jullie zelf?
1: Of, ja, aankomend weekend komt natuurlijk weer een Hollands weekend aan. Daar sta ik op vrijdag, op zaterdag. Dan, het is wel weekend van de kinderen, dus dan zijn we gewoon lekker met de kindjes. En het weekend daarna, ja, natuurlijk Assen.
0: Ja.
1: Ik sta op een kermis in Dordrecht. Dus de agenda die begint wel lekker druk te worden.
0: Leuk, ja. Superleuk. Hey, en waarom, er zijn natuurlijk zoveel zangers en zangeressen. Hè? Waarom moeten ze jou boeken?
1: Nou ja, omdat sowieso een feestje is. Ja, dat is gewoon. Dat is echt. Als ik op het podium sta, dan verbaast iedereen zich. Hoe dan? We horen zulke slechte signalen, maar dit is gewoon top. En dan bleven ze gewoon een hele leuke avond.
0: Gaat Peter nog altijd met je mee of wil je hem niet meer mee hebben?
1: Nee, hij mag nog steeds mee.
0: Ja?
1: Ja.
0: En dat hij dan de aandacht op zich vestigt, vind je niet erg?
1: Nee hoor, nee, dat delen we. Dus dat is leuk, valt mee.
0: Ja. Nou, ik wil je in ieder geval weer bedanken voor dit rondje. Hè. Spaans benauwd, blijven promoten.
1: Ja.
0: En dan heel veel succes gewenst. En natuurlijk tot vrijdagavond. Peter, kom je ook mee hè, dan? Hè?
2: Ja.
1: Ja, 26 hij mag mee.
0: In Assen en dan, nou, super, bedankt en succes. Ik heb nog één liedje te draaien met je vriendin Marloes.
1: Ja, leuk.
0: Chico's en Chica's.
1: Ja, leuk. Ja, het blijft een goed nummer.
0: Chica's en Chico's, net andersom.
1: Ja, Chica's en Chico's.
0: Ja. Nou, bedankt.
1: Dankjewel.
0: En veel succes.
1: Dankjewel.

0: waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
4: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
5: Jansen en de Wit.nl.
4: Dat werkt wel.
6: Een betrouwbare occasion met NAP? Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
5: Jansen en de Wit.nl.
4: Dat werkt wel.
7: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
8: Zo, mooi strak muurtje weer, Daan.
9: En mooi groen.
8: Groen? Dat is gewoon wit, hoor.
9: De kleur wel, maar alle materialen zijn groen. Helemaal gemaakt met ecologische materialen uit het Bouwgroen assortiment.
10: Duurzaam bouwen? Met Bouwgroen is dat makkelijker dan je denkt. Want Bouwcenter weet hoe het werkt.
11: Betaalbaar isoleren? Kijk op isolatienoord.nl. Voor zowel zakelijk als particulier ruim 500.000 vierkante meter isolatiemateriaal op voorraad.
12: Want u scoort bij IsolatieNoord.
10: Ook al je duurzame bouwmaterialen haal je bij Bouwcenter. Bouwcenter. Weet hoe het werkt.
13: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
14: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
15: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
16: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
17: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
18: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
19: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
18: Boeie!
19: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
18: Yes!
19: De meeste en de beste aanbiedingen.
18: Hamster!
20: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
21: Adverteren op de radio.nl. Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
22: Radio NL.
23: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
24: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
23: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
24: De Zomertour.
23: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sineke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
25: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 3 uur.
23: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
1: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Vrouwen die gevaar lopen mogen straks misschien pepperspray bij zich dragen, zegt justitieminister Van Weel. De discussie over pepperspray als zelfverdedigingsmiddel leidde op na de moord op Lisa in Amsterdam. In Denemarken mag het al, met een speciale vergunning. En de minister gaat kijken of dat hier ook kan. Op allerlei wegen wordt voorlopig geen asfalt vervangen, omdat Rijkswaterstaat te weinig geld heeft. Het zijn wegen in Groningen, Friesland, Drenthe en Utrecht, zoals de A7, de A28 en de A12. De wegen zijn wel gewoon veilig, maar misschien mag je straks op sommige stukken minder hard. Door afslankmiddelen geven mensen minder uit aan boodschappen. Dat blijkt uit Brits onderzoek. Supermarkten verkochten voor bijna een miljard euro minder, vooral aan snacks. In Groot-Brittannië zijn afslankmiddelen, net als bij ons, helemaal ingeburgerd. Fans van Harry Styles hebben massaal gezocht naar het parool van vorige week zaterdag. Daarin bedankte hij hun voor hun komst naar de Johan Cruijff Arena. Het was een handgeschreven brief in het Nederlands op de hele achterpagina. De krant werd voor enkele tientjes aangeboden op Marktplaats en Vinted. En dan het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door is het 16 tot 18 graden. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en dan een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
3: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
22: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
25: Leukes outdoor in Wolvenga.
26: De mooiste tuinsets en parasols op je eigen terras. Dat is pas vakantiegevoel.
25: Genieten van je tuin.
26: Iedere donderdag koop

0: jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Oh. Goedemorgen allemaal.
3: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
4: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Milwaukee, Bessie, Sola, Heikoki, Metabo, Laserliner en Ibanstock. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
5: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy.

0: Check voor alle info wendyvanout.com.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Radio vermaakt, verbeeldt, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je potentiële klanten. Kijk op adverteeropderadio.nl.
3: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcrème?
5: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
2: Radioreclame is snel en flexibel. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Zo, een paar minuten over 3 is het geworden. Dit zijn de problemen onderweg. Het valt reuze mee. Er is eigenlijk eentje te melden die behoorlijk lang is. De A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer. Een mooie omgeving daar. Echt serieus. Daar staat 20 minuten vertraging. Dat is 11 kilometer. En nog 1 snelheidscontrole. Die kom je tegen op de A7 Zaanstad richting Hoorn 17.7.
7: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
3: Stefan Meer!
6: Ja, goedemiddag, slingertje aan het rad en we gaan eens even lekker zomers beginnen vandaag. Gek genoeg.
7: Dit is de muziek van Radio NL.

Het is zo onlogisch dat we het draaien. Op dit belachelijk tijdstip ook. Je zit nog aan de koffie, rustig beginnen. En dan hoor je al trommels, trommels, trommels, trommels. Dit heb ik gedraaid voor Milan het Leiden. Alleen Milan, ik wil nog wel even iets van jou hebben. Hij zegt namelijk, Leur, is het niet een keer weer tijd om trommels, trommels, trommels te draaien van Louis Dor? Jazeker, dat hebben we net gedaan. En dan zet hij ook in zijn appje, trommels, trommels, trommels. Maar Milan het Leiden, jij hebt hem aangevraagd. Ik heb hem voor jou gedraaid. En jij gaat even een audio-appje voor me inspreken met trommels, trommels, trommels. Spreek er even in. Dan ga ik die bewaren en dan ga ik je... Nee, daar doe ik verder niks mee. En dan krijgen we ook nog een jaloersmakend fotootje vanuit Bloemendaal. Marco, die zit in Spanje en die stuurt mij even een mooi fotootje. Blauw helder zwembad, zon, palmbomen en doe maar even wat meer zomerse muziek. Nou ja, moeten we even zien, joh. Staat sowieso nog één in de stijger zo, dus...

0: dat geven en ik hoop op iets leuks, op iets creatiefs. Het zal wel te gek zijn als we liedjes zouden krijgen over zomer of de zon. Dat zal wel heel apart zijn. En als dat zo is, dan mag jij denken, het is doorgestoken kaart vandaag.
1: Hallo, Harry Slinger hier. Geef er eens een slinger aan dat ding.
0: Stefan?
2: Ja.
0: Stefan?
2: Ja, dit.
0: Geef een slinger aan het rat.
3: Geef een
0: Harry Slinger. Harry Slinger en Lucas Hulshoff in één jingle. Hoe is het mogelijk toch? Het leven kan niet beter dan dit zijn. Zeg, een slinger aan het rad. Ik ga draaien. Het rad blijft staan. Je kan meekijken als je het leuk vindt op radionel.tv. Kun je even zien hoe ik met allerlei bochten, friemel en wring om een slinger voor jou aan het rad te geven.

0: Da kommt sie dann. Ein Schlingel an der Saal.
1: Mooi. Lars, die wou hem meenemen naar Spanje. Maar gelukkig heeft hij hem laten staan. Hey, kijk eens aan. Het is vakje nummer 5. En daar hoort deze bij. Even kijken. Ja.
2: Bedenk een liedje waarin een lichaamsdeel voorkomt. Of iets in je lichaam. Of op je lichaam. Maar zullen we deze even een keertje overslaan?
1: Ja, dat ben ik het wel mee eens. Ja, want die gaat dan binnenkomen natuurlijk. Dus alles mag en alles kan. Alles in en op het lichaam. Dus het kan ook over kleding gaan. Een liedje over voeten. Bloemkolen, zo kunnen natuurlijk. Een nier. Is er een liedje over een nier? Teennagels, bloed, vet, haar. Kak. Is er wel een liedje over kak? Of hey, ik zit lekker in mijn vel. Nou, alles wat met het menselijk lichaam te maken heeft, alles wat jij kan verzinnen, wat jouw brein kan breinen, dat laat je maar even weten. He, oren, trommel. Hey, trommelvlies. Ach, nou, we hebben net trommels gedraaid. Nou, gooi het even in de app, intoetsen of inspreken.
2: Bedenk een liedje waarin een lichaamsdeel voorkomt. Of iets in je lichaam, of op je lichaam. Maar zullen we deze even een keertje overslaan?

0: het liedje dat altijd een beetje vergeten wordt. Als je BZN denkt, dan drink je Blue Eyes, Mon Amour, Yeppa Yeppa Yeppa, Just an Illusion, maar deze hoort er ook bij. Zongen ze weinig in de tijd ook. Ik heb ze een paar keer gezien in de sporthal, bij mij in het dorp waren ze altijd aan het zingen. Waanzin, zat ik altijd op te wachten, kwam nooit voorbij. Ik gaf net een slinger aan het rad. Hey. Dit was de opdracht.
1: Bedenk een liedje waarin een lichaamsdeel voorkomt. Of iets in je lichaam, of op je lichaam. Maar zullen we deze even een keertje overslaan?
0: Ja, nee, precies. Dat staat sowieso op de playlist. Dus dat, ja. Jeetje, wat is er wat binnengekomen? En respect voor iedereen die een appje heeft gestuurd. Want er is geen één grove eigenlijk binnengekomen. Eentje moest ik enorm om lachen. Terwijl ik denk, waarom lach ik eigenlijk? Want ik ken de plaat wel. Het was ook niet zo heel vreemd dat die binnenkwam. Maar goed, even kijken of we daar naartoe komen. Want wat een labtekst. Richard, Koude Kerk aan de Rijn. Greep Parelmoer. Rook uit mijn vibrator. Kijk, daar gaan we al. Geert uit Sneek. Borstjes op mijn borstjes. Ik zeg net dat iedereen zich gedragen heeft. En alleen moet ik dit voorlezen. Isabel uit Hogerheide. Uit Rode Kloetlied van Rowan Hessen. Dan is het Mel uit Brummen. Robert Pater met Bandido. Wat heeft dat te maken met... Oké. Gert uit Winterswijk. The Family 50 Cent. Ik weet niet waarom, maar gewoon Nederland draaien. Oké. Reinier Stok uit Assen. Speelt niet met mijn voeten. Manon uit Bergijk. Dam Dam van Jannes. En tussen haakjes. Alles wat je hebt mag je houden. Ik neem alleen mijn kleren mee. Ja, kleren. Alles van het lichaam in en op het lichaam. De dikke boer uit Delden, jeuk aan de vazel. Jovink, dat durf je natuurlijk niet te draaien. Nou, ik zat te durven. Ja, dat is een makkie. Wat willen ze doen dan? Nee, ik heb het liedje ook niet. Dan is het Rick Wehner uit Zaandam. Ik wil wat dansen met mijn voeten doen zozeer. Pieter, die zegt Peter Beense, laat ze maar lullen. Dan is het André uit Tolkamer, Heikrekels, een hartje vergoud. Patrick van der Horst uit Venlo, drukwerk met de jas. Mandy Verbeten uit Enschede, vind ik een hele mooie trouwens. Ook bloed, zweet en tranen. Dat zag ik ook niet aankomen. Minnie Meijs uit Hoge Zand, speelt niet met mijn voeten. John Kroon uit Eibergen, twee pinten. Ik heb een spijker in mijn kop. Tim uit Nieuwe Kerk aan Den IJssel. De Tieten van Marielle, ja natuurlijk, dat mocht ook niet ontbreken. Dennis Voogd uit Almelo, René Karst, Bos Hout voor de deur. Henry van der Veer uit Zwolle, maanden zal die vinger hebben van de Picanto's. Wouter Broekman uit Bovensmilde, hoofd, schouders, knie en teen. Luc uit Denenkamp, de ring die jij draagt. Rob Versteegd een audio-appje ingestuurd. Wouter uit Hengelo, voor het ratje Kinderen voor Kinderen met Bewegen is gezond. Dan is het Nathalie Boerkamp, mooie blauwe ogen, liedje van Django is ook altijd gaaf natuurlijk. Erik van Lavieren uit Tiel. Die wil René Schuurmans. Laat de zon in je hart. Organen. Ja, natuurlijk mag organen. Mag natuurlijk ook. Jazeker. Bertus, even luisteren. Bertus even.
2: Van de Leur.
0: Ja, man.
2: Denk je van de spitsaien? Zullen met de pieleteen de boks aanslaan?
0: Ja, kijk, die verraste mij ook. Ik zal hem met de pieleteen de boks aanslaan. Nou, Peter Gillis en Wendy die zitten nog in de kantine. Die denken bij ze, wat voor liedje? Ik zal hem met de pieleteen de boks aanslaan. Nou, misschien kennen ze het ook. Ik weet het ook niet. Jaros. Slaf uit Kesteren. Wat een moeilijke naam heb jij, gast.
3: Spelen met mijn voeten. Papi, papi, papi, doe dat.
0: Nou, inderdaad. Die is wel het vaakste binnengekomen. Dus zullen we gewoon papi, papi, papi, doe dat niet. Spelen met mijn voeten. Dat is het meest binnengekomen. Dus ook een lekker pingeltje om even te draaien, dacht ik.
4: Stefan?
0: Ja.
4: Slinger het liedje maar de eter in.

0: special deal wellnessdeals. Take 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellnessdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
2: Bij JH de Meubelconcurrent kun je niet alleen terecht voor je meubels, maar ook voor je tuinmeubels, tuintafels, stoelen en lounge sets. Nu met kortingen tot wel 70%. Sla snel je slag voordat het te laat is. JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
1: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
3: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
4: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soudal. Lijm, peurschuim en kit.
5: Soudal, de bouwverslimmers.
4: Soudal, de bouwverslimmers.
3: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
6: Bespaar gemiddeld €500 op je zakelijke autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Te groot? Bestaat niet.
8: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
7: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Ook voor al je andere verzekeringen. Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
9: Kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
10: Mastertools.nl, jouw tools.
11: Op zoek naar binnen- of buitenzonwering? Tapijt en Gordijnshop Emmen. Kijk op tapijtengordijnshop.nl.
9: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Kemco Voordeelshop Casina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Casina Veen.
16: Gericht adverteren? Wij bieden oplossingen op maat voor elke regio. Van jouw dorp tot in heel Nederland. Kijk op adverterenopderadio.nl.
17: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl. Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Attentie.
21: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd.
0: Check voor alle info radionl.fm.
20: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

0: Van der Graaf. En jeetje man, wat ben ik fan van deze man. Alles wat hij doet. Ik ben stilzwijgend bij een concert van hem geweest. En ik vond dat fantastisch. Ik vond het echt helemaal te gek. Hij is de koning van de verrassingen op het podium. Hij kan opeens een hele gekke richting op gaan. Maar het is natuurlijk allemaal voorbereid. En tot in de treur allemaal gerepeteerd natuurlijk. Maar dat maak ik al gewoon uit. Ik zal even een klein stukje laten horen van de illegale Billen Medley. Nou, voor mij illegaal. Want ik heb hem twee keer gedraaid op Radio NL. En toen was het wel klaar, zei de muziekredactie. Dus nou ja, het is ook een dingetje van... ja, wat is het? Vijf minuten met... Boer Harmse, broer Harm zit erin natuurlijk met ja, en ook kom maar lekker vibe, alles zit erin. Maar moet je horen, de verrassing in, volgens mij was dit Ziggo Dome of het was ergens anders, maar hij is dan zijn liedje aan het zingen en op een gegeven moment hoor je het publiek helemaal gek gaan, want...
1: Okay, allemaal één hand in de lucht, één hand in de lucht.
0: De verrassing. Je verwacht het niet van Kido van der Graaf, of eigenlijk wel nu natuurlijk, maar... Dit noemt hij dan de billen medley, want als hij dit allemaal achter elkaar zingt... dan staan alle dames te dansen met de billen te shaken en ook de borsten natuurlijk. Maar goed, we moeten door natuurlijk. Even. Ik ga hem nog een keer draaien, dat komt goed.
2: I see a bad DJ rising. Don't go through our speakers.
0: Huh?
2: Just leave.
0: Nee.
2: We don't speak Dutch. We do not understand you.
0: Boeien.
2: Please stop

ben hem helaas kwijtgeraakt. Maar dat is zo weer te vinden, denk ik, online. Er was een soort Volendamse versie was hiervan. Die maken elk jaar een serie liedjes in verband met hun kermis al daar. Ik ben er nog geweest, dus ik heb geen recht van spreken. Maar ze maken er allemaal liedjes, parodietjes. En er was ook eentje op deze. Dondersmachtig mooi. En dat ging over de korte rokjes op de kermis. En nou ja, ik kan het niet meer terughalen. Ik heb het wel een keer uitgezonden, volgens mij. Hey, ik zit te denken. Natuurlijk een wereldknaller. De Suskus. Dondersmachtig mooi. Donders mooi. Zou iemand iets mee moeten doen? Zeg, maar ik zat te denken van...

0: als Django hem zou zingen, ik zou ter plekke dood neervallen. Van geluk. Ach, oh, mooi, mooi, mooi, mooi. Nou, wat als Django Suskus zou zingen met donders, donders, machtig mooi. Wat zou hij dan van favoriseren? Man, Django, ik zit er klaar voor, oké?
1: Daar gaan we.
0: Daar gaat hij zelfs.
1: Test, test, ja.
0: De mic doet het.
1: One, two. One, two. Top two.
0: Django, donders, machtig mooi.

0: een gele raket.
1: Nee, ik geloof het wel. Django was het. En donders machtig.
0: Hey, Stefan!
1: Nee, toch?
0: Wat als? Benny Jolinket zou zingen?
1: Nee, joh! Wat als Benny Jolinket zou zingen? Nou, Benny, plug maar even in dan. Wat als Benny Jolinket... Nou, we kunnen wel...

0: Jeetje man, wat is het? Het klinkt ook een beetje als mooi werk opeens, dat ja-la-la-la-la. Mooi. Nou ja, goed, pluur voor de flauwekul natuurlijk. Klonk wel gaar, klonk wel geinig. Vond die van Django ook wel mooi, ja. Tjeetje. Nou, rust is weer gekeerd. Wat als Samuel ging zingen?
1: Zag je,

Versteeg met de hartslag van je heupen. Je voelt de hartslag in je heupen en je denkt, oh, ik moet nu staan, ik moet nu staan, ik moet bewegen. Ik denk dat dat het is. Peter uit Loon op Zand, ik moet wel even lachen om je appje en ik begrijp het ook wel. Hij zei, kun je niet even wat anders verzinnen als die Django? Daar ben ik wel klaar mee. Laat Django zijn eigen goede muziek zingen. Gast, wij draaien zoveel Django, dat komt goed. Django heeft het zelf ook gehoord. Die vindt het hilarisch wat wij aan het doen zijn. En weet je wat het is? Ik kan me ook gewoon de hele middag gaan gedragen. Gewoon allemaal 5-4 liedjes draaien. Dan even één ding zeggen. Hey, goedemiddag, je luistert naar Radio Wel. En dan weer liedje draaien. Weet je wat het is? Er moet toch ook een beetje verrassing zijn op de radio. En kijk, ik denk dan, Peter, niet ten nadele. Maar als je je kapot ergert aan de discjockey. Of aan de muziek. Of aan een item. Wat even tijdelijk op de radio zit. Want jij weet ook wel, als je vaker naar dit programma luistert. Dat dingetje met Django, dat ga ik niet tot in de treuren uitmelken. Dat stopt vanzelf een keer. He, dat is gewoon even grappig. Maar ja, als je er klaar mee bent, dan zap je gewoon. Ik vind het zo raar. Ik bedoel, stel je voor, ik zal in de auto zitten en ik ben aan het luisteren en ik hoorde iets op de radio. Ik denk, vind ik verschrikkelijk dit. Dan zet je hem even op een andere zender, want je weet dat het weer goed komt bij Radio NL. Dat weet je altijd. Ook bij mijn programma. Als er iets geks gebeurt, je weet dat het daarna wel weer goed komt. Komt allemaal goed. Rustig blijven. Er zit echt wel een gedachte achter. Dan ga je gewoon zappen. Ik zal nooit de discjockey gaan zeggen, hey, ben jij een klote discjockey, man? Bedenk eens even wat anders. Nou ja, je hebt alle recht natuurlijk om dat te doen. Helemaal geen probleem, maar ik begrijp het soms niet. En ik ben natuurlijk wel eens soms een flap uit en ik klets wat te veel, maar ja. Hey, Dylan uit Oosthuizen die zegt dat waar je het over had, Leur, dat was navelshirtje van de Volendammer Kermis. Ja, natuurlijk, inderdaad. Dondersmachtig mooi. Werd gezongen door, ik heb het fragmentje even opgezocht. Er staat niet zo'n heel lang fragmentje online, maar dit is het dan waar ik het over

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen, 15 minuten van de grens.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
6: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
7: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
8: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde. Buitengewoon goed.
9: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
10: Ah, weer die klote muggen in huis.
11: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
10: Heerlijk!
11: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com.
14: De Weerzeloze Markt. Dat is altijd weer een feest.
15: Psst, aanstaande zaterdag zijn we er weer.
16: Jij ook?
15: Beleef iedere zaterdag van 9 tot 1 de gezelligheid van de Weerseloze Markt. Kom naar Weerselo en struin langs nieuwe, gebruikte, vintage en retro goederen. Een dag vol verrassingen. Kijk voor informatie en reservering op weerselozemarkt.nl.
17: Kassie,

0: lekker doel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Op zondag 14 juni is er van 12 tot half 5 een bromfietsenmarkt op de Weerseloze Markt. Kijk snel op weerselozemarkt.nl.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Everyone from left to right, van Holland komt eraan. Go left!
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: Adverteren op de radio.nl.
8: Radio NL.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
9: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
10: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
11: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 4 uur.
0: Altijd aan.
7: Nu het nieuws op Radio NL.
12: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Vrouwen die extra risico lopen mogen straks pepperspray bij zich hebben. Bijvoorbeeld als ze worden gestalkt of bedreigd. Of bang zijn voor eerwraak. Pepperspray blijft verboden, maar er komen dan uitzonderingen. Vrouwen kunnen een vergunning krijgen van de politie. Hamburgers, snacks en soepballen van een vleesbedrijf in het Brabantse Nuenen moeten uit de handel worden gehaald, zegt Waakhond NVWA. Het vlees is misschien bedorven, maar de kans dat mensen er ziek van worden is niet zo groot. Waar het vlees terecht is gekomen is niet duidelijk. Een tijdje geleden greep de NVWA ook al in. In Belfast en omgeving zijn 3 mensen opgepakt na de rellen gisteravond. Ze vielen mensen aan met een migratieachtergrond en staken huizen en auto's in brand. Ze hadden het gemunt op immigranten, omdat er een Soedanees is opgepakt voor de mesaanval eergisteren. Een knappe zege voor tennistalent Thijs Bogaert. Hij won de eerste ronde van het toernooi van Rosmalen van een Chinees die veel hoger op de ranglijst staat. De wedstrijd was verplaatst naar vandaag om de regen gisteren. Bogaert moet nu spelen tegen de topper, Daniel Medvedev. En dan nu het weer van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind, met name in het oosten. En tussen de buien door een graad of 17. Vanavond vooral in Limburg pittige buien. Morgen ook buien en ook een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
14: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
13: In Klazina Veen.
15: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
16: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zonweer en rolloen.
17: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe? GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
8: Lekker lezen op vakantie. Kessie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Dat Wendy van Hout durft te vernieuwen, weten we al lang. Met warme gitaren en een zomersritme is het tijd voor de nieuwe single van Wendy. Spannend.

0: Check voor alle info dandyvanout.com.
1: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
2: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
1: Zonnebrandcreme?
3: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
8: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverteren op de radio.nl.
11: 6 minuten over 4 geworden. Dit uur gaan we ons even druk maken voor een hele grote televisie. De Dikdakkers hebben dat ingekocht voor je en die gaan hem ook bij je thuis brengen. Je moet even onze basisopstelling zien te halen. En daar kun jij vandaag nog, sterker nog dit uur, kun je daar opkomen. Als je daar opkomt in onze basisinstelling. Opstelling. Dan krijg je sowieso een RadioNL/Oranje pakket. En je maakt kans op een, nou echt de grootste televisie van de wereld. Nou, dat zal het niet zijn. Maar de Dikdakkers die gaan hem bij je brengen. En dat, ja, we hebben een heel mooi spelletje daarvoor verzonnen. We moeten eerst even de opstelling hebben. Er staan best wel veel mensen al genoteerd. Nummer 9 is Leon. Nummer 8 is Manita. Nummer 7 is Jarno. En nummer 3 is vergeven aan Mario. Dus 2, 6, 8, 4, 5 en 1. Die zijn nog beschikbaar. Nou, hoe het allemaal werkt, je hoort het zo. Eerst even... Je hoort het zo. Dat is echt van de radio, hè? Je hoort het. Blijf luisteren. Blijf met je tengels van je radio. Tot zo. Dan komen ze. De files. De A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar staat 17 minuten. De A27 Breda richting Utrecht. 8 minuten. En dat is wel 5 kilometer. En de langste momenteel, dat is 40 minuten. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. Tussen Nieuwegein en Noorderloos. 12 kilometer. Snelheidscontroles. A1 Amersfoort richting Amsterdam bij 14,7. De A15 Gorkum richting Rotterdam. 74,9. En de A16 Rotterdam richting Breda. 52,3.
12: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
13: Stefan Meer!
11: Ja, we gaan eens even een barcoachje doen in Monaco. En Weygaard gaat zingen over nachtrijders.
12: Dit is de muziek van Radio 1.

gebeurt te weinig in liedjes. Het is zo'n basgitaar dat de muziek zeg maar een hoofdrol krijgt. De liedjes van tegenwoordig niet te nadelen, want ik geniet ervan. Worden helemaal volgepropt met zang en met rappers. Eigenlijk dat de muziek spreekt in liedjes, dat is er wel een zeldzaamheid aan het worden. Zeg, dit is het officiële moment. We gaan het nog wel even uitleggen hoe dat allemaal werkt. Maar wil jij een televisie? Wil je een hele grote televisie? Dan heb je nu voetbal. Daar komt het eigenlijk plat gezegd op neer. Er is veel meer aan de hand, maar ik ga het zometeen nog wel even met je doornemen. Maar voor 5 uur gaat er weer iemand geraken in onze basisopstelling. Leon staat erop met shirtje nummer 9. Manita met shirtje nummer 11. Jarno met shirtje nummer 7. En shirtje nummer 3, dat is Mario. En jij kan er ook tussen, dus dat zou mooi zijn. Als de opstelling er is, dan gaan we een eerlijke, gekke, idiote loting doen. Een spelletje gaan we spelen. Daaruit komt een aanvoerder van het hele peloton. Ja, dat is geen peloton, dat weet ik ook wel. En die krijgt dan een hele grote televisie ingekocht door de dikdakkers. Een jukkel van de televisie. En ze komen het samen even bij je brengen. Dus heel

0: Echt tof. Mooie prijs in verband met het voetbal wat morgen natuurlijk allemaal gaat beginnen. Dan moet ik enorm lachen. Ik had een heel betoog op de radio. Wat betreft Peter uit Loon op Zand, die was het niet zo eens met Django. En die deed een beetje, kun je niks anders verzinnen. Nou ja, kijk, weet je wat het is? Kijk, ik laat al heel veel dingen. Ik bedoel, een middagshow op de radio. Ik weet niet of je wel eens aan het zappen bent. Dat is altijd met het nieuws, weet je wel. Dan is het elke keer als het bijvoorbeeld 3 uur is geweest of 4 uur is geweest. Dan staat alle DJ's een muziekje in. En dan gaan ze het nieuws van de dag nog even behandelen. En dan gaan ze er grapjes over maken. Gaan ze over lachen. Gaan ze over discussiëren. Oh, de benzineprijzen zijn ook weer hoog geworden. Oh, wat vind jij ervan? Kijk, dat laat ik al achterwege. Ik maak gewoon een middagshow. Wat draait eigenlijk om muziek. Dus ik laat die flauwekul. Nou, het is geen flauwekul. Maar nieuws, dat hoor je de hele dag gehad. Ik laat dat met rust. Artiesten zo weinig mogelijk in de studio. Niet om te irriteren. Maar ja, we zijn wel een muziekstation. Dus ik laat veel dingen horen met muziek. En ik laat dingen horen. Wat allemaal kan, weet je wel. En kijk, AI hoort er nou eenmaal bij. En wij waren ook het eerste radioseizoen en de eerste discjockey. Begonnen 1,5 jaar met Suno. Toen hebben we het allemaal rondgeroepen op de radio. We hebben daar een gezeik om gehad. Want toen kende niemand nog Suno. Nu gebruikt iedereen Suno. Dat is niet om ons, maar het hoort erbij, weet je wel. Dus, en Django, die zingt dagelijks even een klein stukje met een programma van 40 seconden. En ja, hoe kun je daar nou maar erger? Maar goed, ik stopte best wel. Kijk, het klinkt als een chaos altijd op de radio. Een zootje. En misschien dat je ook denkt, die gast, die kan er niks van. Maar kijk, ook chaos moet je allemaal voorbereiden, dames en heren. Rudy uit Merenboer, uit Oosthuizen, die stuurt even letterlijk dit.
1: We moeten meer van die onzinnummers hebben. Ja. Meer, langer draaien.
0: Dat is ook alweer het uiterste. Dat gaan we ook niet doen. Maar ik zat er even over na te denken. Wacht even. We kunnen wel even een experimentje doen. Vind ik wel even mooi. Even kijken, want ik maak daar natuurlijk. Dat kan ik ook ter plekke doen. Ik ga het even proberen. Wacht even hoor. Ik ga even kijken of het lukt. Ik toets even in E35 Amsterdam. Ik kom eraan. Dat is natuurlijk van Quintus, hè? Want er kwam een UFO voorbij. Cabine. Emmen. Bier. Wat is er meer? Oh ja, dat vind ik ook mooi. Tegenstelling. Met Benny. Jolink. Asfalt. Modder. Samen zingen. Wijngaard en Benny Jolink. Trucker. Versus. Oh. Versus rocker. Nou, zullen we live even kijken of daar een mooi liedje uitkomt? Oh, dat duurt 40 seconden. 40 seconden. Heb ik nog wat? Kan ik nog in 40 seconden? Wacht, ik moet. 40 seconden duurt dat nog. Oh, 1 minuut zie ik net. Iets wat 40 seconden duurt. Nou, flodder even dan. Ik heb. Klein stukje, 40 seconden is het. 50 seconden. Nou, voor de Flodderfans. Gewoon even voor de gein.
2: Goedemiddag, heren. Wat kan ik voor u doen?
3: Wij komen van een wagen. Die hoor je daar.
2: De BX. Wacht, dat is een leuk autootje.
3: Dat leek ons ook, ja.
2: En hoe willen de heren betalen? Cash, een Diners Club, een American Express?
3: Visa?
2: Polaroid.
4: Maar buren, wat doet u nu?
5: Viespuik, blijf van je zuster af.
6: Dag mevrouw Vlodder, ik wil dus weten hoe het ermee staat.
7: Zou ik niet weten? Ik heb het helemaal niet gelezen.
8: Sjaki.
9: Nou dat je...
8: Sjaki.
0: Prima. Zeg, ja, anders moest ik weer 40 seconden kletsen. Dan hebben we dit maar even. Oké, luister, ik heb net even wat gemaakt. Met Henk Wijngaard draaiden we net de containerzong. Ik heb net het even gedaan. Een soort van tegenstelling tussen een rocker en een trucker. Even kijken wat eruit rolt. Even gaan we het samen even... Oh, kijk eens.

0: Heb je gehoord? Ja, het is allemachtig, joh.
1: Dit is zo'n tof liedje. Het is zo'n legend van een liedje. Maar ik denk altijd, Dirk Meeldijk, die loopt ergens in zijn badkamer en die ziet daar een spin en... Of hij komt bij Radio NL en ziet Hessel Wijkstra voor de eerste keer. Of hij ziet mij.

0: Jouw nieuwe bank, compleet op maat en in jouw stofkleur, staat nog in het centrum van Borger. En die IKEA-tafel ook. En in jouw kleur en formaat. En dat mooie vloerkleed, ook bij meubelboerderij Woodtastic in Borger. Woodtastic.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: House for sale?
4: Melenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
3: Ook voor aankoop en taxatie. Melenberg.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Ah, weer die klote muggen in huis.
7: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
8: Te groot bestaat niet.
9: Te groot voor de post? Relax. Grootpakket.nl regelt het. Hoe groot of hoe zwaar je pakket ook is, wij halen het op, vervoeren het verzekerd en bezorgen het de volgende werkdag.
8: Grootpakket.nl. Groot gemak.
6: Heerlijk!
7: Geen ongedierte meer in huis. Met hoornfabriek.com. Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
10: Mastertools.nl. Jouw klus onze tools.
11: Heb je trek? Hey!

0: bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
1: Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestu, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Marktkauf Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
4: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
7: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
8: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
9: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Harde Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het Noorden.
1: Radio NL. Weerbericht.
2: Vanavond veel buien in het oosten en het zuidoosten, gepaard met onweer. De komende dagen bewolkt, af en toe wat regen. Morgen is er 80% kans op regen en het wordt max. 18 graden. We gaan even luisteren wat er allemaal gebeurd is in binnen- en buitenland. Dat doen wij in samenwerking met het ANP. En dat doen we natuurlijk in vogelvlucht. Ik was er al bang voor natuurlijk. Goedemiddag.
3: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Er komt een uitzondering op het pepperspray-verbod. Vrouwen die bedreigd worden kunnen een vergunning aanvragen en mogen het dan bij zich dragen, zegt minister Van Wil. Hij heeft naar Denemarken gekeken en daar werkt het al zo. Bij München is een ongeluk gebeurd met een schoolbus. Die botste op een stilstaande bus waar alleen de chauffeur in zat. Er zijn tientallen kinderen gewond. Een paar liggen in het ziekenhuis. Het kabinet stopt door geldgebrek met onderhoud van wegen in onder meer het noorden. En daar zijn ze daar verbijsterd over. Ze voelen zich achtergesteld en zijn bang voor onveilige situaties.
2: Dankjewel, Robert-Jan Knook van het ANP. Wij gaan even kijken naar de files. De A2 Sertogenbosch richting Eindhoven, 11 minuten. De A27 Breda richting Utrecht, 10 minuten en 35 minuten. Op de A27 Utrecht richting Gorkum. En daar, vergis je niet, er staat 20 kilometer. Dat is lang hoor. Hey, niet normaal. En dan de snelheidscontroles. A1 Duitse grens richting Hengelo, 166,7. En de A16 Breda richting de Belgische grens, 68,1.

De gevangenis. Ja, ja, pak me dan. Hey. Oh, paniek, paniek. Als jullie zitten luisteren, er is nog tijd. Er is nog tijd. Omdat morgen natuurlijk het voetbal begint, over de hele wereld gezien, hebben we een mooie actie met de dikdakkers op touw gezet. Die hebben we gemotiveerd om zelf even een mooie, hele grote, super deluxe flatscreen TV te kopen. En ze hebben een hele grote gekocht. En die gaan ze zelf, die hebben ze al zelf betaald. Uit eigen zak natuurlijk. En die brengen ze bij je langs. Nou, dat is de hoofdprijs. Wat is er aan de hand? Wij gaan op zoek. We zijn eigenlijk er middenin bezig natuurlijk. We zijn op zoek naar 11 mensen. 11 mensen krijgen een plekje in onze basisopstelling. Een van deze spelers wordt de aanvoerder en wint dus een joekel van een televisie. De vraag is eigenlijk heel simpel. Wil jij een van deze 11 spelers worden en zijn in onze WK-selectie? Dan app je even het woordje voetbal in onze RadioNL-app. En als je in de selectie komt, dan win je sowieso een moddervet oranje pakket van RadioNL. Alles erop en eraan. Er zitten allemaal leuke dingen in. Ik zal zo even rennen naar het formuliertje wat er allemaal in zit. Dat is ook wel leuk natuurlijk. Maar uiteindelijk, als je een van de 11 bent, dan maak je dus kans op die hele grote television. En dat gaat nu gebeuren. Nou, nu, ik draai nog even een paar liedjes, maar voor 5 uur weet jij of jij in onze basisopstelling komt te staan. Oeh, paniek mensen, paniek, paniek, paniek. Nou, wat je nu moet doen, is gewoon even je telefoon pakken, download even onze app, de Radio NL app, legendary app mensen. Je kan de DJ's stalken, lastigvallen, uitschelden, complimentjes geven, alles kan, alles mag. Maar ga nu alsjeblieft even intoetsen het woordje voetbal. En wie weet, word je zometeen teruggebeld door mij.

De dansbare uitvoering van Suzanne en Freek. We gaan dus even rondbellen. Wij zoeken mensen met rugnummers. Nummer 10 is nog over, nummer 6, nummer 8, nummer 5, nummer 4, nummer 2 en nummer 1. Hoe is mogelijk? Ik had al lang nummer 1 gekozen. Want we gaan natuurlijk een spel spelen aan het einde van de week om een aanvoerder eruit te kiezen. En ja, dat, of je nou 1 bent of nummer 10, dat maakt geen kauwgom uit. Oké, heb jij je opgegeven? Dan bestaat de kans dat wij je nu gaan bellen. Je hoeft weinig te doen. Alleen maar even je telefoon oppakken en even nadenken over welk shirtje jij gaat aantrekken. Welk rugnummer wil jij graag hebben. Je voornaam komt er even bij te staan. En je wint sowieso een oranje pakket. Dat heb je sowieso in de pocket. En je hoeft echt geen voetbalfan te zijn. Misschien doe je gewoon mee voor je man of voor je vrouw. Of voor je zoon of voor je dochter. Dat maakt niet uit. Ik ga je niet vragen van, ben jij een voetbalfan? Dat ga ik echt niet vragen. Dat maakt niet uit. Iedereen wil meedoen, want je wint Joekel. Moddervette televisie. En dan niet meer zo'n dikke toeter erachter. Die kun je niet eens meer kopen volgens mij. Ja, in de kringloop, maar dat wil je niet. Nou, we gaan nu bellen. Oppakken is in principe winnen en een basisopstelling krijgen. Oh god. Nou ja, genoeg keuze om... Maar ja, het is zo sneu natuurlijk als je dan wordt uitgekozen. Nee joh. Moet er nog even wachten, of niet? Oh mijn god. Dat is heel sneu, want als je nu... dat gebeurt vaker, hè? Dan bellen ze naar kantoor. Ja, ik werd gebeld. Ik heb gewonnen, of niet? Nee, we zitten in de uitzending. Het is in de uitzending. Is iemand anders gebeld? Oh, dat vind ik onterecht. Ik was als eerste gebeld. Ja, maar goed, je was niet bereikbaar ook. Hè? Zo gaat het. Nou, dan pakken we even de volgende. Een plekje in onze basisopstelling is wat wij te vergeven hebben hier. Deze, joh. Wat een appies ook. Niet normaal. Nou, pakken we deze even erbij. Even kijken.

0: met Radio NL, met Stefan. Hey, zeg, gefeliciteerd. Je hebt sowieso het oranje pakket te pakken. Die gaan we sturen.
1: Lekker man.
0: Lekker man. Ik heb je voornaam niet verstaan. Hoe heet je?
1: René.
0: René, kijk eens aan. René. Jij komt in onze basisopstelling. Jij moet even een rugnummer kiezen. Nummer 1, nummer 2, nummer 4, nummer 5, nummer 6 of nummer 10. Wat voor nummer wil jij?
1: Nummertje 4.
0: Nummertje 4 gaan wij voor jou noteren. En nou ja, dan wens ik heel veel succes, man. Het Orion pakket komt eraan. En wie weet kom jij als aanvoerder uit de bus met dit mooie spel die we gaan spelen vrijdag. En dan ben jij de winnaar van de Flat Screen TV. Heb je een televisie die aan de vervanging toe is? Ik hoop dat je ja zegt.
1: Ja, die moet zeker vervangen worden. Dus ik zie ze graag komen, die mannen.
0: Nou, dat is sowieso wel een beleving. Als die gasten even bij je langskomen, hè? Dat sowieso, man. Hé, hey, wij gaan voor... Wat zei ik op het nummer? 6, hè?
1: 2. Nummer 4, sorry.
0: Oh ja, nummer 4. Ik doe mijn duim even op het briefje, dat ik het niet vergeet. Hé, hey, gefeliciteerd, man. En we gaan nog even wat contactgegevens van je opnemen. Allemaal goed. De basisopstelling voor jou. Top, joh.
1: Lekker, man.
0: Vanavond bij Ivo Pas weer. Maak je weer kans op een plekje. En een rugnummer krijg je van ons mee. Mag je zelf verzinnen.
2: Het was een doodgewone zaterdag. En ik liep door de stad.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Bij Oosterbos Auto's in Emmen draait het niet om de snelste deal, maar om de juiste auto. Oosterbos zoekt samen met jou tot jij tevreden kan rijden. En dankzij de flexibele garantiepakketten houd je de kosten ook nog in de hand. Oosterbosauto's.nl.
2: Feestje daar. Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
3: Hey jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
4: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam! Direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online. Tijd om te bouwen.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
7: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
9: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
10: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed, thanks bo!
10: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: En actie, olifant!
11: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
10: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
14: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 1, 2, 3 werkbladen. 1, kies je kleur. 2, wij komen het inmeten. 3, wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 1, 2, 3 werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
18: Radio bereikt iedereen. Thuis, in de auto, maar ook op het werk. Kijk op adverteren op de radio.nl. Radio
8: NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
19: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
8: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
19: De Zomertour.
8: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
20: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
21: Voortman bestaat 70 jaar.
0: Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 5 uur.
20: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Groningen, Friesland en Drenthe zijn verbijsterd dat er geen geld is voor het onderhoud van wegen daar. Ze voelen zich achtergesteld en zeggen: bij krapte schuift het noorden altijd naar achteren. Dat is geen toeval. Ze vinden het ook gevaarlijk als wegen niet opnieuw geasfalteerd worden als er schade is. Bij een busongeluk met een schoolbus bij München zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. De bus botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Het Fonds Slachtofferhulp zegt bij RTL: bewapening van vrouwen is niet de oplossing voor dit probleem. Ook zijn ze bang dat vrouwen hun spray misschien niet durven te gebruiken en dan te horen krijgen dat het hun eigen schuld is als ze zijn aangevallen. De familie van de neergestoken man in Belfast vindt het vreselijk dat er uit wraak immigranten zijn aangevallen. De verdachte is een Soedanees en na zijn arrestatie werden gisteravond zwarte mensen uit hun huis verdreven door gemaskerde relschoppers. De familie wil niet dat de zaak een excuus wordt om haat te zaaien. Het weer nog van Weer Online. Buien met onweer, hagel en veel wind bij 17 graden. Vanavond in Limburg pittige buien. En ook morgen blijft het niet droog, dan opnieuw 17 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
24: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
23: In Klazina Veen.
25: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
26: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
25: Hoe dan?
26: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
27: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
28: Kok Wonen en Slapen. De woonspecialist in Leek heeft nu PVC plakvloeren. De tweede vierkante meter 50% korting. 25% korting op huismerk raamdecoratie. 20% korting op solar screens en 15% korting op horen. Het mooiste interieur in de straat is waar een bus van Kok voor de deur staat.
29: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
30: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
29: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
31: Huh, alweer verrotte kozijnen. Wel eens van Toscana gehoord? Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm? Nee, kunststof kozijnen, joh!
32: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
31: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Hardenberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
29: Bestel nu ook via onze webshop. Ga naar bouwcenterconcordia.nl.
30: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
33: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
34: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
35: Goedemorgen!
36: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
21: Radioreclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
1: Het is 5 uur geweest. Dat betekent dat we zometeen gaan starten met een uurtje lekker los. En voetballiedjes, ja zeker, die zijn altijd van harte welkom. We hebben trouwens een uniek voetballiedje zometeen. Echt, die heb je nog niet gehoord. Dat kan als niet anders. We gaan hem zo even draaien. Dan even de files. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Woerden. Daar staat 21 minuten. En 31 minuten op de A27 Utrecht richting Gorkum. Ik zal even kijken waar het is. Tussen knooppunt Rijsweerd en Noordeloos. Nog één snelheidscontrole. A12 Utrecht richting Den Haag. En daar staan ze bij 36.9.
2: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

0: Dat hangt van jou af. Spreek even een audio-appje in de Radio NL-app.
1: Ik wil nog even de groeten doen.
0: Vanaf nu gaan we er samen een feestje van maken.
1: Komt-ie!
2: Lekker niets, lekker vrij, even feest.

0: Een tovenaar van Oranje. Hoppakee. Mooi. Ja, Suno. Maar dat maakt niet uit. Dit is een goed plaatje. Oh god, nee. Jopie.
1: Attentie.
0: Er is een playlistprobleem.
2: Ja.
3: Ladies and gentlemen, we got him.
0: Jopie. Van de muziekredactie. Ja, het lampje gaat branden. Dat betekent dat ik even contact ga hebben met de Jopie van de muziekredactie. Dus elke dag weer een probleempje. Althans, hij zit ook in de app te loeren en te kijken. En denkt zich te moeten bemoeien met dit programma. Nou goed, dat mag. Ik heb het gewoon toegelaten. Want als je nee zegt, hè, dan krijg je restricties. Dus laat hem maar lekker meekijken. Laat hem maar lekker meedoen. En Jopie. Jopie! Hey, Jopie!
4: Hey. Sorry dat ik weer even inbreek in je show, maar als ik even in de Radio NL-app meelees, mis jij toch best wel veel leuke liedjes die worden aangevraagd, hoor.
0: What the fuck, wat bemoei je mee? Maar hoezo? Met dit?
4: Nou, ik vind jou gierig met verzoekjes.
0: Gierig?
4: Ja, gierig.
0: Gierig?
4: Net als Ivo Pasweer. Hij is het toppunt van gierigheid.
0: Nou,
4: als hij naar een kerkdienst op tv zou kijken, dan zou hij tijdens de collecte zijn tv uitschakelen.
0: Man, je kent Ivo helemaal niet, joh. Dat is een goede gast. En hij is de neef van Uvo. Nee.
4: Zeg je dit nou echt?
0: Ja, dat zeg ik echt. Ja. Nou, prima. Zullen we even ter zake komen? Want...
4: Ik gluk even op F5.
0: Hè?
4: Ja, hier staat het playlist-probleempje van vandaag. Holthakker 085 wil graag Donnie met De Stad.
0: Oké.
4: En Miranda Hogeveen uit Wageningen wil graag De Bieber van de Kroeg.
0: Oh, twee keer Donnie. Oké.
4: Zullen we ze laten kiezen?
0: Buikplan.
5: Playlist. Probleem.
1: Nummer.

dat is het probleempje van vandaag. Twee keer Donnie. Er wordt sowieso heel veel Donnie aangevraagd bij ons, maar twee keer Donnie. Wil jij de stad? Krijg de stad niet uit. En jongen, nou, dan heb je één zo vaak mogelijk. Of wil je de Bieber van de kroeg? Dan heb je gewoon even nummer twee. En we draaien even één liedje en dan gaan we meteen al even kijken wat het geworden is. Dus nummer één appen, dat betekent dat je de stad om de radio krijgt. En nummer twee, dat is de Bieber van de kroeg. En bemoei je ook even met de muziek, want we zijn net begonnen. Een uurtje lekker los. We kunnen alles draaien. Misschien de nieuwe van de TikTokkers nog even op de radio gooien. Of misschien even een autopaleisje of wat anders. Misschien heb je een mooi Spotify-lijstje ontdekt met allemaal feestmuziek. Laat het mij weten.

0: Ik dacht werkelijk altijd dat ik bovenop de muziek zit. Als er iets is, dan weet ik het meestal wel. Of ik hoor het van collega's. Maar deze wist ik niet. Merijn uit Zeewolde, even luisteren.
1: Hey Leur, die nieuwe van Basje en Adriaan met Hou Je Rustig. Dat is een geweldig nummer. Zou je dat willen draaien? Dat is helemaal top. Dankjewel, hoi hoi.
0: Een nieuw nummer van Basje en Adriaan? Heb ik helemaal onder een steen gelegen of zo? Oi, oi, oi. Ga ik meteen even uitzoeken zometeen. Ik had net contact met Jopie.
2: Hallo.
0: Van de muziekredactie.
2: Want er is weer een
0: playlistprobleem. Ja, man. Problemen moeten we meteen oplossen. Moeten we meteen tackelen. Christian uit Duitsland zegt nummer 1. Want nummer 1 is de stad uit de jongen. En nummer 2 is de Bieber van de kroeg. Jorg uit Gent, die wil Donnie horen waar Donnie in zit. Want eigenlijk is de eerste met Billy Dans dan natuurlijk. Hè, laten we eerlijk zijn. Jack, Meekhof en Meppel, die wil Klaas en Bart met Feest op de Markt. Ken de hele plaat niet, joh. Dennis uit Veenhuizen, nummer 1. Dan is het Willem uit De Hoek, nummer 1. Michel Verstraat uit Roosendaal wil nummer 2. Rodi uit Haarlem wil nummer 2. Boas Meutstegen. Mooie naamgast. Uit Gelselaar. Nummer 1. Ingrid uit Boskoop wil graag nummer 1. René uit Koevoorde wil nummer 1. Het gaat maar door. Het is duidelijk geworden. Het is 119 appjes tegen 52. Dus het leeuwendeel heeft gekozen voor... Voor welk liedje? De Bieber... Of de stad. En het is de stad.
3: Je krijgt een

0: heerlijk man. Ook al kom je niet uit Amsterdam, dan kun je zo plat Amsterdamse meezingen. Jarno van Doren uit Ederveen. Even luisteren, want die...
1: Ja, een hele goede middag. We zijn er ook weer bij, hoor. Vanuit het prachtige Ederveen. Hey, kan jij voor mij eventjes normaal draaien met de krachttoer? Oh. Alvast bedankt, hè. Yo, yo!
0: Ederveen, dat ligt toch in de Achterhoek? Nou, meestal in dit programma. Dan niemand in de Achterhoek luistert naar dit programma. Want we zetten altijd de radio uit. Hey. Altijd zetten ze hem uit.
2: Ja, mannen.
0: Hukken. Ja, dat is heel gek, is dat.

0: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
1: House for sale?
2: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
1: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
3: Ah, weer die klote muggen in huis.

0: helpt jou om van die vervelende sigaret af te komen. Stop ook met roken, zonder nare bijwerkingen en zonder gedoe. Nu voor €295.
1: Stoppen met roken, doe je met ProStop.
0: Kijk op ProStop.nl.
2: Heerlijk!
3: Geen ongedierte meer in huis. Met hornfabriek.com.

Kom 19 en 20 juni naar de Fixami Demodagen bij Gereedschapcentrum Tilburg. Scoor deals, winacties en advies van onder andere Makita, Eurom, Vestool, Knipex, Vera, Swinco en Futek. Meld je aan op fixami.com/demodagen.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Marktkaufhof Meppen, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio, met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkaufhof Meppen, 15 minuten van de grens.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
4: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
5: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
7: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar 9,95 op vitapro.nl.
2: Hoe bereik je in weinig tijd heel veel mensen? Adverteren op de radio.nl.
3: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakker zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van radionl.fm. Op is op!
5: Dit is Radio NL. Altijd aan Radio NL. Altijd aan.
6: 80 jaar de Vries XL in Rode. Vieren mee en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
7: Radio NL.
8: Weerbericht. Vanavond in het oosten en zuidoosten onweer en ook heel veel buien natuurlijk. De komende dagen bewolkt, af en toe wat regen, wisselvallig weer. Morgen 80% kans op regen en dat geldt voor de heel Nederland. En morgen wordt het max. Nou ja, toch 18 graden. Eens even zien wat er allemaal gebeurd is in binnen- en buitenland. En we doen dat even in vogelvlucht. In samenwerking met het ANP. Goedemiddag.
9: Goedemiddag, het ANP-nieuws op Radio NL met Robert-Jan Knook. Kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die bedreigd worden. Dolle Mina zegt op Radio 1, je moet de daders aanpakken. En slachtofferhulp vindt bewapening van vrouwen niet de oplossing. Als wegen in het noorden niet meer worden onderhouden, dan heeft dat grote impact op de bereikbaarheid. Dat zeggen de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Rijkswaterstaat heeft geen geld meer voor het onderhoud. Bij München is een schoolbus op een stilstaande bus gebotst en daarbij zijn tientallen kinderen gewond geraakt. Een paar liggen in het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is een speciaal telefoonnummer geopend.
8: Dankjewel, Robert-Jan Knook. Dit zijn de files van dit ogenblik. Luister goed. De A2 Eindhoven richting Utrecht, 16 minuten. De A2 Eindhoven... Nee, dat is Utrecht richting Sethoogenbosch. Daar staat 12 minuten. En de langste van Nederland een half uurtje. 15 kilometer op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. 1 snelheidscontrole. A30 Barneveld richting Ede. 10.2.
10: Het is half zes geweest. We hebben nog een half uurtje.
11: Los te gaan, jongen.
10: Lekker los te gaan.
11: Luisteraars, go!
10: Laat je brein nog even breinen. Wat wil jij nog horen? Dikke hectiek of kwaliteitsmuziek? Een feesttentje momentje? Jij hebt, wij maken het recept. En dan nu weer een dikke vette klap.

0: Klapper. Maar eerst gaan we even twee liedjes draaien. Marijke Padding uit Schellinghout, die wil iets horen. Dat ga je als eerste horen. Een Django liedje. Hé, hey, dat is geinig. En het is Ruben de Vries uit Nieuwpoort. Wat ligt dat dan? Maar goed, we gaan ook voor jou iets draaien. Jeroen van Zijlst met Griekse Nacht.
1: Hey, hey! Dit is de Middenzomer met Zevenen.
0: Ik zit even te... Dat is in de gemeente Molen, waar staat hier? Maar waar ligt Molen?

0: Jeroen van Zijlst en Griekse Nacht. Ja, er kwam een appje binnen van Wieger uit Zwolle. Die zei van, het liedje wat je net draaide is nagemaakt van Johnny & Cher. En daar loop ik al een paar dagen over na te denken. Want ik draai met heel veel plezier de nieuwe van de Dik Dakkers. Daar gebeurt van alles in het begin ook. Ping, ping, ping. En dan attentie. En dan... Ik denk, dat is ergens van. Daar is een origineel van. En ik denk, ja, ga toch niet vragen op de radio. Want ik ben discjockey. Ik weet het zelf wel. Ik kan het zelf uitpuzzelen. Maar het is me niet gelukt. Totdat het binnenkwam van Wieger uit Zwolle. Het is nagemaakt van Johnny & Cher. Ja. Maar ik denk dat het niet zo is. Ik denk namelijk dat de basis heeft gestaan. Dat had ik al uitgepuzzeld. Dat is namelijk van Trini Lopez. Van vroeger met... We're going to America. Daar zit ook in het begin zit een stukje van... Wee! Dat werd later in de Sesamstraat door de... Hoe heet die? Tommy. Tommy deed altijd... Wee! Dat zit letterlijk in dit liedje. Dat heb ik er niet in gemonteerd, want dat zou heel raar zijn. Dit is namelijk Trini Lopez. Hè, een beetje wat de basis heeft gestaan van het liedje van de Dik Dakkers. Kijk, tenminste, dat denk ik dan. Wee! Zeg je wel? Wee! Zit er echt in. Wee! Daar gaat hij. I like to be in America. Ja, gewoon slim. Ja, joh. Hebben ze gewoon slim gedaan. Wat zal het geweest zijn? Begin jaren 60, 61, 62? Geen idee. Ik zou mijn ouders even moeten vragen. Die weten dat. Maar, oké. Dat is de basis. Maar er zit nog iets in. Omdat het ook over treinen gaat. Ding, ding, ding. Ik denk treinen. Het kan maar één liedje zijn. Het gaat namelijk om dit stukje van de Dik Dakkers. Kijk. Dat is... Het zit er onderdoor, hè? Ik denk, wat is dat? Nou, ik heb het uitgepuzzeld. Ik denk namelijk dat het gewoon Johnny Cash is. Johnny Cash met Folsom Prison Blues. Die gast die dan in een gevangenis had opgetreden. Kijk. Ik denk dat dit er ook ingemonteerd is. Stiekem, daar hebben ze een beetje nagemaakt. Mooi. Kijk. I hear the train a-coming. It's rolling around a bend. Het deuntje. And I ain't seen the sunshine since. I don't know when. I'm stuck in a Folsom prison. Hoor je hem? And time keeps dragging. Als dit waar is, als hier een Johnny Cash achter zit... achter de voetbalklapper van de Dik Dakkers... als daar Johnny Cash achter zit met Folsom Prison Blues... en Trini Lopez, die gasten verdienen een medaille. Sowieso. Allemachtig. En dan is het tijd geworden voor de finale klapper. En ik heb het telefoonnummer nog niet eens genoemd. Oh god, dat is problemas. Problemas.
1: Het einde. Het is tijd om op te zouten.
2: Dit is de finale.
3: Finale klapper. Oh. Finale.
0: Ja, de hele goede discjockey die zou even bellen met... Nou, we gaan even bellen met de Dik Dakkers. Maar ik heb hun nummer ook niet. Dat is heel gênant. Maar ik ga het wel even vragen. Misschien komt het vanzelf. Zeg, we gooien de lijn even open voor de finale klapper. 088-0200-100. Wat moet de finale klapper worden? Doe even gewoon of je in de breakdance zit op de kermis. Hè. Dan wil je gewoon een lekker liedje als de finale. Hè. Dat hij even extra lang gaat draaien nog. Dat ze het op de heup hebben in dat hokje. Nog een keer, man. Nog een rondje. Extra snel, turbo op die turbo, je kent het allemaal wel. Nou, we gaan even naar de telefoonlijn. 088-0200-100. Met wie spreek ik?
4: Met Hardy.
0: Hardy?
4: Hardy,
0: hey! Finale klapper zoeken we.
4: Ja, Rutger van Barneveld, Helene 2.0.
0: Die vraag je altijd aan, hè?
4: Oh, regelmatig.
0: Daar kun je geen genoeg van krijgen, zeg maar.
4: Hey, precies
0: dat. Nou, die klinkt heel gek wat ik op de radio zeg, maar hang snel op. Verbreek nu de verbinding, want ik ga hem draaien. Dan hoor je hem helemaal. Hoi, hoi, hoi.
2: Dit is de finale.
0: En weg is hij. Slim.
4: Finale klappen. Ja, doe maar. Knal hem er maar in.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
2: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
4: Wat is dit heerlijk.
5: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme & Co.
4: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
5: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
4: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
5: Ja.
3: Jansen en de Wit.nl.
2: Dat werkt wel.
6: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus onze tools.
7: We gaan op zoek naar pallets.
8: Kies dan voor duurzame pallets van Palletfabriek Derksen. Met vestigingen in Pannerden, Lobith en Spijk zijn wij dé leverancier van nieuw of gebruikte pallets. Maar ook het juiste adres voor droge pallets door samenwerking met DTB Staalbouw. Ontdek ons assortiment op derksenpallets.nl.
6: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
8: De webwinkel in poets- en verzorgingsproducten voor jouw voertuig. Topmerken, de beste service en de snelste levering. Direct uit voorraad. Volg ons op social media en bestel op carglo.nl.
3: Carglo.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
12: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Kemco Voordeelshop Classina Veen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Classina Veen.
14: Kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
15: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Radio NL.
2: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
3: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
2: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
3: De Zomertour.
2: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIF, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
0: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
4: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 6 uur.
0: Altijd aan.
1: Nu het nieuws op Radio NL.
5: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Vrouwenrechtenorganisaties hebben kritiek op het plan om pepperspray toe te staan voor vrouwen die gevaar lopen. Ze vinden dat de verantwoordelijkheid dan bij vrouwen zelf wordt gelegd, terwijl je de daders zou moeten aanpakken. Ook vinden ze het lastig dat vrouwen moeten aantonen dat ze worden bedreigd, bijvoorbeeld met eerwraak. Groningen, Friesland en Drenthe zijn bang dat ze slechter bereikbaar worden nu Rijkswaterstaat geen geld meer heeft voor het onderhoud van de wegen daar. Als een weg schade heeft, wordt die niet meer gemaakt en misschien wel afgesloten. En dat gaan inwoners ook merken, zeggen de provincies. Tientallen kinderen zijn gewond geraakt bij een ongeluk met hun schoolbus bij München. Die botste op een bus die stil stond. Daar zat alleen de chauffeur in. Door de klap moesten een paar kinderen naar het ziekenhuis. Ouders worden opgevangen en er is ook een speciaal telefoonnummer geopend voor bezorgde familieleden. Zuid-Holland zit in zijn maag met de PFAS-vervuiling rond de Chemours-fabriek in Dordrecht. De politiek wil dat het provinciebestuur en het kabinet beginnen met het opruimen. Want er is tot nu toe alleen maar gepraat, zeggen ze. Het opruimen kost vele miljoenen. En Pro en de SP vinden dat Chemours dat zelf moet betalen. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, later weer regen. Het wordt 16 tot 18 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
7: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
6: In Klazina Veen.
8: Gereedschap, ijzerwaren of andere materialen nodig? Met de maandelijkse acties van Bouwcenter Concordia vul je voordelig jouw bus. Kom naar onze vestigingen en ontdek de acties van de maand.
9: Bouwcenter Concordia, Bouwcenter Concordia.
8: Elke maand scherpe acties. Dat is Bouwcenter Concordia.
10: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
11: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
10: Dichterbij dan je denkt.
11: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
9: Bouwcenter Concordia.
12: Het is feest bij Concordia. Al 120 jaar thuis in de regio.
9: Bouwcenter Concordia.
13: Heb je trouwens...

0: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
1: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
3: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
2: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: 10 tenders, alsjeblieft.
5: Ja, dat is dan 8 euro.
4: Hè? 8? Oké. Okay.
6: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
7: Dus je bent op zoek naar nieuwe tegels en je kan wel wat inspiratie gebruiken? Kom naar Van Schijndel Tegels in Uden. Een prachtige showroom met sanitair en wel 1000 soorten tegels. Kijk op vanschijndeltegels.nl. Afspraak is afspraak bij Van Schijndel.
8: Nog één file te melden, de A12 tussen Arnhem-Noord en Westervoort. Daar staat 5 minuten en dat is 2 kilometer. En ook nog één snelheidscontrole, gek genoeg. De A4 Den Haag richting Rotterdam, 57,9.
9: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister. Dit is de muziek van Radio NL.

Kerst en Lange Frans. En meestal wordt het op afstand gedaan. Kost €2.395. Dan heb je yo, yo, ah, ah, ah. Heb jij in je liedje van Lange Frans. Ja, je moet er wel even voor betalen. Het is wel een BN'er. Maar goed, hij doet het niet voor iedereen. Hij gaat wel alles even bekijken en luisteren. En is het oké, dan is het oké. Dan krijg je eerst een factuur en dan gaat hij in rappen. Mooi is dat, hè? Mooi wereldje ook. Ja, 6:15 is het al geworden. Paul Peters stuurt nog even een berichtje. Ik heb iets gemaakt met Suno. Een mooi AI-nummer. Kan ik dat sturen? Nou, dat kun je altijd sturen, joh. Dat kan in de app of even gewoon via mijn mail. Altijd alles, alles met muziek. Als je een leuk liedje hebt omgezet. Hè, je hebt vinylplaten thuis. Je hebt een goede plaat omgezet. In goede kwaliteit. Of je hebt een tip. YouTube-linkje, Spotify. Als het om muziek gaat, alsjeblieft mail mij. Ik ben daar dagelijks mee bezig. Ik ga ermee naar bed. En ik sta ermee op. Muziek, muziek, muziek. Ik bloedirritant als ik iets niet ken. Ik wil alles weten. Ik wil alles horen. Dus heb je tips voor mij? Laat het alsjeblieft gewoon weten. En dat is... ik ben eigenlijk heel makkelijk te bereiken. Op 06, 12... Nee, zeker niet. Ja, daar begint hij wel mee. Maar oké. Okay. Gewoon even via stefan@radionl.fm. Dus stefan@radionl.fm. En wil je Hessel bereiken, is het hessel@radionl.fm. Wil je Lars bereiken, lars@radionl.fm. Logisch. En heb je klachten, dan gaat het naar dikkeleo@radionl.fm. Prima. Hey, van iets moderns naar oud.

Dat gevoel had ik vanmiddag ook even. Het beste moet nog komen. Kijk, 1 juli, dan werk ik 6 jaar bij Radio NL. En waarom zeg ik dat? Daar ben ik verdomde trots op. Excuus voor mijn woordenkeus. Is zo. Maar het beste moet nog komen, blijkbaar. Want vanmiddag liep ik de kantine in. Het was 2:55. En toen waren hier Peter Gillis en Wendy van Hout. Waren hier gezellig even. Die zaten in de kantine met Hesselbabbelen. Dus ik ga bij de koffiezetapparaat staan. En toen kwam Wendy naar me toe. En die liep mijn kant op. Die zei, jij bent het. Ik zeg, oké. Jij bent van die boer, ben jij. Van de boer van de BN'er. Ik dacht, mijn god, daar ben ik dus bekend van. Van de boer van de BN'er. Daar hebben ze op gelachen in de auto. Dat vonden ze onsmakelijk, maar ook wel leuk. En ze wouden ook meedoen, maar ook een beetje gênant natuurlijk als ze zouden winnen en eruit worden gekozen. Dus het was leuk. En toen riep Peter Gillis, die zat in de kantine, die riep de legendarische woorden. Oh, ik wil ook wel even voor je boeren. Ja, nou, ik zeg, in principe zou dat kunnen, maar het spelletje is in principe, het is afgelopen. Ik heb het 3 keer gedaan. Ja, dat had ik wel willen doen. Ja, dat geloof ik graag. Leuk. Super gênant. Nou, niet met Peter, maar gewoon dat ik daar dan bekend voor ben. Als je dan ergens moet zeggen van, wat heb je allemaal gedaan in je DJ-carrière? Waar ben jij bekend van? Nou, ik hoop niet dat iemand zegt, ja, dat is die gast die de boer deed. Van wie is deze boer? Van welke BN'er is die boer? Dat wil je niet, hè? Nou, zeg, wat je wil zometeen is iets gaan winnen. Ivo Pasveer, die praat je even bij. Iets met een hele grote televisie.

0: Stickerkoning. De specialist in het printen en drukken op zelfklevende materialen. Stickers, etiketten, zeefdruk, full colors. Stickerkoning heeft altijd een plakkende oplossing.
1: Toonaangevend, in zelfklevend, Stickerkoning.
0: Bestel je stickers en etiketten gemakkelijk online via stickerkoning.nl.
2: Welke klus je ook wilt aanpakken? Lijmen, monteren, afkitten of isoleren? Je bouwt altijd slimmer met Soedal. Lijm, peurschuim en kit.
3: Soedal, de bouwverslimmers.
2: Soedal, de bouwverslimmers.
0: De koning zegt, vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: House for sale?
6: Meulenberg Makelaardij is je gedreven makelaar en regelt makkelijk en snel je verkoop, kent de vastgoedmarkt in regio Emmen en gaat door waar anderen stoppen.
5: Ook voor aankoop en taxatie. Meulenberg.nl.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
7: Ah, weer die klote muggen in huis.
8: De oplossing is gelukkig nabij. Hoornfabriek.com.
9: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
10: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
7: Heerlijk!
8: Geen ongedierte meer in huis met hoornfabriek.com.
11: Zomerdeals bij JH de Meubelconcurrent. Er moet ruimte gemaakt worden in de showroom voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Je vindt JH de Meubelconcurrent in Zwolle en Slagharen.
12: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
13: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
14: 10 tenders, alsjeblieft.
15: Ja, dat is dan 8 euro.
14: Hè? 8? Oké. Okay.
16: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
17: Oh, wat een goal! Goal?
18: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
19: Marktkauf Meppe, de grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppe, 15 minuten van de grens.
7: BTN De Haas, al 100 jaar vertrouwd door agrariërs en vakmensen. Wij staan nog met onze poten in de klei. A-merken en producten uit onze eigen fabriek, getest bij ons thuis en op onze eigen praktijkboerderij. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.

0: gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
1: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op de radio.nl.
2: Adverteren op de radio.nl.
3: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
4: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: jaar de Fries XL in Rode. Vier erbij en maak tot en met juni kans om je aankoopbedrag terug te winnen. Tot wel 2000 euro. Iedere maand een nieuwe winnaar. Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door de Friesxl.nl. De tuinmeubelspecialist van het noorden.
1: Radio NL.
2: Weerbericht.
3: Het blijft nog even behoorlijk wisselvallig. Vanavond komen lokaal pittige onweersbuien voor. Morgen gaat het vanaf het einde van de middag langere tijd regenen. Daarbij is het fris met 16 tot 18 graden. En vanaf vrijdagmiddag dan lijkt het steeds vaker droog te worden. 6:55 ANWB verkeersinformatie bij Radio NL. Geen files meer, wel controles op je snelheid. A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122.2. A4 Rotterdam-Den Haag 56.8. En de A7 Zaanstad-Hoorn, daar staan ze bij 17.8. En verderop op diezelfde A7 Groningen-Heerenveen bij 182.0. Goeie reis.

Zomerhit Alert, Wesley Bronkhorst en ik drink rosé bij Radio NL op woensdagavond. Het is dag in dag uit de avondshow van Radio NL met Belinda Kienaar zometeen. Roland Beelen komt eraan en eerst een van de allerbeste zangeressen van Nederland. Ooit, Hanny uit 1980. Al lees ik ook wel eens andere dingen online. Als je het hebt meegekregen, dan weet je waar ik het over heb. Er is Ga Met Me Mee.

Oké, heb je ooit gehoord van de 10.000 uur regel? Dat wordt wel eens gezegd, hè? Als je iets 10.000 uur hebt gedaan, dan ben je er een kanjer in. Dan ben je echt ergens heel erg goed in. Dan ben je een perfectionist in jouw vakgebied. Nou, deze man die heeft waarschijnlijk de 10.000 uur al ruimschoots gehaald. Ik heb materiaal gevonden uit 2012. 14 jaar geleden, toen deed hij mee met The Voice Kids. Nou, 14 jaar later scoorde hij zijn eerste nummer 1 hit met Lotje. En dit is de opvolger. Volgen daarvan Roelant Benen en Dansvloer Dilemma bij Radio NL. Havenzangers hoor je zometeen. Nieuwe muziek van Django Wachter komt eraan. En eerst onze Songfestival koningin Sirike. En Ik doe wat ik wil bij Radio NL.

Hey, het is woensdag. Ik vind het op zich wel even tijd om onze brein te laten kraken. Luister eventjes goed naar het volgende dilemma. Ik zat hier vandaag even over na te denken namelijk. Hey, als je een liedje van een andere artiest in een nieuw jasje steekt, dan hebben we daar een heel mooi woord voor. Dat is de cover. Hey, je covert een liedje. Maar als je een oud liedje van jezelf in een nieuw jasje steekt, is het dan nog steeds een cover? Of wordt het gewoon een remake van je eigen plaat? Want dat laatste is namelijk het geval bij dit liedje wat je zojuist hoorde. De Havenzangers en Mijn Beste Vrienden. Oud liedje uit de jaren 70 geloof ik van de oude Havenzangers. En de Havenzangers 2.0, oftewel vader en zoon, hebben het opnieuw opgenomen en uitgebracht. En stiekem toch ook wel weer een hitje geworden. Mijn Beste Vrienden. Maar wat mij betreft noemen we dit geen cover. Nee, dit is gewoon origineel wat mij betreft. Goed, tot zover dit diep filosofische vraagstuk op woensdagavond. Goed, nieuwe muziek voor je. Dit is Django Wachter. Waarom ben jij gegaan bij Radio NL?

0: het, dan staat hij bij ons op de zomertour in Assen. Django Wachter, en waarom ben jij gegaan? Hey, een ontplofte groepsapp en beschadigde auto's. Klinkt als het recept voor een goed verhaal, en dat is het ook. Ik deel het zo meteen met je bij Radio L. Net als Monique Smit en Nick en Simon binnen een paar minuten.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Hey vakmensen, zoek jij een leuke baan met pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
3: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
5: Wat is dit heerlijk.
6: Ja, het genieten is begonnen met een vloerverwarming van Temme en Koop.
5: En fijn dat ze zo snel klaar waren met installeren.
6: Echte vloerverwarmingsspecialisten doen echt alles voor een warm gevoel.
5: En die begint op temmenenkoopgroep.nl.
6: Ja.
4: Jansen en de Wit.nl.
3: Dat werkt wel.
7: Bij Matrasconcurrent moet ruimte gemaakt worden voor de nieuwe collectie. Daarom nu showroommodellen met kortingen tot wel 70%. Zorg dat je er snel bij bent. Matrasconcurrent in Rogat, Zwolle en Slagharen. En natuurlijk op matrasconcurrent.nl.
8: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Everyone from left to right, van Holland komt er al. Go left!
13: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
14: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
15: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
14: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
15: Wat doe ik aan?
14: Shop nu bij Zalando.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Radio reclame is snel en flexibel. Kijk op adverteren op de radio.nl. Radio reclame werkt. Kijk op adverteren op de radio.nl.
18: Radio NL.
19: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
19: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
8: De Zomertour.
19: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Amcora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv.
8: Zomertour.
19: De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krancafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
18: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 7 uur.
19: Altijd aan.
21: Nu het nieuws op Radio NL.
22: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. In Haarlem is een lichaam gevonden in de Molenplas. Het is misschien de zwemmer die sinds gisteren werd vermist. Het lichaam wordt nu geïdentificeerd. Er is uitgebreid gezocht, onder meer door een speciaal duikteam van de politie. En ook werd een helikopter ingezet. Bij een busongeluk bij München is een scholier om het leven gekomen. Twee anderen en een docent raakten zwaar gewond en liggen in het ziekenhuis. Een schoolbus botste op een stadsbus die stil stond. Daar zat alleen een chauffeur in. Een journalist van Pointer is in zijn gezicht gestompt en beroofd toen hij een undercover reportage maakte over illegale handel via Snapchat. Hij had met twee jongens afgesproken om drugs en nepgeld te kopen. Ze sloegen hem en gingen er met zijn geld vandoor. Het was een ripdeal, zegt hij. Miljardair Bill Gates is verhoord door de Amerikaanse onderzoekscommissie over kindermisbruiker Epstein. Hij zei dat hij wel contact met hem had, maar nooit in zijn huis of op zijn eiland is geweest en ook niets wist over misdrijven. En hij zei ook dat Epstein hem heeft geprobeerd te chanteren met informatie over zijn privéleven. Het weer nog van Weer Online. Vanavond vooral in Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend vrij zonnig, daarna weer regen en het wordt een graad of 17. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
24: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
23: In Klazina Veen.
25: Voor een te gek feest op een unieke, sfeervolle locatie ga je naar het Turfcafé in Schonebeek. Kijk voor de uitgebreide all-in arrangementen op turfcafé.nl.
26: Oh. Goedemorgen allemaal.
27: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
28: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
29: Dat gaan we vieren.
28: Aldi.
30: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
31: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
28: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
29: Dat gaan we vieren!
28: Aldi.
32: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
33: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
32: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
34: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
35: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
36: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenoptheradio.nl.
0: Goedenavond, 7 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB. Het is al rustig geworden op de weg. Geen files meer. Wel een aantal controles op je snelheid. Die vind je langs de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122.2. De A7 Groningen-Heerenveen 181.9. En Flitsmeister meldt er ook heen langs de A17 Roosendaal-Dordrecht bij 3.5. Goeie race.
19: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
37: Ivo Pasveer!
0: Een ontplofte groepsapp en beschadigde auto's. Wat het verhaal daarachter is, hoor je zometeen.
18: Dit is de muziek van

een beetje vergeten liedje dit, hè? Nick en Simon en Julia bij Radio NL. En meer vergeten liedjes vanavond iets voor 9 uur in het laatste rondje. Want daar gaan we net als iedere woensdag weer op zoek naar liedjes die je nooit meer op de radio hoort. En die hoognodig weer eens gedraaid moet worden. Heb je een suggestie, dan kun je hem nu alvast even droppen in de Radio NL app, hè? Vergeten liedjes, denk er maar even over na. Goed, het is de avondshow voor de woensdag 10 juni. Mooi verhaal vandaag in de Gelderlander. Het gaat over het dorp Heino in Gelderland dus. En daar ligt sinds kort een gloednieuwe verkeersdrempel. En die verkeersdrempel die heeft ervoor gezorgd dat de lokale groepsapp echt compleet is ontploft. Het gaat om de drempel op de Molenweg aan de rand van Heino. En omdat die drempel zo slecht opvalt, omdat het echt letterlijk voor de rand, hè, voordat het je dorp uitrijdt ligt, zijn er al meerdere auto's beschadigd. Nou, die groepsapp, daar was het, die drempel het onderwerp van gesprek. Iedereen die vraagt zich af wie die drempel daar in godsnaam heeft neergelegd. En daarin wordt ook aangegeven dat meerdere auto's er al zo hard overheen zijn geklapt dat het nu al schade heeft opgeleverd. En dat komt dus omdat die drempel niet genoeg opvalt. Ja, dat is dan echt een rotweg. Die ga je dan mijden, lijkt mij. En daarom vanavond even een Radio NL onderzoekje. Ik weet dat jij als Radio NL luisteraar heel vaak in de auto zit. Daarom ben ik wel eens benieuwd of jij wegen hebt die jij het liefst mijdt. Heb je echt een hekel aan een bepaalde weg waar je dus liever niet overheen gaat? Ja, ik heb dat dus heel erg met de N50. Weet je wel, het is die weg tussen Emmeloord en Zwolle. Als je daar overheen rijdt en je hebt toevallig nou net een slome slak voor je, dan rij je dat hele stuk, 20, 30 kilometer, met een slakkengangetje. Och man, daar heb ik zo een hekel aan. Ik probeer die weg altijd te mijden. Dus ja, dat is dan de weg die ik het liefst probeer te mijden. Maar goed, misschien ben jij als chauffeur of misschien zelfs als beroepschauffeur ook wel heb je ook wel een weg die je het liefst mijdt. Een weg waar je het liefst niet overheen gaat, ondanks dat het misschien soms ook wel af en toe moet. Kom maar even door. In de Radio NL app. Stuur eventjes een spraakberichtje als je achter het stuur zit. En als je veilig eventjes een berichtje kunt sturen, mag dat natuurlijk ook in de Radio NL app. Doe even een onderzoekje naar de minst favoriete wegen van Nederland. Daar ben ik benieuwd naar. John de Bever, zo het heen. Corrie Konings komt eraan. En dit is een eentje uit 1982. Vergeet een liedje van de New Four. Je bent mijn meisje.

0: gouden kaart.
1: Het is bijna Grieks, dit liedje. Het was Corrie Konings en Ik wil een man. In de avondshow van Radio NL. Och, een ontplofte groepsapp in Heino. Dank voor de correctie trouwens in de Radio NL-app. Ik zag een appje binnenkomen van Joris van de Kolk uit Weijen. Heino Overijssel, hè? Niet Gelderland, voor de duidelijkheid. Daar is namelijk een ontplofte groepsapp door ineens een gemene drempel die daar ineens in de weg ligt. Heeft al meerdere auto's beschadigd. Ligt echt aan de rand van het dorp. En iedereen die vraagt zich af wie in godsnaam die drempel daar heeft neergelegd. Nou, hopelijk dat het ook weer met een sisser afloopt en de drempel weer snel weg is. En anders gewoon voorzichtig rijden, hè? Dat is de andere optie. Daarom de vraag aan jou vanavond in het Radio NL-onderzoek. Zijn er wegen die jij liever mijdt? Wegen waar je gewoon een hekel aan hebt, waar je liever niet overheen rijdt? Kom maar door in de gratis Radio NL-app. Zo stuurt Wio uit Wolvenga. Hi Ivo, je zal toch maar twee keer per dag over die N50 moeten. In de middag naar Lelystad en s'avonds naar Oudega. Groeten van Wio. Sterkte daar, Wio. Ik zie Patrick uit Westerbroek binnen. Komen. Nou, ik heb heel veel wegen die ik mijd. Alle wegen waar mijn exen wonen, duidelijk. En dan gaan we nog even aan de telefoon. Johan uit Genemuiden, goedenavond.
2: Ja, goedenavond.
1: Wegen die jij mijd, waar kom jij liever niet?
2: Rondom Antwerpen, dat is tegenwoordig een drama. Zo, en dan de weg van Dordrecht naar Rotterdam, die gaten in de weg daar. Ze hebben het over slecht onderhoud, dat ze willen doen, maar dat is daar al lang bezig.
1: Maar goed, het haalt het dan nog niet bij die ring van Antwerpen die je net zei. Och man, dat is echt een levende hel als je daar dagelijks overheen moet.
2: Ja, vroeger kon je de klok op gelijk zetten, als je tussen 7 en 8 moest je niet op de ring zijn. Maar tegenwoordig kun je de hele dag moeilijk mijden, want dat is niet normaal meer.
1: Moet je gewoon een dag vooruit trekken als je een dagje Antwerpen wil doen?
2: Ja, nou, zo is dat. Zo is dat. Maar ik heb altijd gezegd, hoe dichter bij het dorp, hoe roter het wordt. Maar ja, Antwerpen is net iets verder, maar het komt erop te lijken.
1: Nee, precies, precies. Hey, dank Rowan. Van Johan gaan we nog eventjes naar Rowan uit Emmerkompaskum. Goedenavond, Rowan.
3: Goedenavond.
1: Wegen die jij liever mijdt. Wat is nou jouw allerverschrikkelijkste weg waar jij, waar je het liefst niet overheen gaat?
3: Ja, ik rijd het liefst niet over de Oranje Dordtse straat in Nieuw-Dord. Want daar heb je een weg, dat is een 30-weg. En daar zitten zoveel onmeunig hoge drempels. Oh. Dat is echt niet normaal.
1: Ja, drempels, dat is vervelend. Hè? En natuurlijk, als je zeker steeds moet afremmen. En soms zijn zelfs dan die drempels nog te hoog.
3: Ja, je moet ze echt wel in de eerste versnelling doen, hoor. Anders kom je er niet overheen.
1: Maar is het dan ook echt zo dat je die weg helemaal mijdt? Of ben je semi-verplicht om er langs te rijden?
3: Niet verplicht, anders moet ik over knal A heen.
1: Nee, dat is ook geen rotte weg, heb ik begrepen.
3: Ja, dat is een ongeveer 4-5 kilometer lang met twee flitspalmen.
1: Ja.
3: Nou, en in handen, dat wil amper.
1: Dan krijg je de boete zo snel op de mat daar.
3: Ja, dat is zeker waar, ja.
1: Nou, een goede reis alvast, Roman, en een fijne avond, hè?
3: Ja, dankjewel, jullie ook.
1: En welke weg meet jij het liefst? Laat het even weten in de Radio NL-app.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
2: Een bedrijfspand bouwen of verbouwen zonder gedoe?
3: GLS Projects uit Franeker regelt het. Turnkey utiliteitsbouw met maatwerkoplossingen. Van het eerste ontwerp tot de ruwbouw, afbouw en installaties. Geen praatjes, maar aanpakken. GLS Projects. En ben jij zo'n harde werker? Dan zoeken we jou.
4: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: 10 tenders alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Marktkauf Meppen. De grootste Duitse megasupermarkt van de regio. Met spectaculaire keuze en prijzen. Marktkauf Meppen. 15 minuten van de grens.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: thuis de potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ei, jongens, ik moet die kozijnen nog bestellen.
2: Druk op je klus, maar je kozijnen nog niet geregeld? Bij Toelevering Online stel je snel je kozijnen samen. Bam, direct je prijs, werktekening en geleverd vanaf 5 werkdagen. Toelevering Online, tijd om te bouwen.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort, perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
2: Kozijnen bestellen? Toeleveringonline.nl. Het kozijnplatform voor de bouw.
4: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
5: Kemco Voordeelshop Classinaveen. Voor wasmachines, drogers, koelkasten, inbouwapparatuur, tv's en audio. Altijd superlaag geprijsd. Koop met extra veel voordeel bij Kemco Voordeelshop. Kwaliteit, maar dan super voordelig. Dus kom naar Kemco Voordeelshop. Langestraat 130 in het centrum van Classinaveen.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroo.nl.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Jouw radiocampagne, onze zorg. Van een eerste idee tot op de radio.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Start vandaag nog. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Het werkt echt.
13: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf.
14: Wil jij ook in onze WK-selectie?
13: App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
15: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Dit had mijn lijflied kunnen zijn. André Hazes en het prachtige De Nacht is Mijn Leven bij Radio NL.
1: Radio NL.
0: Mega Run. Och jongens, het is deze week de week van de Mega Run. Heb je vanochtend naar Lars geluisterd? Of heb je misschien een van de dagjournaals gezien? Nou, er staan alweer twee versen op ons YouTube-kanaal. YouTube.com/RadioNLTV. En ook via Instagram Stories blijf je op de hoogte van alles wat er in Zuid-Europa gebeurt. Zo zijn ze gisteren dus naar Barcelona toe gegaan. En vanochtend heb je al bij Lars kunnen horen wat de bestelling voor vandaag is. Heb je dat nou gemist? Ja, dan wil ik je eens afvragen. Om alvast even te kijken op de YouTube van Radio NL. Want vanavond wordt daar nog het Mega Run Dagjournaal geüpload. En dan kun je alles volgen van wat de jongens meemaken in Zuid-Europa. In deze mannen die zijn erbij tijdens de Radio NL Zomertour 25 juli op de Brink in Assen. De drie A's, dit is Bevlogen als Vogels.

je merkt dat het festivalseizoen begonnen is. Hè? Aankomende zaterdag staan we met Radio RL en de artiestenshow op de Jaarmarkt in Eelde in Drenthe. En daar treedt deze man op het grote Radio RL podium op. Vanaf 2 uur ben je daar welkom op de Jaarmarkt in Eelde. Om onder andere dus Rob van Dijl te aanschouwen. Maar ook Jorieke Sterke, Frank van Etten en Marloes die daar optreden. En ik zei de gek, staat er ook nog eens bij. Wordt gezellig. Aankomende zaterdag op de Jaarmarkt in Eelde. Rob van Dijl en waarom doe je dit nou? Het is woensdagavond. Hey, hoe is het? Wat ben je aan het doen op dit moment? Ben je nog druk aan het werk? Ben je aan het hobbyen? Ben je misschien druk aan het rijden in een megarun? Ben je een latertje aan het doen? Of ben je misschien aan het voorbereiden op een stappenavond vanavond? Wat doe jij op dit moment? Ik zou het leuk vinden om je eventjes in de Radio RL-app te zien. Stuur eventjes een fotootje van je uitzicht op dit moment. Of tik eventjes op het microfoontje en stuur eventjes een spraakberichtje in. En hoor jezelf zometeen terug in het Rondje Nederland met de centrale vraag. Wat doe jij op dit moment?

0: mensen, zoek jij een leuke baan met Pit? Ga dan aan de slag bij Jansen en de Wit.
1: Altijd werk, een goed salaris en je geld op tijd.
2: jansenendewit.nl.
1: Dat werkt wel.
3: Een betrouwbare occasion met NAP. Autobedrijf Kuipers in Weerdingen en Nieuw-Weerdingen. Al 30 jaar vertrouwd. Ook voor onderhoud, reparatie en APK. Check snel autobedrijfkuipers.nl.
2: Jansen en de
1: Rit.nl. Dat werkt wel.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
6: Heb je trek?

0: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
1: Albert Heijn. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan, waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
4: Alle soorten grasmaaien staan weer in onze showroom. Goede en mooie merken als Honda, Husqvarna en Stihl. Ook veel keuze robotmaaiers. Kuiper Koekangen is al jaren de nummer 1 in grasmaaiers. Want u weet het, Kuiper heeft het.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
4: Meld u aan voor onze nieuwsbrief. Deze sturen wij 1 keer per maand per mail. Zo blijft u op de hoogte van onze producten en aanbiedingen. Kuiper-koekangen.nl.
6: Adverteren op de radio.nl. Radio NL.
7: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
8: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
7: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
8: De Zomertour.
7: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
9: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
10: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 8 uur.
7: Altijd aan.
6: Nu het nieuws op Radio NL.
11: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. De zwemmer die gisteren vermist raakte in de Modeplas in Haarlem is overleden. Vanmiddag werd een lichaam gevonden en na onderzoek bleek het te gaan om de vermiste man. Er is uitgebreid naar hem gezocht. Onder meer duikteams van de politie gingen het water in. Ook werd een helikopter ingezet. Vluchtelingenwerk is klaar om met meer mensen te gaan helpen bij de asielopvang in Ter Apel. Ze verwachten dat het daar vanaf vrijdag nog drukker wordt. Het nieuwe Europese immigratiepact gaat dan in. En het zou moeten zorgen dat asielaanvragen sneller worden verwerkt. Maar Vluchtelingenwerk is er niet gerust op. Amerika zegt dat het een Indiase olietanker heeft uitgeschakeld in de Golf van Oman. Er is op het schip geschoten omdat het daar niet zou mogen varen. 3 bemanningsleden worden vermist. 10 anderen zijn gered. Het schip zou eerder ook al zijn geraakt door een raket. India is boos en heeft Amerika opheldering gevraagd. Het Nederlands elftal heeft voor het eerst getraind in hun thuisbasis Kansas. Er waren veel toeschouwers, vooral Amerikanen. Eentje vertelde dat hij zich nu al verheugt om mee te doen met de fanparade en van links naar rechts te gaan. De burgemeester was er ook. Hij zei dat de fonteinen oranje spuiten op de speeldagen van Nederland. Het weer nog van Weer Online. In Limburg nog pittige buien met hagel, onweer en veel wind. Morgenochtend is het droog. Aan het eind van de middag trekt een regengebied weer over vanuit het westen. En het wordt morgen 17 graden. Tot zover het ANP-nieuws.
12: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
13: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
12: In Klazina Veen.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
17: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
18: Dat zeg ik.
19: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
17: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Goedenavond, 8 uur geweest. Radio NL Verkeer van de ANWB met een melding voor de oostelijke helft van het land. Want daar komen momenteel nog plaatselijk onweersbuien voor. En een flitser gezien in de Flitsmeister-app langs de A1 Apeldoorn-Hengelo bij 122.2. Goeie reis.
21: Flitser aan of afmelden? Meld het in de app van Flitsmeister.
22: Eva Pasveer!
20: Wat doe jij op dit moment? Meld je eventjes in de Radio NL-app voor het Rondje Nederland.
21: Dit is de muziek van...

0: heel vaak gaat meezingen. Cheerio, het was Justin de Wild bij Radio NL op woensdagavond. Tijd voor het dagelijkse rondje Nederland. Wat doe jij op dit moment? Meld je eventjes in de app met jouw bezigheden en sluit aan. Ik zie Jolanda uit Haarlem binnenkomen. Nou, ik ben aan het schilderen en mijn man Michel die is een IKEA-kast in elkaar aan het zetten. Oké, ben toch wel benieuwd hoe dat gaat. Het is altijd een hel om die kast in elkaar te zetten, Jolanda. Annemiek uit Veenendaal, die is druk bezig bij de parketshop. Of ik Wio de groetjes wil doen met zijn postauto. Harry Opper uit Wolvenga, die is druk bezig met de boekhouding, zo te zien. Succes, Harry. Kees uit Huntingdon, Canada. Ik ben nog aan het werk. Het is hier nog maar 2:05. Ik werk in Septile, Quebec, Canada. Daarna het Klaasina Veen. Goedenavond.
1: Goedenavond, kerel.
0: Hallo, dan.
1: Ja, ik zit weer lekker met de benen omhoog. Lekker naar jou te luisteren, natuurlijk.
0: Lekker, man. Nou, geniet ervan, zou ik zeggen. Henry uit Tolkamer onderweg naar Duitsland met de vrachtwagen. Guido uit Den Helder. Ik ben druk aan het werk. Groetjes van Guido. Hatsé. Manon uit Bergijk. Hey, Ivo. Ik ben de was aan het strijken. Niet mijn meest favoriete klusje, maar gelukkig maken jullie het al een heel stuk leuker. En Nick uit Almelo. Goedenavond.
2: Goedenavond, Ivo. We zijn net klaar met werken. Nu lekker naar huis. Fijne avond,
0: Lotgo. Goeie reis, zou ik zeggen. Oké, en dan nu eventjes een momentje om je oren te spitsen. Misschien zelfs als het kan je ogen dicht te doen en eventjes puur te genieten. Want dit is prachtig. Dit is heel mooi. Dit komt uit België. En als je je ogen dicht doet, dan laat je je helemaal meevoeren op de klanken. Het warme stemgeluid en de prachtige instrumenten die in dit liedje gebruikt zijn. Geniet. 4 minuten lang van Dana Winner en het prachtige Stand van de Maan.

Uit het niets was er ineens Luna. En best wel succesvol. Liefste hoorde je zojuist bij Radio NL op woensdagavond. Ja, we bereiden ons langzaam maar zeker voor op het wereldkampioenschap voetbal. Het is bijna zover en de Leeuwen gaan er tegenaan. Ja, of je nou vertrouwen in hebt of niet, het is toch altijd leuk om met z'n allen naar Oranje te kijken. En daarom win je deze week bij Radio NL misschien wel een gloednieuwe flatscreen tv. En sowieso een Radio NL Oranje pakket. Vraag je af wat je moet doen? Nou, heel simpel. Pak de app erbij. Typ het woordje voetbal. 7 letters. Moeilijker wordt het niet. Kom in ons Radio NL elftal en maak kans op een gloednieuwe flatscreen televisie. Appen. Ik voel de

0: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
2: Pet Rebels. Grappalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent alleen nog deze week de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
7: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
8: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
7: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop... Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
11: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
12: Een ijskoffie voor mevrouw. Mm.
11: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
13: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Radioreclame. Adverteren op de radio.nl.
17: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
18: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: grappig liedje dit. Jeffrey Leunenberg en Italiani bij Radio NL. Het is woensdagavond. De oranje koorts die begint toe te nemen. Hè. Van kamerjassen tot jacks die je kunt aandoen. In de supermarkt kun je ze momenteel overal krijgen. De oranje hits vliegen je om de oren. Maar goed, zul je net zien dat je nog zo'n beeldbuis in je woonkamer hebt staan. Dan wil je een gloednieuwe flatscreen tv hebben, toch? Nou, de diktakkers die komen misschien aankomende vrijdag persoonlijk bij je bezorgen. Moet je wel ervoor zorgen dat je in ons Radio NL elftal komt. Want één van die elf die wint die flatscreen tv. En je gaat sowieso niet met lege handen naar huis. Want je wint namelijk het Radio NL oranje pakket. En dat is ook leuk om in huis te hebben met de wedstrijden die eraan komen. Wel op zoek naar een echte voetbalfan. Dat is wel belangrijk, denk ik.
1: Wilfried.
0: Hey, Wilfried met Ivo van Radio NL. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Hallo, hallo. Waar staat je huis, Wilfried?
1: In Stadskanaal.
0: Oh, het mooie Stadskanaal in Grun.
1: Zeker, zeker.
0: Kijk eens aan, kijk eens aan. Hey, en een beetje een voetbalfan, Wilfried?
1: Ja, ik ben het
0: wel kijken,
1: inderdaad.
0: Oké. Dan ben ik toch even benieuwd naar jouw eerlijke mening. Hè? Want we hebben 17 miljoen bondscoaches in Nederland. Hoe ver gaan we komen?
1: Nou, optimistisch, ik denk halve finale.
0: Halve finale?
1: Ja, moet kunnen.
0: Oké. Je bent optimistisch. We gaan ervoor, ja. Wilfried. Hey, en het zou toch mooi zijn als dat op die gloednieuwe televisie is, hè?
1: Ja, ik zou heel mooi zijn.
0: Hey, ik ga jou hierbij een plekje aanbieden in ons Radio NL elftal. Ik heb plekje 1, 2, 5, 6, 8 en 10 nog beschikbaar. Welke mag ik voor jou noteren?
1: 8.
0: Nummertje 8. Oké, dan ga jij als middenvelder in ons elftal verder. Krijg je sowieso een oranje pakket voor mij. Dat is dan je salaris voor nu. En aankomende vrijdag dan krijg je bij Teken te horen, ja, of de diktakkers naar Stadskanaal gaan toerijden met die gloednieuwe flatscreen tv. Oké?
1: Ik ben heel benieuwd. Ik wacht af.
0: Super. Plezier ermee en alvast een mooi WK, hè?
1: Ja, dankjewel. Jullie ook.

moest ik nou wat zeggen, daar zat jij niet op te wachten. Jij was wat je zegt doortastend, maar waarom deed ik zo afwachtend? Zie me daar eens suffen in het veel te dure pak. Zie me daar eens staan, was ik echt die slomme

0: Chris Cross Amsterdam, Jan Smit, Frans Bauer, zij hoort bij mij.
1: Het laatste rondje.
0: Bij Radio NL. Het is woensdagavond, waanzin woensdag. Iedere woensdagavond gaan we op zoek in het laatste rondje naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit meer op de radio hoort, gewoon omdat ze vergeten zijn. Dus iedere woensdag weer een kans om ze weer een keer op de radio te horen. Nou, we hebben al heel veel leuke liedjes gehad in Waanzin Woensdag. Vorige week een vergeten liedje van Vincent, die je zojuist het ook hoorde met Door Wind en Regen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook al een keertje een liedje van Ivan Heiden gehad. De Wilde Boerendochter hebben we al een keertje gedraaid. Een vergeten liedje van Suzanne en Freek. Een paar weken geleden hadden we nog Lange Frans met Zinkvormen. Met Telo, weet je wel, die rauwe stem die erbij horen. Ja, en zo zijn er nog veel meer liedjes die we een beetje vergeten zijn, maar zomaar weer eens voorbij kunnen komen. Vanavond op zoek naar vergeten liedjes. Heb je nou zo'n vergeten liedje in gedachten dat zeker weer een keer op de radio gedraaid moet worden? App hem nu door in de Radio NL app en bepaal zometeen het laatste rondje op Waanzin Woensdag. Over vergeten liedjes gesproken trouwens. Deze heb ik ook al een tijd niet meer gehoord. Als ze lacht, hier is Stef Eckel.

0: nieuwe Raymond Hermans heet in de boeken.
1: Het laatste rondje.
0: En die hoor je zojuist bij Radio NL. Het is woensdagavond, de leukste avond van de week. En het laatste rondje als het aan mij ligt. Iedere woensdag dan gaan we schat zoeken naar vergeten liedjes. Liedjes die je nooit weer op de radio hoort. Maar als je de eerste tonen denkt, oh ja, die hadden we ook nog. Nou, leuk om die liedjes weer eens een keer op de radio te horen. En dank als je meedenkt iedere woensdagavond in de Radio NL app. Hebben vanavond ook weer een hoop mensen gedaan. Ik zie bijvoorbeeld Thea uit Bergijk binnenkomen. Prachtig liedje, Boudewijn de Groot met Testament. Harm uit Kranenburg, Carola met Jouw ogen hebben geen geheimen meer. Ja, dat is zo'n bijzonder verhaal, hè, bij die Carola. Dat was gewoon een meisje uit Zweden die dat liedje ook in het Zweeds had uitgebracht en vervolgens had ze het in andere talen ingezongen. Ja, knap hoor, als je dat in het Nederlands kan doen. Elise Knikker uit het harde nummer die je bijna nooit meer hoort. Dorpscafé van Ancora. Ja, dat is ook een mooie inderdaad. Jordi uit Doetinchem, Sylvia Zwart met het prachtige Droom van werkelijkheid, lang niet gehoord. Maar we gaan vanavond, ja, ik had dit al een klein beetje semi beloofd gisteravond, want toen vroeg ze het liedje ook aan. Ik zei, die moet je een keertje op woensdag aanvragen. Ja, en als het dan op woensdag wordt aangevraagd, dan moet ik hem ook wel een keertje draaien als laatste rondje. Ook een vergeten liedje. Inmiddels 4 jaar oud. Doet het terugdenken aan het begin van de oorlog in Oekraïne. Want ja, toen bracht deze man het liedje uit. Want hoe vertel je over een oorlog aan je kleine zoon? Hoe maak je het begrijpelijk? Ja, en dat bracht Jaap Reesema op het idee van Mijn Kleine Presidentje. En vanavond aangevraagd door Belinda uit Emmeloord. Dank voor het aanvragen, Belinda. En leuk om deze weer eens te horen op Radio NL. Jaap Reesema, laatste rondje. Papa.

0: Heb jij een bestaande keuken of juist een nieuwe? Ga dan voor je keukenblad naar 123 Werkbladen. 1. Kies je kleur. 2. Wij komen het inmeten. 3. Wij zorgen voor een vakkundige montage. Vind je perfecte keukenblad op maat gemaakt. 123 Werkbladen in Amsterdam, Rotterdam, Veenendaal en Tiel.
1: Huh, alweer verrotte kozijnen.
2: Wel eens van Toscana gehoord?
1: Toscana? Dat Italiaanse ijsbroeiarm?
2: Neem kunststof kozijnen, joh!
3: Ik heb ze al vanaf de allereerste dag dat ik ze zag.
2: Toscana is de kunststof kozijnen-specialist uit Harderberg. En al meer dan 30 jaar ervaring. Ze leveren op maat en onderhoudsvrije kunststof kozijnen van hoge kwaliteit.
0: In 3 stappen je keukenblad op maat? Kijk op 123werkbladen.nl.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
4: Yes!
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
11: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
12: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Adverteren op de radio.nl.
14: Radio NL.
15: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
16: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
15: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
16: De zomer.
15: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
17: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
18: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 9 uur.
15: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
19: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook. Er is brand geweest in een seniorenflat in Rotterdam-Schiebroek. En daarbij is een bewoner gewond geraakt en die is naar het ziekenhuis gebracht. Andere bewoners moesten hun huis uit. Wanneer ze weer terug mogen is nog niet duidelijk. Er is al 2 keer eerder brand geweest in dezelfde flat, meldt Rijnmond. In Colombia is een Nederlander opgepakt voor drugshandel. Er werd al jaren naar hem gezocht. Hij zat in Suriname en kwam een tijdje geleden in Colombia aan. En daar zit hij nu vast. Nederland gaat om zijn uitlevering vragen, zodat hij hier voor de rechter kan komen. Boeren die verboden bestrijdingsmiddelen spuiten gaan een hogere boete betalen. Niet omdat de wet wordt veranderd, maar omdat deze boetes al jaren niet mee zijn gestegen met de inflatie. Het kabinet gaat dat nu wel doen en daardoor kunnen de boetes met de helft omhoog. Een man die woont op een afgelegen Brits eiland in de Atlantische Oceaan is positief getest op het hantavirus. Het is niet duidelijk hoe het met hem gaat. Hij zat op cruiseschip Hondius, waar 3 mensen aan het virus zijn overleden. Mensen die met het virus in contact zijn geweest, moeten weken in quarantaine. Het weer nog van Weer Online. Morgen is het in de ochtend vrij zonnig. Later ontstaan buien in het oosten. Het wordt 16 tot 18 graden. Aan het eind van de middag trekt een regengebied uit het westen over. Tot zover het ANP-nieuws.
20: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
21: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
20: In Klazina Veen.
22: Get ready for the OG.
23: All y'all bitches wanna look like me.
24: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
25: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
26: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
27: Dat gaan we vieren. Gaan we
26: vieren. Aldi.
28: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
26: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
27: Dat gaan we vieren!
26: Aldi.
29: Dit is de muziek van

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Gaan jullie mee in de Jungle Wildwaterbaan? Of in het supergrote reuzenrad? Lekker zweven in de nieuwe, coole zweefmolen? Of zelf rijden op de trekker van Boer Benny? Kom op jongens, laten we gaan!
2: Yeah! Reserveer nu alvast je all-inclusive tickets met korting op duinenzaten.nl.
1: Dichterbij dan je denkt.
2: En parkeren, dat is nog steeds gratis.
0: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
5: Boost yourself.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
7: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
6: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
9: Jouw radiocampagne, onze zorg. Adverteren op de radio.nl biedt een totaaloplossing. Van aanvraag tot op zender. Bereik specifieke regio's en profiteer van de vele voordelen van radioreclame.
10: We waren binnen no time uitverkocht.
9: Ga je voor een kortlopende campagne of ben je er altijd en doorlopend bij? Ga voor succes en kijk op adverterenopderadio.nl.
11: Radio vermaakt, verbeeld, verbindt, prikkelt en ontroert. Radio raakt jou en je positie. Klanten. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Adverterenopderadio.nl.
13: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. Eén van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio

als de oorlog komt en als ik dan moet schuilen, mag ik dan bij jou? Als er een clubje komt waar ik niet bij wil horen, mag ik dan bij jou? Als er een regel komt waar ik niet aan voldoen kan, mag ik dan bij jou? En als ik iets moet zijn

0: me dan.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja.
3: Echt serieus? Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
1: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18 plus speelbewust.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
9: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
8: Lekker hoor.
9: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
8: Boeie.
9: Alle AH kiesjes en pies, ook tweede gratis.
8: Zoé.
9: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
8: Yes.
9: De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Hamster.
10: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
11: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2be, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Kleine billetjes, grote actie. Patrick Pleister. Nu Pampers luiers en luierbroekjes. XXL packs. 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
14: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
16: Radio NL.
17: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
18: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
17: Drie avonden feest op de Brink in Assen.
18: De Zomertour.
17: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Bichel, Amar en vele anderen. Drie avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
19: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
20: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 10 uur.
21: Altijd aan.
22: Nu het nieuws op Radio NL.
23: Goedenavond, het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Robert-Jan Knook.
0: De marechaussee heeft een reservist opgepakt voor wapenhandel. Bij hem thuis in het Gelderse West-Betuwe werden wapens, munitie en zwaar vuurwerk gevonden. In een loods lagen nog meer wapens en onderdelen daarvoor. Ook werden er materialen gevonden waarmee je zelf munitie kunt maken. In Barcelona is de paus bezig de hoogste toren in te wijden van de Sagrada Familia, de wereldberoemde kathedraal van architect Gaudi. Eerst leidde hij binnen de mis en daarna ging iedereen naar buiten voor de plechtigheid. De Jezus-toren is de hoogste en is pas sinds kort klaar. De bouw duurt al meer dan 100 jaar. Het busongeluk in Duitsland, waarbij een jongen van een jaar of 8 is omgekomen, gebeurde tijdens een schoolreisje, meldt RTL Nieuws. De bus vervoerde een klas met basisschoolleerlingen en botste op een stilstaande stadsbus in de buurt van München. Twee andere kinderen en een leraar raakten zwaar gewond. Er is een nieuw wereldrecord 24 uur windsurfen. Het oude record stond op bijna 700 kilometer, maar is nu verbroken met bijna 70 kilometer meer, meldt Omroep Zeeland. Het record werd verbroken bij de Brouwersdam. Er werd ook geld mee ingezameld voor het goede doel. Het weer nog van Weer Online. Morgenochtend vrij zonnig, later buien in het oosten bij een graad of 17. Aan het eind van de middag morgen trekt een regengebied weer over uit het westen. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
16: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
23: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
24: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
25: Hebbes.
26: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
27: Een ijs koffie voor mevrouw.
26: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
28: Dit is de muziek van

0: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
1: We denken na over een koophuis.
2: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
1: Bart, met die loopgroep?
2: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
3: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann's sauzen, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Boeie!
7: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: En AH smaaktomaten, 2 pakken, 40% korting.
6: Yes!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
9: 1 ijs koffie voor mevrouw.
8: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
10: Nu met Club Karwei. Gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Attentie. Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder. En wint een super deluxe flatscreen tv. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app. En wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
14: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Weijgaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van Radio.

0: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
0: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar €2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjek op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
7: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Radio NL.
9: 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
10: We horen de vogels weer fluiten. We gaan weer naar buiten. Naar het Radio NL.
9: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
10: De Zomertour.
9: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op radionl.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
11: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
12: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 11 uur.
9: Altijd aan.
13: Nu het nieuws op Radio NL.
14: Goedenavond, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaitaal. Op meerdere plaatsen in Noord-Ierland zijn weer gewelddadige rellen uitgebroken. Onder meer bij een hotel voor migranten. De politie probeert dat te beschermen. Een man uit Soedan viel maandag iemand aan met een mes. Het slachtoffer is een oog kwijt. Premier Starmer zei dat het leek op een poging tot onthoofding. In een debat over Israël heeft de VVD zich toch uitgesproken tegen nieuwe Joodse nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Door die nieuwe dorpen wordt meer land afgepakt van de Palestijnen en het is tegen de afspraken. Eerder dit jaar zei de VVD alleen dat ze bezorgd was, maar wilde het niet veroordelen. Vrouwen die vaker biologische groenten en fruit eten hebben een lager risico op borstkanker, blijkt uit Frans onderzoek. Een mogelijke verklaring kan zijn dat in biologische producten minder bestrijdingsmiddelen zitten. Deskundigen vinden wel dat meer onderzoek nodig is om zeker te weten dat er een verband is. En in de Amerikaanse stad Orlando had een uur geleden een oefenwedstrijd moeten beginnen tussen Engeland en Costa Rica. Maar er viel een enorme stortbui waardoor het veld onder water kwam te staan. Het onweerde ook, waardoor fans een veilige plek moesten zoeken. Rond deze tijd wordt een nieuwe poging gedaan om te voetballen in Florida. Het weer van Weer Online? In Limburg vallen nog pittige buien met hagel en onweer. Op andere plaatsen is het droog. Vannacht kan overal een buitje vallen. Morgen begint vrij zonnig, maar later opnieuw buien. En dat was het ANP-nieuws.
15: Voor een goede nachtrust ga je naar Hakenslaap Comfort.
16: Een goede nachtrust dankzij Hakenslaap Comfort.
15: In Klazina Veen.
17: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
18: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
19: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
11: Dit is de muziek van Radio.

0: Of je nu een luie poes bent, een krabbelkat, een binnen- of buitenkat, met een krabpaal van Pet Rebels blijf je lekker jong en rebels. Pet Rebels, krabpalen voor elk kattenras. Katten van Nederland, be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
1: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
0: Pet Rebels. Krabpalen voor elk kattenras. Be a rebel en stuur je baasje naar petrebels.com.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
4: Echt serieus?
3: Wat
4: een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
8: Weer zo'n haarfijn dealtje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Gatsby, Sajos en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
11: Radioreclame duur? Wel nee. Kijk op adverterenopderadio.nl.
12: Deze week maakt Radio NL samen met de Dikdakkers haar eigen WK-elftal bekend. Elf luisteraars krijgen een exclusieve plaats in de basisopstelling. 1 van de spelers wordt de aanvoerder en wint een super deluxe flatscreen TV. Persoonlijk afgeleverd door de Dikdakkers zelf. Wil jij ook in onze WK-selectie? App dan voetbal in de Radio NL-app en wie weet win jij deze wedstrijd. Check voor alle info radionl.fm.
13: Het hele verhaal van de iconische gele truc van Henk Wijngaard. Een prachtig boek met unieke foto's. Koop je nu in de webwinkel van

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage. Smint.
2: Boost yourself.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
5: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak... en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
11: Radio NL. 25, 26 en 27 juni. Radio NL Zomertour.
12: We horen de vogels wie fluiten. We gaan weer naar buiten. Met Radio NL.
11: 3 avonden feest op de Brink in Assen.
12: De Zomertour.
11: Met onder andere Marco Schuitmaker, 3J's, Walter Kroes, Justin de Wild, Sieneke, Django Wagner, Frans Duits, Senna, Danny de Munk, Ancora, Wesley Klein, Rutger van Barneveld, Vincent, Lucas en Gea, Robert Pater, Jan Biggel, Amar en vele anderen. 3 avonden meezingen, feesten en genieten. En de toegang is gratis. De Radio NL Zomertour volg je natuurlijk ook live op Radio NL en op RadioNL.tv. De Zomertour in Assen wordt mede mogelijk gemaakt door LIV, restaurant en krantcafé, Toscana IJssalon en Showdesign.
13: Laat onze adverteerders weten dat ook jij luistert naar Radio NL.
14: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om €15.070 terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 12 uur.
13: Altijd aan.
15: Nu het nieuws op Radio NL.
16: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De Franse zanger Patrick Bruel wordt verdacht van verkrachting en aanranding. Hij werd maandag opgepakt en zegt dat hij onschuldig is, maar hij werkt wel mee aan het onderzoek. Bruel zou zeker 13 vrouwen hebben verkracht en misbruikt in Frankrijk, Zwitserland en België. Het zou zijn gebeurd tussen 2010 en 2019. In Ter Apel liggen tablets klaar om asielzoekers vanaf vrijdag sneller door de aanmeldprocedure te helpen. Vrijdag gaat ook het nieuwe Europese asiel- en migratiepact in. Er zijn meerdere moeilijke stappen verdwenen uit de aanmelding, waardoor het sneller moet gaan. Maar asieladvocaten vrezen ook meer fouten en rechtszaken. Het loont vanaf volgende maand een stuk minder om te tanken in Duitsland. De accijnskorting die Duitsland invoerde om benzine en diesel betaalbaar te houden... verdwijnt na deze maand, volgens de Duitse krant Bild. De 17 cent korting per liter werkte goed, maar het is volgens de regering te duur om de korting langer te blijven geven. En orgel Joke gaat misschien naar het WK voetbal. Ze is gevraagd om op te treden als het Nederlands elftal de volgende ronde haalt. Tegen RTL Boulevard zegt ze dat ze dacht dat het een grap was. Het is nog niet zeker of orgel Joke ook echt kan gaan. Ze is gisteren gevallen en heeft 6 hechtingen in haar oor en een scheurtje in haar elleboog. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
17: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
18: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
17: In Klazina Veen.
13: Dit is de muziek van Radio NL.

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 1 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. Vluchtelingenwerk is niet overtuigd dat de aanmelding in Ter Apel sneller gaat vanaf vrijdag. Er worden moeilijke stappen geschrapt uit de procedure en er worden straks vragen ingevuld op een tablet. De antwoorden worden langs meerdere Europese richtlijnen gelegd. Advocaten zijn bang dat er meer fouten worden gemaakt en dat er rechtszaken komen. Voor het eerst in 20 jaar is het aantal buitenlandse studenten in Nederland gedaald. Vooral uit Duitsland en China komen er minder studenten. Dat kan deels komen doordat Chinese universiteiten steeds beter worden. Ondanks dat er minder Duitsers naar Nederland komen, blijft dat wel de grootste groep, met daarna Italië en Roemenië. Amerika houdt zich aan zijn woord en is begonnen met aanvallen op Iran. Het is volgens Amerika een reactie op de voortdurende agressie van Iran. Er zijn explosies geweest in de buurt van de straat van Hormuz. Gisternacht heeft Amerika ook al aanvallen uitgevoerd nadat een Amerikaanse helikopter was neergeschoten. En de Franse zanger Patrick Bruel zou tussen 2010 en 2019 zeker 9 vrouwen hebben verkracht of aangerand. 3 vrouwen zouden zijn misbruikt tussen 1997 en 2001. Bruel is maandag opgepakt voor die verdenkingen. De zanger ontkent alle beschuldigingen en zegt volledig mee te werken aan het onderzoek. Het weer van Weer Online. In het hele land kan een buitje vallen. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint vrij zonnig, later op de dag opnieuw buien. Het wordt 16 tot 18 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.
5: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
5: Lekker hoor.
6: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, 2 stuks, tweede gratis.
5: Poelé.
6: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
5: Zoé.
6: En alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
5: Yes.
6: De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster.
7: Meer bereik, meer succes. Ontdek de voordelen van radio met adverteren op deradio.nl.
1: Dit is de muziek van

0: Voortman bestaat 70 jaar. Daarom maak je nu bij aankoop van een complete keuken of badkamer kans om 15.070 euro terug te winnen. Kom naar de showrooms in Pessen of Assen. Voortman zet de tijd op 2 uur.
1: Altijd aan.
2: Nu het nieuws op Radio NL.
3: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Radio NL. Ik ben Mario Kwaaitaal. De politie in Noord-Ierland heeft het waterkanon gebruikt om groepen demonstranten uit elkaar te drijven. Voor de tweede avond op rij was het onrustig na een steekpartij maandag in Belfast. Een man uit Soedan stak iemand neer die daarbij een oog verloor. Dinsdagavond waren de rellen zo erg dat gisteren veel winkels en restaurants dichtbleven. Het aantal buitenlandse studenten in Nederland is voor het eerst in 20 jaar gedaald. Meestal komt er elk jaar zo'n 10-20% bij. Vooral uit Duitsland en China kwamen minder studenten naar ons land. Het aantal studenten dat vanuit India en Spanje naar Nederland kwam, steeg juist iets. Iran heeft de straat van Hormuz gesloten na nieuwe Amerikaanse aanvallen. Ze zouden ook twee schepen hebben aangevallen die er doorheen probeerden te varen. Dat lot wacht ook andere schepen die hetzelfde proberen, waarschuwt Iran. Amerika heeft het zuiden van Iran onder vuur genomen, omdat Iran ook blijft aanvallen. En de benzineprijzen in Duitsland gaan volgende maand weer flink omhoog. De Duitse regering stopt dan met de accijnskorting op benzine en diesel. Nu geldt er nog een korting van 17 cent per liter. Dat heeft goed gewerkt, zeggen ze in Berlijn, maar het kost de Duitse schatkist ook heel veel geld. En daarom kan het niet te lang blijven duren. Het weer van Weer Online? Op de meeste plaatsen droog, maar er kan plaatselijk een buitje vallen. De dag begint nog zonnig, maar aan het eind van de ochtend in het oosten regen. 'S Middags regent het in het hele land. En dat was het ANP-nieuws.
2: Voor een goede nachtrust ga je naar Haken Slaapcomfort.
4: Een goede nachtrust dankzij Haken Slaapcomfort.
2: In Klazina Veen.